0: कमाल करती हो।
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines.
3: Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. In het Japanse Shichokushi tijst het al 2 weken lang een Aziatische zwarte beer. Hij breekt in en richt zich op voorraad en koelkasten. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichibukuro teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. In het Japanse Shichokushi tijst het al 2 weken lang een Aziatische zwarte beer. Hij breekt in en richt zich op voorraad en koelkasten. Burgemeester Marcouse van Arnhem noemt het bestreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichibukuro teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. In het Japanse Shichokushi tijst het al 2 weken lang een Aziatische zwarte beer. Hij breekt in en richt zich op voorraad en koelkasten. Burgemeester Marcus van Arnhem noemt het bestreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: दरिया मिले।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçaose vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïnse minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïnse volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçaose vlag naar de Iraanse haven voer, aangevallen wegens schending van de blokkade. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer. Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçaose vlag naar de Iraanse haven voer, aangevallen wegens schending van de blokkade. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer. Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het al wat langzamer te rijden, zoals op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude een kleine 10 minuten extra. Ook de wegwerkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum gooien al roet in het eten. Tussen Nieuwendijk en Knoopend Gorkum 6 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden, met RJ. Goedemorgen met RJ. Op You Are, Ujala Radio.

1 minuut over 6:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom op deze donderdag, de 16e juli 2026. Swagatam, Khushamdeet, Namaskar, Satriyakal, Assalamu Alaikum. Zo, weer een nieuwe dag vol nieuwe kansen. En we gaan er weer voor de volle 100% voor, toch? Een mooie dag aan u allen toegewenst. En degenen die jarig zijn vandaag, die feliciteren we dan ook heel, heel hartelijk. Van harte gefeliciteerd. Have a very, very nice day. En de luisteraars die wat ziekjes zijn, iets ernstigers onder de leden hebben, doe en praat na eens wat ik voor u kan betekenen. En dat doe ik dan ook voor u. Heel veel goede gezondheid toegewenst. En de jarigen onder u feliciteren we dan ook heel, heel hartelijk. Oké. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het programma waarin we dan ook weer de actualiteiten gaan behandelen. En ook weer de mooie songs gaan presenteren. Bij deze begin ik dan met Salman Ali en Muskaan.

Dat is weer zo'n prachtig lied om de dag mee te starten, nietwaar? Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Fijn dat u bent afgestemd op het Jala Radio. En dankjewel al voor de appjes die ik binnenkrijg. Blijf afgestemd op het Jala Radio.

Ook weer zo'n prachtig liedje dat we dus gehoord hebben hier bij Ojala Radio in Good Day With. En zo gaan we nog even door. Ja, want ik blijf nog even bij Je Bent Ideaal hangen. Dat heeft zoveel mooie liedjes in het verleden gezongen. Zoals ook deze. Het is een tikkeltje sneller, maar dat mag ook wel. Want heel veel mensen zijn al vroeg wakker vandaag. En genieten van Ojala Radio, want ze hebben een vroege afspraak misschien. Goedemorgen.

Zo, en de meeste songs die deze jongeman op zijn naam heeft staan, tenminste de coversongs die hij dan heeft gezongen, zijn van Qawwali-zanger Nusrat Fateh Ali Ghanji. Ja, hij heeft heel veel van hem overgenomen. Tenminste, ze hebben het tot iets anders gemaakt, een beetje mooier. Nou ja, wat heet mooier? Ze hebben het moderner gemaakt, juist, ja. En ik moet zeggen van, ze slaan goed aan. Want daardoor is hij dan ook zo populair geworden. Goed, dan gaan we nu naar onze, 90's die ik klaar heb staan voor u. En uiteraard ook weer wat van 2000 zoveel. Ja, niet van gisteren of zo hoor, nee, dat niet. In elk geval, dankjewel allemaal voor de appjes. Ik ga zo meteen dan de namen met je doornemen. Voor nu heb ik deze van de film Aashiqui voor u erin. En dat is uit 1990.

prachtige song was dat ook weer. En dan ga ik gauw naar deze, want dit is ietsjes langer. Ik had een klein stukje ervan missen, maar dat mag niet echt een naam hebben. Maar dit is een prachtig liedje. En ook wel uit 2006. Dat is ook alweer 20 jaar geleden, hè? De Bielbida na Kerna, de titeltrack.

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Milafes Indoor Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने है तो
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een vijfde plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçaose vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aapamse baatkersekten. Orham. Aapse baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kistudio Meer. WhatsApp nummer her.
5: Raza Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. We zitten momenteel rond de 80 kilometer. Wat opvalt is een ongeluk in de Rottermeerentunnel, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Een file van een half uur over 4 kilometer. Verder de A2 naar Utrecht tussen Knopendel en afrit Everdingen. 8 kilometer, kwartier extra. En op de A58 in Brabant wordt langzamer gereden richting Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisaat. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala kisaat. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

Bijna 10 minuten over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ja, hoeveel graden is het nu op dit moment? Ik heb dat vandaag niet eens bekeken. Het zal ook wel iets van 19 zijn, hè. Net als gisteren zoiets zijn. Maar het gaat weer lekker oplopen vandaag. Even toch wel voor je checken, hoor. Het is nu inderdaad zo'n 18 graden, misschien 19 bij u. Aanhoudende hitte. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is dus nog altijd actief. Maar goed, vandaag verwachten ze ook wat sluierwolken. En er is ook nog heel veel zon. En met die hitte moeten we ook rekening houden op oververhitting uiteraard. Dus moet je niet druk maken over niks. Laat het lekker op je afkomen. En voor de ouderen, die moeten wel rekening houden met de uitdroging. Dus zoveel als mogelijk je kan drinken. Vooral de ouderen, hè, de kwetsbaren. En de jongelingen. Sommige mensen drinken behoorlijk wat. En ja, dat maakt ook wel dat je veel moet gaan wateren, hè, plassen. En niet al te zware lichamelijke inspanning doen. Ja, want je ziet het, straatwerkers zijn er bijna niet. En er wordt op latere uren schoongemaakt. Dat doen ze gewoon dan voor de makkelijkheid. En strakjes heb ik ook weer de appjes die ik ga doornemen met je. Want dat is al aardig wat. Maar laten we eerst naar een mooi muziekje gaan. En dan ga ik het strakjes doen dan. Bij deze ook al een hartelijk dank voor de appjes.

Pakker, was dit ook alweer een hele leuke song, moet ik zeggen. En even kijken, dan gaan we nu gelijk hier naartoe. Ja, deze pakker was uit Musty 4 gehaald. En daarvoor ben ik dus gestart met Is This Love van Sunidhi Chauhan en Kunal Ganjawala. Prachtige song was dat ook weer om de dag mee te starten, toch? En dan hebben we nog veel meer andere leuke songs voor je. Maar startjes, want ik heb zoveel appjes al binnengekregen. Dus we moeten eventjes daar naartoe gaan. Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook aan jou daar een hele mooie dag toegewenst. En ja, het wordt ietsjes minder warm van het weekend. Dus dat is dat we ons daarop ook verheugen. He, Wimla ook, ja, voor jou een hele fijne dag. De groeten aan Ine en Paul, je zus en zwager. En mijn matchmaker. Een mooie, dubbel mooie dag toegewenst aan u. En zeker ook zus Lina daar in Enschede. Ook een hele mooie dag. En ook Gisela in Groningen, je was heel vroeg erbij met je appje. Want ja, voor jou is het ook alweer tijd om aan te vangen met het werk, hè. En zo gaat dat allemaal aan toe. Bye, Hadje Abdul, Wahab, Dennis, ook een hele fijne dag toegewenst. Rwien, dankjewel. Een mooie dag ook. En ook Lachmanji was er gelijk bij vandaag. Zie je, iedereen was vroeg, hoor. Ook Mila is erbij. En Mieke. Allemaal zijn ze er lekker vroeg bij vandaag. Roos ook. Ja, het was toch wel eventjes zweten geblazen in dat bed, hè. Dan kan je maar vroeg eruit zijn. Albert uit Woerden, dank u wel ook voor u. Een fijne werkdag. Ook Auntie Jessie. Wens ik een hele mooie dag toe. Marianne in Groningen, hartelijk dank ook. En ook Ria Kalu. Voor jou ook een hele mooie dag toegewenst. En dankjewel dat je ook altijd aan de crew van Ujala Radio denkt. En je zegt het wordt een minder warm weekend. Inderdaad, dat wordt een minder warm weekend. En oh ja, nog eentje zie ik hier zo binnen. Ik heb het nog niet beantwoord, maar dat is van Rachid uit Amsterdam. Dankjewel voor...

dat was uit de film. Ja, dat is ook weer van Jean-Jacques Camille. En Rahman heeft de muziek gemaakt. Mohit Johan en Ene Nergis, die hebben deze Ishke Mustana uit Meiwapens Aunga gezongen. En dan, voordat we nu naar de nieuwtjes toe gaan, laten we eerst hiervan genieten uit My Friends Dulhania uit 2017. Musti Mai.

0: Inderdaad, Mastie Bee Doobie. En dat was weer even zo'n prachtige song. En dan gaan we nu eventjes lekker hier.
1: Hi, this is Kanika Kapoor and you're listening to my favorite radio station, Ujala Radio.
0: Oh baby snow, ja, dat was weer een hele leuke. Maar dat krijg je wel een andere keer van me te horen hoor. In de tussentijd heb ik ook alweer even kijken. Ja, ik dacht dat hij automatisch doorging, maar hij stopte gewoon erin. Ik heb nog aardig wat appjes binnengekregen, maar ik wacht nog eventjes. Want ik ga nu lineairect naar de nieuwtjes toe. En vandaag heb ik aardig wat opmerkelijk nieuws erbij. Om te beginnen met deze. Een Amerikaans gezin zegt een opmerkelijke ontdekking te hebben gedaan in een accommodatie van Airbnb. Aan de muur in het huis hing een grote foto, nou op zich is daar niets mis mee, waarop de huurders ineens zichzelf ontwaarden. Ze zouden niet hebben geweten dat de foto is gemaakt, inmiddels zo'n 10 jaar geleden is. En het gezin was op vakantie in San Diego. Toen ze de woning binnenliepen, leek het er op het eerste gezicht op niets bijzonders dat er dus aan de hand zou zijn. Maar er was ook in principe niets aan de hand. Maar ja, dat je jezelf plotseling op zo'n grote foto ziet, dat doet je wel even schrikken. Dus de vader viel iets opmerkelijks op. En hij zei tegen de andere kinderen, Aubrey en Libby, van daar lijk ik wel te staan. Mijn vader wees naar een grote foto aan de muur van een strand met felblauw water en zei, dat lijk ik wel. Zijn dochters moesten eerst even lachen en die zeiden van, dat geloof je toch echt niet, hè? Maar toen ze beter keken en de foto herkenden, leek hij wel gelijk te hebben. En daar bleef het dus niet bij. Maar nou, dit alles, de meisjes herkenden zichzelf ook. En dit is allemaal 10 jaar geleden gemaakt. En nu zijn ze dus in Amerika, ze hebben een Airbnb gehuurd en daar zien ze zichzelf dan. Maar deze unieke ervaring heeft nog iemand anders meegemaakt. En dat was ook van die zei dus, het is een man die een restaurant binnenliep. En boven hun tafel hing een grote foto van een Grieks eiland met een jachthaven. En de vader die herkende de boot op de foto. En toen hij beter keek, zag hij zichzelf. Hij zegt van, maar die boot ken ik. Als je er gewerkt hebt en notabene 20 jaar op gewerkt hebt, nou dan weet je wel degelijk van, dat is de boot waar ik op gezeten heb. Hij was dus druk bezig aan het werk. Hij was de boot aan het schoonmaken, afval wegbrengen. En daar liep hij dan toen de foto werd gemaakt. Want je herkent jezelf zo. Van, dat ben ik. Dus zulke dingen kunnen gebeuren. Dat zijn van die opmerkelijke dingen waarvan je niet denkt van, hé, dat kan ik wel zijn. Nee, echt niet, hè. Dan hebben we nog zoiets. Politieberichten, want dat hoort er ook wel bij af en toe. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn dinsdagavond 3 personen aangehouden na een melding van een mogelijke ontvoering. In de auto waarin de verdachten zaten, trof de politie ook een persoon aan die mogelijk was ontvoerd. Of daadwerkelijk sprake is van een ontvoering moet nog onderzocht worden, zegt een politiewoordvoerder tegen AT5. En de politie die kreeg rond 10:50 dus de melding binnen en rukte met meerdere eenheden uit. Volgens AT5 volgde een achtervolging die onder meer over de Insulindeweg voerde. En die eindigde bij het Flevo Parkbad, waar de inzittenden van de auto konden worden aangehouden. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Het is niet duidelijk waar de mogelijke ontvoering zou hebben plaatsgevonden. Dus het begin daarvan. En volgens AT5 werden naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone ingezet. Rond het Flevo Parkpad zette de politie een deel van de omgeving af voor sporenonderzoek. En de agenten zochten daarbij onder meer in de bosjes en stelden mogelijk bewijsmateriaal veilig. En over de identiteit van de aangehoudene en de mogelijke slachtoffer is nog niet bekendgemaakt, maar dat zal wel binnenkort naar buiten komen. En in de tussentijd check ik ook nog wat voor ander nieuws ik nog meer voor je heb. Ja, ik heb ook dit nieuwtje voor je. Een boer die heeft zaterdag in het Zwitserse dorp Buren een torso, een romp dus, van een menselijk lichaam gevonden. Het hoofd, de armen en de benen die ontbreken. En het onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak is nog gaande. De vondst is gedaan in een koolzaadveld in Buren. En dat is een dorp in het kanton Solothurn, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bern. Het is onduidelijk hoe het lichaam in het veld is terechtgekomen. Ja, wie het daar gelegd heeft, dat moet allemaal dan nog onderzocht gaan worden. En dan gaan we weer even verder met onze 70's. Waar heb ik die nu voor je gelaten? Oké, zal ik die eerst doen voor je? Of die eerst? Nou, we doen deze maar eerst van Padmasjari Mohammed Ravi.

En dan ga ik nu naar ander nieuws. Waar het aantal vrouwelijke wethouders na eerdere gemeenteraadsverkiezingen telkens groeide, is die opmars dit jaar tot stilstand gekomen. Nu vrijwel alle nieuwe gemeentebesturen zijn gevormd, blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is grofweg hetzelfde percentage vrouwen als 4 jaar geleden. Achter dit gemiddelde schuilen grote regionale verschillen, zo blijkt uit een analyse van alle gemeentelijke formaties door de NOS en de regionale omroepen gedaan. Aan de top staat de provincie Utrecht met 33 vrouwelijke wethouders, meer dan 1/3 van alle wethouders in de provincie. De minste heeft Zeeland, 8 vrouwen, ongeveer 1/6 van het totaal aantal wethouders. In verschillende plaatsen leidde de eenzijdige samenstelling van het college van burgemeester en wethouders tot protest. Een voorbeeld is Heerlen, waar een brede coalitie van lokale en landelijke partijen in mei 6 mannelijke wethouders naar voren schoof en geen enkele vrouw. Er zat even wat kritiek op doen lopen. Kritiek op deze mannenploeg was dus voor 1 kandidaat-wethouder aanleiding om een stap terug te doen ten gunste van een vrouwelijke partijgenoot. Ja, soms moet je dat doen. Want soms blijkt dat de vrouw ook wel wat in haar mars heeft zitten, om het zo te zeggen. Ja, toch? En dan ga ik naar dit nieuwtje toe. Nederlanders krijgen uiteenlopende bedragen van de gemeente als ze 3 jaar of langer in armoede leven. Individuele inkomenstoeslag, IIT wordt dat afgekort, is bedoeld om steun te bieden, maar kan in de ene gemeente €1000 hoger zijn dan in een naastgelegen plaats. En dat grote verschil blijkt uit onderzoek van een denktank Instituut voor Publieke Economie, IPE. En elke gemeente vult zelf het armoedebeleid in. Daardoor zijn mensen met lage inkomens sterk afhankelijk van de plaats waarin ze wonen. Zo vergeleek IPE-onderzoeker Jasper J. van Dijk de Achterhoekse plaatsen, Oost-Gelre en Eibergen met elkaar. In Oost-Gelre kan een huishouden dat langdurig rond het bijstandsniveau leeft jaarlijks €1000 van de IIT krijgen. In Eibergen geldt een andere inkomensgrens, waardoor die gemeente niets uitkeert. De inkomsten van het onderzoek maken pijnlijk duidelijk dat deze regeling steeds meer op de postcode loterij begint te lijken. Ja, want je hebt zoveel mensen die dat ene bedragje moeten krijgen. En dan komt er niets van terecht. Het begint er inderdaad op te lijken. De grootste verschillen worden dus veroorzaakt door de uiteenlopende inkomensgrenzen die gemeenten hanteren als voorwaarde voor de IIT. Nou, we hebben nog veel meer nieuws. Vandaag zijn ze behoorlijk op dreef, moet ik zeggen, wat de nieuwtjes betreft. Dus ga ik nu maar weer even snel naar een van de nieuwere songs hier bij Ojala Radio van Stemmen Ben. Dil Nayo Laganaa.

Dat was weer een prachtige song, niet waar, wat we gehoord hebben hier in het programma. En even kijken. Wat de nieuwtjes betreft, alles wat de klok slaat is natuurlijk dat men waanzinnig blij is dat Argentinië de finale zal induiken. Lionel Messi die vond na de late zege van Argentinië op Engeland, 2-1 hebben ze gescoord, nog maar een moeilijk te bevatten dat hij zondag opnieuw in de finale van het wereldkampioenschap voetbal staat. Hij zegt allemaal, het is waanzinnig om twee WK-finales achter elkaar te spelen. Dat zegt de inmiddels 39-jarige spelmaker in Atlanta, waar hij met een voorzet in de blessuretijd op matchwinnaar Lautaro Martinez een belangrijk aandeel had in de overwinning. Ja, zelf heeft hij niet gescoord, maar zijn medespeler, hij was degene die die belangrijke zet had gegeven. En de anderen die scoorden dus. Dus daarom zijn ze zo blij daarmee. En anyway, we hebben nog ander nieuws. Wat voor nieuws hebben we nog meer? Ja, de bosbranden. Die zijn er ook wel. Rook van bosbranden in het noordwesten van de Canadese deelstaat Ontario heeft Toronto bereikt. Volgens EQR, een Zwitsers bedrijf gespecialiseerd in luchtkwaliteitstechnologie, is de luchtkwaliteit in Toronto daardoor momenteel de slechtste van alle grote steden ter wereld. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten. In de stad New York gelden al gezondheidswaarschuwingen en wordt inwoners geadviseerd om buitenactiviteit te beperken. De grootste Amerikaanse stad staat daardoor op de vijfde plaats op de lijst van EQR, tussen steden als Kinshasa en Delhi. Er zijn er nog veel meer nieuwtjes te lezen, dus u blijft afgestemd op Ujala Radio. Even kijken, we hebben Dil Nayo Langena gehad. Laat ik dan deze mooie song ook erbij halen.

Ja, ja, ja. En in de tussentijd heb ik ook alweer wat appjes binnengekregen. Maar na achter ga ik dat dan met je doornemen. Dus blijf afgestemd op het Jala Radio. In de tussentijd gaat u genieten van deze uit de film Jungle My Mungle van Kishore Da.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonam Sonodikam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: Ujala Radio. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1.000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deze bar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
12: Tujhe lage na najariya.
13: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Ujala, Casa Milafes. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Relatief gezien valt de ochtendspits eigenlijk wel mee, maar toch staat er meer dan 160 kilometer file. Dus de kans is aanwezig dat je in de file komt te staan. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. 13 kilometer en 20 minuten. Ook de A16 naar Rotterdam staat erbij. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur extra. Deels nog de nasleep van een ongeluk, maar dat komt ook door de afgesloten A20. Daardoor moeten meer mensen omrijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abuja Radio. Tu jane het toch, haha, tu jane het toch, Abuja Radio. Sabse barkawala.

Zo, en voor we naar de 80's song gaan, laat ik eerst even al de andere mensen een mooie dag toewensen. My bro Rakesh, een hele fijne dag ook aan jou toegewenst. En hartelijk dank ook Margriet. Groeten ook aan Waldo en aan Brasa. En ook Paris en Gerda Moedli wens ik een hele fijne dag toe. Ik weet dat Henny en Shirley ook altijd in Den Haag meeluisteren. In elk geval Henny. Shirley gaat vaak ook naar het werk, hè. En al heel vroeg luistert hij altijd mee. Dus vandaag ga ik hem maar noemen. En ik weet dat hij altijd meeluistert. Karel, goedemorgen. Groeten aan Marceline. En ook Amina uit Amsterdam Zuidoost wens ik een hele fijne dag toe. Lekbeertje daar in Purmerend. Shubdin. En ze is ook van de partij altijd. Vandaag een beetje later, maar Yvonne Doulet, ook aan jou een mooie dag toegewenst. Ook Chandra wens ik een hele fijne dag toe. En ik kreeg net eentje van Kees binnen. Die zegt hij, geniet van de mooie uitzending. Of goedemorgen, mooie uitzending, zegt hij. Ik geniet van uw uitzending. Nou, fijn dat je ervan geniet. En ook Malti. Ook een hele fijne dag met mama, hè. En ook de andere kids wens ik een mooie dag toe. Kids, nou ja, dames en heren allemaal, hè. Wens ik dus een hele, hele fijne dag toe. En in de tussentijd heb ik dus mijn 80's song klaarstaan. Ik moet even kijken waar ik het nou weer gelaten heb, hoor. Mijn 80's song. Want dan wil ik weer van alles en nog wat voor je afdraaien. En dan ga ik hier naartoe. Juist, ja. Deze. Uit de film Love Story van 1981.

Wat een geweldig lied is dat ook. En dat blijft even prachtig als je dat zo hoort, nietwaar? Zo, straks heb ik ook nog wat bijzondere weetjes voor je. Ja, gisteren hebben we het gehad over de vlinders. En heel veel mensen herkenden veel daarvan daarin. En wat ik vandaag weer voor je heb, is weer iets heel anders. Niet over dieren, maar echt iets heel anders. Wat het is, stay tuned. Ojala Radio on the go. En dan gaan we nu ook weer naar onze uptempo songs. En dit is uit Sunny Sanskari Kitulsi Kumari. Oh, yeah.

Lief, dat was weer even geweldig. Panawari van Keserlal Yadav en mijn mansoon, Sharma Devnagi en Pritam Dai heeft de muziek gemaakt. Nikita Gandhi heeft ook meegezongen. En heb ik een opmerkelijk bericht voor je, want afgelopen zaterdag is een trein die heeft wat vertraging opgelopen. En op zich is dat natuurlijk niets nieuws. Maar de reden daarvan, dat is wel opmerkelijk om aan u door te geven, die vertraging. De hoofdconducteur die zette de internationale trein stil om een paar rollen wc-papier te gaan kopen in een supermarkt. Nou, was hij dan wel gelukkig ergens in de buurt waar hij direct kon stoppen en naar de supermarkt kon rennen. Het opmerkelijke verhaal wordt gemeld door een passagier van de trein. Hij zegt, ik zat zaterdag in de trein van Hamburg naar Berlijn. En de trein maakte een ongeplande stop in Hamburg-Bergedorf. Niet vanwege een technisch mankement, dat niet. Niet vanwege een noodgeval, ook niet. Maar omdat er geen toiletpapier meer in de trein aanwezig was. De conducteur legde ons uit dat de trein voor vertrek niet goed was bevoorraad. En dus een korte stop maakte, snel holde naar de dichtstbijzijnde supermarkt. En toen kwam hij terug met 3 pakken toiletpapier. Dus kon dat wel weer verdeeld worden over de toiletten in de trein. En ja, zo zie je maar, hè. Dat kan ook gebeuren.

Ja, zie je wel, ik hoef ze niet aan te kondigen, want dat zeggen ze zelf. Dat was dus van Jos Brar samen met Yo-Yo Honey Sing 3.0, noemt hij zichzelf nu ook wel. En uit 2020 kennen we deze Zindadilly Boom ook nog wel. Salim en Suleiman Merchant hebben de muziek gemaakt. En dat is voor, als ik me niet vergis, ja, Arijit Singh.

dus allemaal ook wel weer prachtig om te horen, niet waar? Maar dat is ook weer tijd voor de weetjes. En dat zijn andere weetjes, geen niet over dieren, maar over ons mensen zelf. En wat heb ik je daarover te melden? Nou, degene die het meest praat, is degene met een zwakke mentaliteit. Ik zou niet weten als dat zo is, maar dat is vaak ook om jezelf te verbergen, hè? Degene die het meest grappen maakt, is vaak de meest gevaarlijke persoon. Ja, wat moet ik daarover zeggen? Ik hou mijn mond maar en je zal ze wel in je omgeving kennen en zeggen van... Oh, is dat zo? Degene die oogcontact vermijdt, is zeker iemand die iets te verbergen heeft. Ja, even goed nadenken. Degene die altijd volgens de mode altijd weer modieus gekleed is, die zoekt of wil graag aandacht. Nou, je houdt gewoon van mooie kleren, klaar, punt uit, zeg ik dan, toch? Maar ja, je wil gewoon extra aandacht. Degene die langzaam spreekt, die overweegt alles eerst. Ja, kijk maar naar de politici. Ze praten vaak langzamer, maar alleen moeilijke woorden, dat wel. Dat je denkt van praat gewoon Nederlands. Maar goed, dus degene die langzaam spreekt, overweegt alles eerst. En degene die jou nadoet, die heeft geen eigen identiteit. Het zijn allemaal dingen om over na te denken. Kort en krachtig, maar dat zijn wel de weetjes van vandaag. Ja, nu ga je even in je omgeving kijken. Hé, kijk je me aan of niet? Heb je wat te verbergen? Of als je iemand die weer mooi gekleed zit, denk je van, die wil zeker al aandacht hebben. Dat is vaak ook zo. En als je denkt van, oh, die maakt altijd weer zoveel grappen. Die is zeker weer de leukste thuis. Ja, die blijken dus de meest gevaarlijke mensen te zijn. Zou het niet weten. Maar misschien denk jij daar iets meer over te weten. I don't know. Een zomerhit van zoveel jaar achter elkaar alweer. En het blijft even prachtig om te luisteren.

0: Mere kare, kare nena.
1: Blijft een prachtig lied om naar te luisteren. En je gaat automatisch ook meezingen en voelt ook de warmte dan binnenstromen. Ja, ze zeggen dat je dan de ramen en de deuren gesloten moet houden als het zo warm is. En dat je vooral moet oppassen met dat zwemwater, want de kwaliteit is niet meer wat het geweest was vroeger. Maar even, laat ik even gaan naar de appjes. Andrew en Chitra, dankjewel voor je... Ja, en ook inderdaad, wat die weetjes betreft, snap ik het ook niet hoe ze op bepaalde dingen komen. Dat iemand die aan de mode is alleen maar aandacht zou willen. Nee, ik ook niet hoor. Ik hou van mijn mooie kleding. En wat die grappenmaker betreft, I don't know. Dat zeggen ze. En ze zeggen wel, stille water hebben diepe gronden. Voor die moet je wel oppassen. Anyway, Yvonne Douwe, dankjewel ook voor je appje. Een mooie dag ook aan jou toegewenst. En je bent nog aan het luieren, maar je moet zo meteen wel opstaan, want je gaat lekker trainen. Satya, hartelijk dank voor je appje. En ook in België luistert men mee. Ik weet het al, Goerseer het al wakker is. Dus mocht je het horen bij deze, een groet en ook aan je zussen. En zeker ook aan je ma. Een hele mooie dag toegewenst. En ik zei, had het daar net al over de zon, hè. Dat je dus de deuren en ramen gesloten moet houden. En s'avonds lucht je dat uit. Maar dan moet je ook weer voorzichtig zijn met ongenode gasten. Een fijne dag in elk geval toegewenst. Als je de weg op gaat, zon.

Ja, dat was weer even leuk. En dat brengt ons naar 13,5 minuut voor 9 ook alweer. Want gaat de tijd toch altijd weer zo snel. Fijn dat je bent afgestemd op Ojala Radio. Een mooie dag aan iedereen toegewenst. Wat je ook gaat doen vandaag, geniet ervan. Ook als je naar het werk gaat, geniet ervan. En je werk met voldoening doen. Zodat je met een tevreden kopie naar huis kunt gaan weer.

Van Ritu Paathuk blijft toch wel een prachtig liedje om steeds weer af te draaien, nietwaar? Maar dan heb ik ook nog weer een andere uptempo-song voor je. Een flinke old chutney-song uit de Malvia.

Ja, Pelauri, bijna chutney, kijse bunny. Nou, dan is het ook alweer 6 voor 9 geworden. Even kijken wat we allemaal hebben, hoor. Wie jij zit in de startblok om u strakjes weer aangenaam bezig te houden met mooie songs. Dus je blijft gewoon afgestemd. Vandaag is donderdag, dus daar hebben we ook weer Rotten. Die met zijn Back to the Future, geloof ik, aankomt later op de dag. In de avond. En misschien ook Amit. I don't know. Kan niet de hele dag luisteren naar de radio. En in elk geval tussen 12 en 1 hebben we zeker weer Lloyd en Anand met hun koffie chai. Dus je blijft gewoon afgestemd op Ojala Radio. En dan ga ik u groeten. En morgenochtend om 6:30, dan heet ik u ook weer welkom. Dus graag tot morgenochtend. Signing off voor Ojala Radio RJ. Shub din ek mubarak din. Namaskar. Allah hafiz gate. Gun gunate. Hormuz kurate. Rahma. Tot morgenochtend om 6:30.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Oujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.

Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doei.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Wagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Groot Tump. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is alweer op zijn retour. De grootste drukte ligt achter ons. Maar hier en daar wordt het nog steeds behoorlijk langzaam gereden. Zoals op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bleiswijk een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een uur. Verder ook nog file in de omgeving daar zo. Allerlei N-wegen. Hou daar voorlopig rekening met flinke extra reistijd. Dan goed nieuws over de A15. Nijmegen-Gorkum. Bij Arkel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf knooppunt Del nog wel een kwartier vertraging. En door wegwerkzaamheden aan de noordkant van Rotterdam, de A20, die is dicht, wordt er omgereden op de A16 vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaskar, mijn Malika Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Tu jaane hai toh.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een klein handjevol bijzonderheden, maar op de meeste plekken rijdt het nu goed door. Op de A16 Breda-Rotterdam nog file voor knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden op de A20. Op de A20 is de weg dus deels dicht, maar richting Hoek van Holland file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer en 25 minuten. Verder drukte in het oosten van het land, onder andere op de N318 richting Winterswijk. Voor Lichtenvoorde ongeveer 10 minuten extra komt door bezoekers aan de Zwarte Cross. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg, gemiddeld 449 kilo per inwoner. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran, dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven, krijgen sterk uiteenlopende bedragen aan inkomenstoeslagen. President Trump gaf ICE-agenten woensdag opdracht verkeerstops te hervatten als arrestatiemethode. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Raza Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Raza Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: Roos Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert $100 miljard extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totale investeringsplan in de Verenigde Staten nu $265 miljard gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft 2 18-jarige verdachten aangeklaagd. Een van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Groot Tump. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Ujala Radio, रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौड़ाती है और हाँ तुम मांगे हैं क्या? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं.

Brasa Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar langzaam rijdende plekken. Zoals op de A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Ridderkerk. Een klein kwartiertje vertraging komt door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Verder drukte rondom knooppunt Terbrechtseplein op de A16 vanuit Breda en de A20 vanuit Gouda. Komt vanwege de wegwerkzaamheden. In beide gevallen 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live.
2: Ujala Live.

0: Ujalas Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De bosbranden vlakbij het Franse Fontainebleau zijn momenteel onder controle na verwoesting van ruim 20 vierkante kilometer natuur. Het gevaar blijft groot door smeulende ondergronden in het bosgebied. Dit natuurverschijnsel zorgt ervoor dat branden wekenlang ondergronds actief kunnen blijven, waardoor de bluswerkzaamheden nog een lange tijd in beslag zullen nemen. Er is geen enkel onder Curaçao geregistreerd schip betrokken bij een incident in de straat van Hormuz. Het ministerie van Verkeer stelt dat Curaçao niet over olietankers beschikt. De recente berichtgeving heeft waarschijnlijk betrekking op een dark fleet, waarbij schepen illegaal vlaggen voeren om internationale sancties en controles te kunnen omzeilen. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert $100 miljard extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totale investeringsplan in de Verenigde Staten nu $265 miljard gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft 2 18-jarige verdachten aangeklaagd. Een van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Het weer nog tot slot. Vanmiddag stijgen de temperaturen in Limburg naar 31 graden. Terwijl het in Utrecht zo'n 28 graden wordt. Aan de kust 22 tot 25 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In het noordoosten dreigt onweer later. Elders blijft het droog. De zon is er nog steeds volop te zien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin, door Zalgren, of ga je trouwen? तो विवाह होने वाले हैं, तो शादी होने वाले हैं, या किसी का मुंड संस्कार है। उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फोर मार होने तो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl।

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is lang en breed achter de rug, maar er zijn een paar bijzonderheden. Allereerst de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij knooppunt Ouddijk is een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook dicht. Vertraging is 20 minuten. En het is opvallend druk op de N318 richting Winterswijk. Die voor Lichtenvoorde vanwege de Zwarte Cross. De camping is vanmorgen open gegaan en dat merk je. Er staat een file van bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De bosbranden vlakbij het Franse Fontainebleau zijn momenteel onder controle na verwoesting van meer dan 20 vierkante kilometer natuur. Er is geen enkel onder Curaçao geregistreerd schip betrokken bij een incident in de straat van Hormuz. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert $100 miljard extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich nu echt op opzet. 2 18-jarigen zijn aangehouden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag stijgen de temperaturen in Limburg naar 31 graden, terwijl het in Utrecht zo'n 28 graden wordt, aan de kust 22 tot 25 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In het noordoosten dreigt onweer later. Elders blijft het droog. De zon is er nog steeds volop te zien. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: आपने अच्छा
1: नहीं। You are.
2: Ujala Radio Headlines. De bosbranden vlakbij het Franse Fontainebleau zijn momenteel onder controle na verwoesting van meer dan 20 vierkante kilometer natuur. Er is geen enkel onder Curaçao geregistreerd schip betrokken bij een incident in de straat van Hormuz. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van de Amerikaanse activiteiten in Arizona. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich nu echt op opzet. 2 18-jarigen zijn aangehouden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: 4 juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Tu ya neto.
1: Don't shake your body, baby.
0: Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition, Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza en Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Van der Most Topholding, het bedrijf van ondernemer Henny van der Most, is door de rechtbank in Zwolle failliet verklaard. In mei werd door de rechtbank in Rotterdam als speelstad Rotterdam failliet verklaard. Van der Most heeft het faillissement van zijn bedrijf zelf aangevraagd. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
5: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Christopher Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Christopher Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Onder meer de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft is een ongeluk gebeurd en er is één rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 20 minuten. Dan de Duitse grenscontroles op de A7 en de A12. In beide gevallen 20 minuten vertraging. De Salland-Twente-tunnel is richting Zwolle in de N35 nog steeds dicht. Dat komt door technische problemen. En tot slot drukt op de N313 en de N318 richting Lichtenvoorde. Komt door bezoekers aan de Zwarte Cross. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Live.
3: Doe Janne hij toch?

0: kan die man toch geweldig zingen. En intussen is hier in de studio ook aangeschoven Anand Chandrika Singh. De derde zee in het programma Coffee Chai en Chandrika Singh. Sanjay Jodha met exclusief Bibiriga. 29 en 30 augustus, Brasa Fest mee. Ujala's Brasa Mila Fest. Gia Events en ermee. Toe kartwa na kile waarte, toe jalzi se kile. Slechts vanaf 8,50 €. Super, super, super, super early bird tickets. Toe deer nakker. Nee, toe toeke echt pastijke periga. Achteraf toe na je hem in Belkerie of Eppert heer van Soene. Hame kartwa miliga aan 8,50 € keer. Nou, niet via mij.
1: En ook, Lloyd kan een moeilijke rie. Lloyd kan een moeilijke
0: rie. Nou, ga mij een moeilijke rie toch? He? Is het je doen, Katin?
1: Goedemiddag, Lloyd.
0: Goedemiddag.
1: Maar een netjes at de kaiga, kan je zeggen?
0: Suna. Abbeham kantoor. Dus dan moet je een beetje netjes zijn, toch?
1: Oh, maar dus dan, das pahinke?
0: Nou, ja.
1: Iwerwame. Een beetje verder, Lloyd.
0: Ja, dat gaat een beetje verder.
1: Of heb je belangrijke meetings?
0: Nou, belangrijke meetings dan, dat is wat wel likaarder, maar ja. Je moet wel een beetje netjes zijn.
1: Af en toe is het nodig. Zo
0: ja,
1: is het.
0: Maar tegenwoordig is Das en Colbert, Pahinkede. Hoe heb je dan mode met
1: haar? Het is helemaal uit.
0: Dus dat moet je eigenlijk niet doen. He? Gewoon.
1: Zelfs belangrijk besprekingelijk. Dragen we het niet meer.
0: Het directeur, hoe moet je liggen met een spijkerbroek?
1: Hamlok zou krap chalega. Hamlok heb het gewoon netjes chalega. Hoe zou ook krap chalega?
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, inderdaad.
1: Goedemiddag.
0: Mooi. Ham hopen dat die kanjekje Engeland ziet het. Maar Engeland ziet het, maar Argentinië ziet het.
1: Maar wacht. Voetbal wat ik heb wat ik heb. Eén seconde. Voordat ik ook iets aan bol jij.
0: Ik heb een baat.
1: Suriname, maar ja, Nederland met BM. Ja. Pahle admi John Beechat raad, lego dukan me. Dalle Kerpalani me. Of Kersten.
0: Ja.
1: Die mensen van Suriname kennen Kersten, Kerbalani. Orkontje Raja, CHM Raja, De Vries Raja.
0: De Vries, ja.
1: Volgens mij moesten die mensen die in de sales zaten, dus John Bechatra, apparatuur bijvoorbeeld, huishoudelijke apparatuur, die moesten volgens mij heel netjes gaan.
0: Ja, ze hebben ook een speciale pak, toch?
1: Volgens mij wel. Volgens mij moest je als salespersoon altijd met een das, of ik dacht netjes toch een chatra rekenen.
0: Ja.
1: Als je kuch aan mij jaad baat, hè?
0: Ai, woi, hoe garam jij
1: mee? Nee, niet in je t-shirt, want ik toch lukt dat kooit even in haar
0: kinderloos. Nee.
1: Hoe ik was aan mij raad, hè? Dat je dan een das moest gaan, pak pahinke.
0: Ja.
1: Colbert, hamme na jaad baat, maar wel hamme jaad baat daswa.
0: Daswa wel.
1: Idher dat mij das pahinke, chalat raai idher udar.
0: Ja. Nee, dat klopt.
1: Ha, toch? Pahja is er aan. Je werkt bij een bakkerij, je hebt een das om.
0: dat gaat wel ver, hè? Dat gaat wel ver.
1: Je verkoopt worst bij de HEMA, je hebt een das om.
0: Hé, hey, nomen.
1: Ja,
0: dat gaat wel een beetje ver.
1: Maar een aantal van die, zogenaamde chique beroepen.
0: Nou ja, kijk, meubels.
1: Bijvoorbeeld, je bent makelaar.
0: Ja, dan.
1: Toe garbetjega. Of autobetjega. Dat zie je ze nog steeds vaak rondlopen, hoor. Nog in de showroom steeds, met een das.
0: Het is niet meer van deze tijd, hè? Het is echt niet meer van deze tijd.
1: Nee. Mensen worden dan serieuzer genomen, Lloyd.
0: Oh ja?
1: Das wat pahinke tu chalie.
0: Dus mooi kapra pahinke.
1: Dan word je serieuzer genomen. Nee, echt waar. Toen ik gewone jubileer.
0: Bole brakka me niet eigenlijk, hè?
1: Or ego das pahinke jeeye. Ohi sotia. Maar ego 10 euro ke das pahin lopen. CNA wali. Bestaat CNA nog?
0: Ja.
1: CNA bestaat. VND? VND
0: bestaat. Maar
1: CNA bestaat wel, ja. Maar ik CNA wel, maar ik das pahin lele.
0: Ja.
1: Dan word je meteen serieuzer genomen. Echt waar. Of t-shirt pahin ke jeeye, dan ja. Dat bewakker wat je maar hoe taak je toch van ik kan
0: lagu bagu eigenlijk.
1: Dus de kleding, daarop wordt ook een en ander beoordeeld.
0: Dus op kleding word je serieuzer genomen. Hè?
1: Of niet. Maar kijk, als je bijvoorbeeld een hele dure auto gaat kopen.
0: Ha.
1: Je gaat een Bentley kopen of een hele dure Porsche of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Een auto van 2-3 ton.
0: Ja.
1: Toen jij gaat kiezen.
0: Toen gaan we gaan met een korte broek.
1: Dan word je juist wel serieus genomen.
0: Ah.
1: Dus er is wel ergens een grens.
0: Dus otowakke baat, adamjakke baat na.
1: Nee, dus iedereen die het echt gemaakt heeft, Lloyd,

0: Die loopt juist op slippers. Die juist korte broek, wat t-shirt van
1: Big Manga gaat je leggen.
0: Juist, juist die mensen. Dus die mensen worden wel heel serieus genomen. Yeah. In die hele dure zaken.
1: Ja, ja, ja.
0: Speciaal zaken.
1: Ja, ja, ja.
0: Juist wanneer je dat zo spijt, dan nemen ze iets minder serieus.
1: Ja.
0: Toen jane ga je de mia kilwaar krijgen. Je bent ook niet dan niet je hebt het niet vermogen terwijl juist als je in je t-shirt gaat, dan heb je, weet je, dan ben je al daar waar je wil zijn.
1: Ja.
0: Dus dan maakt het je niet meer uit hoe je gaat rondlopen.
1: Nee.
0: En dan loop je helemaal eenvoudig rond.
1: Ja.
0: Juist die mensen worden heel serieus genomen en dat soort zaken. Dus er is wel een kantelpunt.
1: Ja. Nou ja.
0: Gewoon dat je tv-kine, ik zeg maar wat kunnen doen aan mij. En je gaat een beetje netjes gekleed met een das, word je iets serieuzer genomen. Maar als je een mangaatje koopt, dan kun je liever in je t-shirt gaan.
1: Echt raar is dat.
0: Echt waar. Het werkt zo. Believe me, het werkt zo. Ja.
1: Ja, nou ja, oké. Okay. Jij zal het wel weten. Jij zal het wel weten.
0: Zo, nou, ik begeef me in die kringen, nooit.
1: Ja,
0: weet je welke kringen ik me ook begeef?
1: Ha.
0: In de botoxwereld.
1: Botoxwereld?
0: Ben me ja, toen je toevallig van. Hé,
1: maar dus, botox. Degen zijn lekker kruidjes, wat is dat? Botox?
0: Dat vraag ik me af.
1: Jawel.
0: Dat vraag ik me af.
1: Jawel. Hamjanila. Ik heb mensen die dat doen, ja.
0: Oké, onze luisteraars moeten ons helpen.
1: Ha.
0: Piero, hem lukt jij veldonderzoek te doen. Ietsje dwak naar mijn veldonderzoek, luid.
1: In
0: eigen promotieonderzoek, in eigen veldonderzoek.
1: Ik ga hem lukt promoveren, hoor.
0: Nou, hem lukt kan je promoveren, hoor, Tjokli, afgelopen maanden. Wij gaan nu gewoon veldonderzoek doen.
1: Veldonderzoek. Oké, oké.
0: Hem jij ligt hele woord, wat een hoelig letje. Veldonderzoek.
1: Ik had Milik hierbij van Sunieltje. Goedemiddag, Sunil. Ik ben nog steeds voor kledingvoorschriften. Heeft zijn charme.
0: Jawel. Ik begrijp hem ook. Als je bijvoorbeeld, Lahomboli, je bent ambtenaar.
1: Ha.
0: Of je bent controleur. Toen je een buskaart controleert, zeg maar wat.
1: Ja.
0: Dan moet je niet in je t-shirt komen. Dan moet je in een uniform komen. En een uniform met een das en zo.
1: Ja, maar dan ben je herkenbaar, kitoekabel, toch?
0: Maar dat snap ik wel,
1: dat snap ik.
0: Maar als je ergens bij een balie komt en iemand staat daar met een patal t-shirt, kan ook niet, Lloyd.
1: Ja.
0: Dan wil je ook dat je iemand voor je ziet die daar serieus aan het werk is.
1: Ja.
0: En jou als klant ook serieus neemt.
1: Ja.
0: Dus die komt daar netjes in, nette kleding. Dus ik snap het wel, hoor.
1: Ja.
0: Dat een netter oogt en daardoor ook jou een beter gevoel geeft.
1: Ja.
0: Maar hebben we ook een veldonderzoek waard, Wally?
1: Veldonderzoek botox?
0: Veldonderzoek 1. Botox.
1: Botox. Wat wil je daarover?
0: Gebruiken Hindoestaanse vrouwen. Ik ken geen mannen die botox gebruiken.
1: Jawel, Hindoestanieke en Nubiekerige.
0: Oké, zijn er Hindoestaanse mannen en vrouwen, jongens en meisjes?
1: Ja.
0: Kan ook nog. Die botox gebruiken. Waar gebruiken ze het? Hoe vaak gebruiken ze het? Na hem met het Diego-verhaal, van Lloyd of van. Nee, Hamangila Janitor omgeving met uw kooitje Chinega? Of doe je het zelf?
1: Ik ben
0: benieuwd of het nog een taboe is.
1: Maar botox. Wil je ook weten van. Vind je botox goed? Vind je lelijk?
0: Je mag het zeggen. Je mag het vertellen ons wat je van botox vindt.
1: Ja.
0: En of je ook mensen kent die het gebruiken. Hindustani.
1: Ja. Ja, zou jij botox willen gebruiken, Anand? Voor
0: ik lagade.
1: Wat zou jij aan jouw gezicht...
0: Nee, maar kijk naar mijn huid. Maar ik ben nog helemaal gaaf.
1: Dat is zo garbaar.
0: Ik ben helemaal plooi naar. Dus ik heb het niet nodig.
1: Eigenlijk zou ik zeggen dat jij 40 bent.
0: Zeker. Maar ik leef gezond, Lloyd.
1: Ja.
0: Na daru, na tamaku, na raadbirat, weet je, jahuai.
1: Na. Tukona jahe kudraai, na daru pila.
0: Kopani pila.
1: Baki bara sharif ad mitu baate.
0: Nee, serieus. Maar kijk naar mijn huidje. Het is nog helemaal, weet je.
1: Helemaal gaaf.
0: Mijn huidje is een baby.
1: Maar dus jij wil zeggen, omdat jij gezond leeft en geen gekke dingen doet, dat jou...
0: Zo'n rommelnakkie. Dan wordt je lichaam, blijf je lichaam ook gezonder. Hè? Dat is gewoon een feit.
1: Ja, dat is een feit. Maar wat is rommel in jouw termen dan?
0: Hindustani bij lebole traha. Ki jontu kaye, dat wordt je. Dus Toen bijvoorbeeld bola tracham nabolil aisaiga dalle koi suwar khayega to watchan suwar dat nahi da echt waar hindustani pehle ise bolat raha yaar ye sab cheez
1: wan
0: hum hum na bolila hum purana baat bolila watch eight that watch
1: Ocha.
0: Of wat je eet, dat ben je. Ja, weet je, dat soort dingen hoorde je. En natuurlijk is dat één op één niet helemaal maar waar. Ja. Maar er zit wel een kern van waarheid in, Lloyd.
1: Ja.
0: Toen arang, barang, rommel, ga je, dan gaat je lichaam daarop reageren.
1: Ja.
0: Dus liever toe vegetarisch rood hoorde, dan niet maar niet halen, goos machri, maar na ik dan overdrijf carrière.
1: Dus heb daarmee ik dan tegen goos machri kijken?
0: Nee. Ik vind dat ook onzin. Heb dat meegedaan. Ik vind, toen khale, jab toke mankere, maar thora se.
1: Thora se.
0: Ga niet overdrijven.
1: Ja.
0: Toke doei roj mankere, doei roj khale, jaar. Ik bedoel, waarom één keer?
1: Ja.
0: Toke paanch roj mankere, paanch roj khale, maar je moet er ook zonder kunnen.
1: Ja.
0: Je moet niet verslaafd zijn daaraan. Ki hamme goos naar het hem na kapabe.
1: Ja.
0: Daar moet je vanaf. Ook jongeren van ons.
1: Ja.
0: Veel Hindustanse jongeren die moeten vlees hebben.
1: Ja.
0: En die moeders die zijn al heel trots daarop. Die hamar beta uwa je ook goos naar het na kapai ga. Maar een jaar, daar moet je niet trots op zijn.
1: Ja.
0: Dat moet je gaan veranderen, tante. Ja. Toen je op een betwakke juist uitlegger van beta zoon. Ham janila, toen doksa lobby kare, goos lobby kare. Ham torkhat banabe bhi. Pyaar se banabe. Maar je moet niet helemaal niet eten als dat er niet is. Toke vegetarisch eten, maar kon het doen, kijkbaar moet je even lekker kunnen eten. Je moet niet verslaafd zijn aan vlees.
1: Ja.
0: Dat is fout, Lloyd. Or bahu jada narak jaar. John en Mikhaïga de le 5 stukken vlees. Maar één stuk kan toch ook, Lloyd?
1: Eén stuk kan ook, zeker.
0: Waarom moet je 5 stukken? Waarom?
1: Hoezeker, hè?
0: Surawa lele, weet je, die surawa is ook lekker als je het goed hebt gemaakt. Nee, echt waar. Ik, dus daar moeten mensen wel over nadenken.
1: Ja.
0: Oh, ik had die koffie en chai heiga.
1: Koffie en chai, middagshow met Ajmelo Batera over botox ook mensen. Dus toen botox legaal heiga, toen legaal heiga. Of heb je gezien bij andere mensen. Wat vind je ervan?
0: Dus de vraag is tweeledig, hè, Lloyd? Hamelijke veldonderzoek.
1: Veldonderzoek.
0: Vraag 1 is dus, hoe kijk jij tegen botox aan? Is het oké of is het niet oké? Dat is 1. Of heb je twijfels erover? Zeg je van, op termijn gaat dat problemen geven? Of zeg je van, dat ding is veilig, dus challenge. Dus we willen je mening weten over botox gebruik, 1. En 2, ken jij iemand? Of misschien ben je zelf wel botox gebruiker?
1: Als je botox gebruikt, dan moet je altijd dat blijven doen. Als je eenmaal ermee begint. Want je daarna gebruiker je, als je niet onderhoudt, wat dan ook. Want dat is toch niet voor altijd dat het je botox
0: legeert. Nee, het is maar tijdelijk, toch?
1: Tijdelijk, toch?
0: Ookerwerking was.
1: Dus je moet blijven gebruiken.
0: Dat weet ik niet. Maar volgens mij val je dan terug in je oude status.
1: Ja.
0: Je wordt niet slechter ervan, volgens mij. Maar we hebben bij die botox-expert, botox gebaren, het komt zomaar op, natuurlijk. Maar wij zijn benieuwd hoe wij er tegenaan kijken.
1: Ja, ik heb een heleboel vrouwen gezien met die dikke lippen en zo, hè? Ja.
0: 020-363-0808, toch, Lloyd? Ooit dan? WhatsApp voor
1: 020.
0: Voor de mensen die het niet weten.
1: Voor de mensen die het niet weten, 020-363-0808 per toe reageer ik.
0: Zet dit nummer in je toestel, want je gaat het direct af en toe nodig hebben.
1: Zet hem vast.
0: Af en toe gaan Lloyd en ik jou triggeren en dan moet jij gewoon reageren. Want jij maakt het programma voor ons leuker.
1: Ja, toch?
0: Als jij reageert.
1: Ja.
0: Een mooi tjitselikje, mooi selikje, netjes selikje. Geen lange beren, fortune onderzoek ding. Nee, dus bohut barka lamma chaurana, gewoon jouw mening. Hamna mangila jane wetenschap konchi bolega, dat kunnen we zelf opzoeken.
1: Ja.
0: Hamangila jane tu kafe ni karega.
1: Ja, wat jij ervan vindt. Bij jezelf of bij iemand anders, wat dan ook.
0: Botox.
1: Maar ham dikke kable, het is niet aan leeftijd.
0: Jane,
1: gebonden.
0: Lloyd, voordat ik het vergeet, toen Janega Kutak heb je botox, man?
1: Nee, houd toch op.
0: Echt waar. He? Echt waar.
1: Hamad Chihuahua, ik heb hier botox gegaan.
0: Door Chihuahua, je boer jou, je tap. Ik ben toch Jawan, heb je
1: serieus?
0: Zeker. Honden hebben ook botox.
1: Maar Kutowak, ik ga lekker aan met botox.
0: Arre, ja, je gezicht wat thora oud hoor, Jaiga.
1: Ja.
0: Thora jada rimp. Wanneer zet je botox, Lloyd?
1: Ja,
0: als je wil dat iets groter eruit ziet.
1: Ja, of als je oud wordt en een beetje rimpelig wordt, dan wil je
0: als
1: dat
0: je die rimpels
1: strak
0: een beetje
1: hebben.
0: Weg willen halen. Ja. Juist. Dan laat je hem strak trekken, dus je kunt chirurgisch iets doen.
1: Ja.
0: Maar je kunt ook door een botox, om dan kan je op Mariga, chak, chak, chak, chak, chak. Met zo'n naald. Hè? Echt waar. Ze gaan met een naald zo. Doe het nog een
1: keer. Chak. Met een naald krijg je die botox.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Orkeze.
1: Ja.
0: Jij krijgt een spuit erin, toch? Spuitjes.
1: Ja.
0: Ai, gewoon in je gezicht, hè?
1: Ai. Hey.
0: Je wordt gewoon gemarteld.
1: Ja, Nilam schrijft. Nilam liet gezegd dat botox kan ook bijvoorbeeld gebruikt worden voor medische doeleinden, zoals migraine of overmatig zweten. Heel een moeilijk woord, liet je bij rosa.
0: Nou, maar is dat wetenschappelijk? Okay, okay.
1: Na.
0: Hamlok wetenschapper Thorobati, ja. Hamlok wat hij normaal. Wij willen jouw meningen. Wij kunnen botox zelf ook opzoeken.
1: Wat vind jij van botox?
0: Omdat je ChatGPT per coachke hamlokke betaalt. Dat kunnen we zelf wel. Dat willen we niet. We willen weten wat jij ervan vindt.
1: Ik denk dat ik ben persoonlijk geen voorstander van botox. Als je iets in je lichaam spuit, dan het niet anders kan of dat het op termijn schadelijk effect heeft, zie het bij heel veel familieleden. Oh, dus familie, maar hou je voor, hè? Oké, ha.
0: Oké, okay, dus ja. We zijn benieuwd naar de reacties over botox. Wat doe je aan het rijden, Hico Jebole, Lloyd? Op toch hem ook. Ik ga
1: hem naar wat jij kan delen dus eigenlijk.
0: Paandijkertlie.
1: Paandijkertlie.
0: Paandje minuut met paandijkertlie.
1: Ik denk dat heel Nederland voor Argentinië was. Tenminste, alle Surinamers.
0: Surinamers.
1: Ik was wel gisteren voor Engeland. Dan moet je Engeland je te mooier uit. Maar ja.
0: Ja, maar jij bent bakra.
1: Ha.
0: Alle bakra's waren voor Engeland.
1: Echt waar?
0: De hond op bakra wat heel ooit. Ik had geen duidelijke voorkeur, hoor.
1: Maar ik moet zeggen, zo'n gastdeerraad, Argentinië aan het eind. Dan denk ik, ja, terecht, jongens, jullie kunnen wel voetballen. Ja, terecht.
0: Nee, joh, Argentinië, geen twijfel over mogelijk.
1: Ja.
0: Ze waren echt veel beter in de tweede helft.
1: Ja.
0: Eerste helft met wie beter gaan, maar niet zo duidelijk.
1: Ja.
0: Maar je zag wel dat Argentinië, maar tweede helft, hé. Kijk, ik go Goloa Engeland, zo lijker is, ba.
1: Goloa.
0: Hadden ze niet mogen scoren. Dat is per ongeluk. Ja. Pina.
1: Ja.
0: Pina Ugolua.
1: Maar dat is een verdedigingsfout, toch?
0: Ja, vind ik wel. Maar die nummer, wat was het? Die nummer...
1: Twee.
0: Nee, geen nummer twee. Rechterflank wappen, Jorah. Ja, achterverdediger. Namoy Tarara.
1: Ja.
0: In positie stond hij niet goed. En hij verdedigde ook niet goed. Dus daar ging het even mis. Maar goed, toen kantelde de wedstrijd helemaal. Toen ging Argentinië helemaal in de vijfde versnelling.
1: Ja, man.
0: En Engeland was gewoon kansloos. Het was een bombardement.
1: Hij voetbalde, maar ik zou willen zien dat jij een keertje gaat voetballen.
0: Hem voetbal schoorde hij bohut din, bhaile, Lloyd.
1: Echt serieus?
0: Pahle khelat rahi, maar bohut din hoye chhod dili. Omdat ik heel erg blessuregevoelig ben.
1: Ja.
0: Dus hebben bohut jada blessure ho jata steeds.
1: Ja.
0: En dat vond ik echt irritant. Want dan kon je wekenlang weer niet goed move. Tanya pira, gor pira, teen pira. Dus mijn lichaam was te zwak daarvoor.
1: Ja.
0: Daar kwam het een beetje op neer.
1: Ah,
0: en ik was te fanatiek.
1: Ah.
0: Dus als ik speelde, speelde ik veel te fanatiek.
1: Ja.
0: Dus dan ging je te zwaar erin. Weet je, dan ja. En niet sterk genoeg het lichaam.
1: Okay.
0: Dus dan ben je fanatiek. In je hoofd ben je fanatiek. Je wil bewegingen maken, je wil dit doen, je wil dat doen. Maar ja, elke keer gedonder, joh. Dan bol je, nou, op leeftijd wat hoor jij? Op bisbar is het robot, die loopt.
1: Kijk, zolang je het kan, moet je het gewoon doen, toch? Op rustige niveau. Nee, maar
0: ik kon wel heel goed coachen al, hè.
1: Oké. Dus jij kan een goede coach zijn.
0: Jong, really, toen was ik de coach al. Want ik kon niet zo goed voetballen.
1: Ja.
0: In vergelijking met mijn vrienden.
1: Ja.
0: Ik had echt vrienden die heel goed konden voetballen.
1: Ja.
0: Dus ik deed wel een klein beetje mee, maar ik was nooit heel goed.
1: Ja.
0: Maar ik was heel goed in coachen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dus daar zie ik wel voor aan, ja.
0: Ja, toen ik zeg maar op de MAVO, Milo School, heet dat in Suriname, toen ik daar zat, waren er al toernooien onderling tussen scholen.
1: Ja.
0: En daar was ik de coach, hè, van mijn school.
1: Oh ja.
0: Ja, opneem naar jij killen, maar met Poddeman toch?
1: Ja, jij woont altijd, hè, als co-zijnde.
0: Moeilijk te verslaan. Omdat de jongens op de juiste plekken moeten staan.
1: Ja.
0: en positie moeten houden en niet uit positie moeten lopen. Dus hey, dat snapte ik wel heel goed.
1: Ja.
0: Dus betalen kan soms heel mooi. Is heb ik niet kan man. Jullie hebben moeten coach hoor jij geluid.
1: Ja, hamlo kan je hangen bij ons coach hoor ik in Nederland.
0: Malita bolle
1: ouder worden heeft een charme, maar ik doe er niet aan mee. Maar ik ken wel heel veel mensen die botox gebruiken. Niks voor mij, zegt Malita.
0: Atje?
1: Ja, maar John,
0: dus veel Hindustanen gebruiken wel. Komen Hindustanen ervoor uit of doen ze het stiekem?
1: Ze kunnen. Ik denk niet dat ze voor uitkomen, denk ik hoor. Maar
0: let op, zo'n even waarschuwing voor de mensen die denken van zo'n. Dus bachaikerie, na je ego driehoek achter kliniek mee om een botoxbehandeling te nemen, doe dat niet.
1: Ja, maar ja.
0: Te gerenommeerd, het kost misschien een klein beetje meer. Maar jij hebt een mooie kliniek mee. Dus doe je research eerst vooraf. Voordat je zomaar ergens gaat, ga je prijs wat dikken. Want je kunt allerlei problemen krijgen. Na jij je hoe je doen mee.
1: Ik heb een heel oude vrouwen die dat doen, botox gebruiken. Omdat ze,
0: maar wat bedoel je met oude vrouwen?
1: Ja, dat niet boeien. Ja, dus,
0: 40-plussers noem je oud.
1: Ja, 50.
0: Nee, je bent gemeen hoor.
1: 50, 60-plussers.
0: Hoezo zijn ze oud? 50, hoezo zijn 50-plussers gemeen? hoezo zijn ze oud, 50-plussers? Op een keer boerwana, samjega, maar ik oude 50, wat ik zeg geen boeien.
1: Jij bent echt voorzitter van Vrouw Hit Kari Partij. Toe, oude 10 keer, altijd kabelen. Je komt altijd op voor de vrouwen.
0: Oké, laten we het anders zeggen. Luister mee toch? Dus iedereen luistert nu aandachtig mee.
1: Ik hoor iets van. Ik zie hier iemand schrijven. Rafi Bolega, ik heb met Amsterdam voetbal gespeeld.
0: Arie, wacht in, Aloyd. Pak een nabatia. Abbe verdwaal hoja pirjaar. Dekle, toen verdwaal kan de we hem
1: steeds.
0: Maar een boerja. Wanneer vind jij een vrouw boerja? Wanneer? Wees eerlijk. Kijk in je hart. Geen diplomatiek antwoord, hè, Lloyd.
1: Ik denk.
0: Kooi naar zoenen. Toen gewoon een bol openen.
1: Nou, kooi naar zoenen, toch? Dus een bol zeg je gewoon.
0: Maar toen gewoon terras per bijtal, maar die hoor, maar die eilen. Toen gewoon een bol.
1: Ik denk, grenzen ham gins de aard, 60.
0: Kan hietje?
1: 60.
0: Dus alle vrouwen boven de 60 zijn boeias.
1: Hé, boy, tomatieke maan nam je lekker bij.
0: Dus volgens Lloyd Mahabir, hebben adres van de beetje. Dames, jullie krijgen zo meteen zijn adres. De je tomatie, omatie,
1: en dan de leeuwke. 60, jongens.
0: Lloyd beweert dus hier, op de grootste Hindustaanse radio van Nederland. He? Want dit is wat Hermes heb gehoord, Lloyd. Dus jij bent nergens meer veilig. Toen Breda je de Mounaki. Toen Eindhoven je toch het doei laat. Die Groningen je door pietje douri ga, paar chouri. Ik noem ze nog Chowri. Als je 60 bent.
1: 60 noem je Chowri?
0: Bhaiya, als je 60 bent, ben jij gewoon een Chowri.
1: Ben
0: je gewoon een meisje. Dus laat Lloydje niet vertellen dat je al Boerja bent, oma Boerja. Nee, Boerja betekent toen jargele don.
1: Hodde.
0: Boerja betekent maar dat je gewoon oma bent.
1: Ai,
0: Ik zeg, je bent nog gewoon een meisje. Je bent 60 jaar. Toen je chouri bent, een meisje bent van 60. Hij zei zo je hardam, zo'n evalo.
1: Hij die rechtsbij.
0: Ik ben hem pas 60
1: bent. 60 bent.
0: Toen 90 hoor je 85.
1: Dan ben je pas boerja.
0: Dat boerja bij je bent. Nou, laat niemand je komen uitleggen. Laat je man en zeker niet Lloyd jou komen uitleggen dat je in die categorie boerja zit. Hey, Lloyd, toen kan je zelf niet baten, je bent gewoon niet aardig tegen vrouwen.
1: Nee, ik ben, zo'n hamadjese admi wil zeggen, dan lief admi, hamadjese lief admi koina eigen.
0: Dat is waar, maar hoe kun je een 60-jarige vrouw boerja noemen?
1: Ja, ja,
0: toch niet leuk?
1: Het was een beetje druk van jou, toch? Van ik wil grens kijken.
0: Dat is een veilige grens straks, toch?
1: Oh,
0: 80
1: ja.
0: Rangt in 85.
1: 80. Maar
0: kun je nooit in problemen komen,
1: hoor. Ik neem wel het risico, hoor, om dat te benoemen.
0: Je brengt jezelf in problemen
1: ik
0: nu,
1: Ik breng
0: hè?
1: Me nu in de problemen. Dus
0: kijk,
1: direct,
0: al die,
1: direct,
0: al die
1: direct
0: vriendinnen
1: reageren.
0: Van jou zijn allemaal 60-plussers.
1: Direct, ze maar reageren. Nou ja, goed.
0: Saap, Abbeboli, Lloyd, waar heb je het over, jongen. Mooi, jongens, je kunt me niet bijbenen.
1: Ja, dat kan. Dat kan. De rechtsback van Argentinië.
0: Wacht. Maar voetbaltijd over.
1: Ah, je hebt al voetbal gespeeld in Almere. Zegt Rafi.
0: Zo is dat.
1: Zaalvoetbal. Anand. Met Anand zaalvoetbal. Heb je dan een ticket toe voetbal, Janne Kille?
0: Bij de veldvoetbal, maar zaalvoetbal. En een van de jongens van Ajax, ik ben even zijn naam kwijt. Hij was Ghanees en woonde ook in Almere. En hij speelde in Ajax, hè? Ajax 1. Hè?
1: Kera?
0: Floyd.
1: Kera?
0: Ik kan even niet op zijn naam komen. Boy. Atja Benna Mohamed Yatoiga. Die woonde ook in Almere en hij speelde met ons mee.
1: Ja.
0: Ajax ke khelari yaar hum log ke sange mein khela tha
1: saal football
0: loit saal football to sot ni for what ni for what to sot
1: so ja
0: ai
1: barca niveau bahut bizar niveau
0: na mo am bulgelion loit jij kent hem ook dus vaak hij speelt dus vaak niet mee hij staat vaak op de bank een jonge Ghanesra of zo en maar bahut mooi lon daar yaar dus maar amame chat techniek
1: ja.
0: Dus natuurlijk was hij de allerbeste. Toch? En wij hadden één afspraak dat we hem niet mochten blesseren.
1: Yeah.
0: Want toen Ajax met hele Eredivisie voetbal.
1: En hij speelde gewoon met jullie mee?
0: Ja, gewoon een vriendenclub, toch? Dus hij speelde met ons mee.
1: Ja.
0: Dus dat, maar ja, hij was de allerbeste. Inderdaad.
1: Oh ja. Oh ja.
0: En wij moesten ervoor zorgen dat we hem niet blesseerden. Dus dat was enige afspraak.
1: Dat is enige afspraak, oké.
0: Okay. Hij was leuk. Leuke tijd. Denk let hoor, niveau bij hem ook heel leuk.
1: Ik. Hamar kan ook gaan we oud geven. Hoe dan? Kees Bolle, ik heb meegemaakt dat vrouwen aan een stukje van hun geslachtdeel aan de onderkant hebben veranderd. Nou ja, met botox. Nou ja. Oh, hoe ziet het wel? Nou ja, de drie.
0: Kees Janet, hoor jij. Sommige dingen wil ik niet weten, Lloyd.
1: Sommige dingen wil ik ook niet weten.
0: Sommige dingen wil ik niet weten.
1: Ik wil één serieus ding met je bespreken.
0: Serieus?
1: Één klein
0: stukje. Dat is serieus naar huis, joh.
1: Botox is wel serieus, hoor. Botox is wel serieus. Malita is vandaag jarig. Malita, van harte gefeliciteerd. En ze is boven de 60. Bolleki Lloyd, kees het toe bolse keer 60. Is boerja. Nee, hoor, Malita, je bent...
0: Wie is het met mij eens... Dat als je 60 bent, dat je gewoon een meisje bent. Gewoon een
1: goedhouding.
0: Wie is het met Lloyd oneens? Lloyd, ik ben het niet met je eens.
1: Je brengt me echt in de problemen vandaag. Hè? Vandaag donderdag 16 juli. Jij speelde met Koffie Mensa en Arno Splinter.
0: Koffie Mensa.
1: Koffie Mensa, ja. Oké.
0: Klopt.
1: Maar dan kan ik helaas niet kille trein.
0: Arre, ja, niveau. Lloyd, hem zomaar te horen met jijlen.
1: Ik wil het hebben over de mentale gezondheid van de mensen. We hebben dit wel vaker besproken, toch?
0: Hey, heb jij geen mooie onderwerpen, Lloyd?
1: Arre, ja, het is wel eigenlijk. Opeens dacht ik van nou, het is wel een
0: Wacht. Oké, parkeer dit even. Onthoud het, Lloyd. We gaan straks
1: We gaan dat een andere keer over praten.
0: Nou, we gaan er zo meteen over praten. Okay. Direct. Maar even iets anders. Kijk, wij maken... ik ben Elie Kisra. Jullie maken de Hindustani Insight.
1: Hindustani Insight, ja.
0: Dus je voetbal inside.
1: Voetbal inside, maar dan Hindustani inside.
0: Jongens zijn super populair.
1: Koffie chai inside. Koilikjes
0: namelijk, jullie zijn de Hindustani inside. Inderdaad. Hamlok het programma op hiot ne paklaba. Hamlok een sap rommel bat jaila, ieder keer ouder.
1: Ja.
0: En er zit geen structuur in, we doen maar wat. Echt waar, Sunevalo. We doen maar wat. En het is hartstikke leuk en ik ben er blij mee dat er zoveel mensen naar ons luisteren en het leuk vinden.
1: Ja.
0: Terwijl we eigenlijk hier alleen maar onzin uitkramen.
1: Ja.
0: Structuur naar ik voorbereiding naar coach naar ik ga.
1: Ja.
0: Maar wij zitten als vrienden hier te praten, Lloyd. En mensen vinden dat kennelijk leuk.
1: Ja.
0: Dus hoe makkelijk wil je het hebben? Namelijk microfoon aan baardelen. We zitten bij elkaar en we hebben lol.
1: Ja.
0: Met elkaar. En samen met ons maken we heel veel mensen blij. Maar ik heb toch een verzoek.
1: Ook een verzoek, hè?
0: Johnny, voor waarom ook or kaske, karita, or mooi. Ha. Amna niet or mooi, hoor je zeg ik je na.
1: Ja.
0: Maar als mensen hele leuke onderwerpen hebben, geen lange beren dingen.
1: Ja.
0: Gewoon één woordje is genoeg voor ons.
1: Ja.
0: Je hoeft geen uitleg te gaan geven. Niet technisch, niet juridisch. Je hoeft er niet te onderbouwen. Helemaal niks. je hoeft ook geen context aan te geven. Je moet alleen een woord sturen naar ons of een onderwerp. En wij gaan kijken of het een leuk ding is of niet. En dan pakken we het op.
1: Ja.
0: En als het onderwerp leuk is, praten we er lang over. En als het onderwerp niet leuk is, praten we er heel kort over of helemaal niet.
1: Ja.
0: Is dat wat, Lloyd?
1: Ja.
0: Dat luisteraars mee mogen denken met ons?
1: Ja. Stuur je bericht maar naar info@ujala.nl. Of stuur een WhatsApp naar 020-363-0808.
0: Lig die onderwerp voor
1: Hi
0: CC.
1: Hi boy, de kletukakerwele toch? Dus al die vriendinnen van me, die zijn helemaal boos op mij. Hè?
0: Ik ben
1: eens met Arend, ik ben bijna 60 en maar vind mezelf mooi van binnen. Nee hoor, dames, ik maak er maar een grapje hoor. 60 is niet de grens.
0: Nee, Lloyd krabbelt nu terug hoor. Geloof hem niet. Alle dames, judges, nee, Lloyd krabbelt nu gewoon terug. Amang.
1: Nee. Je bent net zo jong als dat je van binnen voelt. Hè?
0: Ik zeg het je. 60 jaar, je bent gewoon een meisje.
1: Meisje.
0: Laat
1: gewoon
0: niemand
1: meisje.
0: Je wat uitleggen.
1: Precies. Ham kuch na boli.
0: Khub mooi kapra apra pahin liye. Hakuk laga liye.
1: Lipstift
0: laga liye. Botox laga. Spoiti karwa liye. Klaar, chalende.
1: Chalende. Ja.
0: Ai, Lloyd.
1: Ja.
0: Dus onderwerpen schaarste. Hamlok na mangila hove sunne walo. Hamlok ke programma mein. Dus... Toe gewoon op een onderwerp apart hier.
1: En anders hebben wij altijd natuurlijk genoeg onderwerpen waar we spontaan over praten.
0: Kon gezondheid over te mangen.
1: Mentale gezondheid.
0: Ik ben emotioneel beschadigd.
1: Waar ben jij door beschadigd?
0: Hamar jeugd me, ik zeg, hel, hamar sanget. Dus, dik.
1: En wat doe je
0: eraan? Ik ga wat je vertonken, die kwam door mijn jeugd.
1: Ja.
0: Weet je dat dit is de verklaring vaak?
1: Mentale gezondheid?
0: In het Westen, ga naar een psycholoog. Ga met een psycholoog praten. Heel vaak kijken ze naar het verleden.
1: Ja.
0: Kitor jeugd met kontje bijl.
1: Ja.
0: Oh, ter baap mara traha ter maike. Oh, ter baap daarop je traha. Daarom ben jij zo agressief geworden. Ja. Dus het wordt in het verleden gezocht. Elke verklaring.
1: Maar is dat zo? Moet je altijd naar het verleden?
0: Door.
1: Moet je dus altijd naar het verleden gaan?
0: Dat probeer ik uit te leggen, Lloyd. We schieten een beetje door.
1: Ha.
0: Door alles maar te willen verklaren.
1: Ja.
0: En als verklaring te gebruiken van dik, ook er oorzaak, maar ja.
1: Ha.
0: Omdat door baap, ICC karise, omdat door mij, ICC karise, omdat door jeugd, met ICC balba, ohise toe aaj, ICC bate.
1: Ja.
0: We schieten echt door daarin.
1: Ja.
0: Natuurlijk heeft het effect op wat je hebt meegemaakt in je jeugd. Natuurlijk. Nou, ik ga niet bagatelliseren en ik ga ook niet zeggen dat het geen effect heeft. Maar op een gegeven moment, hè. Sab koi ke hai ga buddhi.
1: Ha.
0: Kier ohi wat ya bolila.
1: Buddhi.
0: Maar buddhi betekent nog niet. Sunne walo mooi se sunie. Buddhi staat niet gelijk aan gyan.
1: Ja.
0: Buddhi or gyan me ego farak hai ga. Dus die buddhi moet je gebruiken. En daarmee kun je kennis vergaren. En dan kun je leven ordenen. Dan kun je het beter maken. Dan kun je ook analyseren en zeggen van zoon, John verleden met hem meemaken, Libati. Dat ga ik een plek geven. Want wat ik heb meegemaakt was niet goed. En ietje Joana Moira, ietje Joana Moira. Dus dan ga je juist jezelf herstellen.
1: Ja. Ja.
0: Maar je moet niet erin blijven hangen. Van ja, ik zeg het raad, dus hamar baap maret raad, dus hamu marila. Hé, hey, onzin.
1: Ja.
0: Totale onzin. Hamar baap daarupi het raad, dus hamu daarupi.
1: Maar kan je toe herkennen of je mentaal gezond bent?
0: Nou, je ziet het direct aan mensen. Je praat met mensen.
1: Ja.
0: 5 minuten met een jan per je zuid. Ja. Maar als je een uurtje met iemand doorbrengt, dan zie je of iemand labiel is of stabiel is.
1: Ja.
0: En iemand die labiel is, Lloyd, dat merk je goed genoeg.
1: Dat doe je aan zich je mentale...
0: Is een iets boliga dat je denkt van... Hé, ik ga boliga dan,
1: ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou ja.
0: Want iemand die ook altijd aanstaat, hè, Lloyd?
1: Iemand die ook altijd met mentale welzijn aanstaat,
0: Heeft ook met mentale welzijn te maken.
1: Ja.
0: Dus iemand die altijd aanstaat, laat even simpel zijn, boli. Toesam tjem ka bolila,
1: Lloyd. Ham samjila.
0: Dat moet je ook niet zijn, dus... Je moet af en toe ook even dat knopje om kunnen zetten. Je boog, ik wil pijlen en boog, Jonan, wie daar ga of daar is bakkabi.
1: Ja.
0: Die boog kan letterlijk niet altijd gespannen blijven. Kan niet.
1: Ja.
0: Anders toe mooi zijn nishana na lagapen. Dus af en toe moet je die boog ook even laten ontspannen.
1: Ontspannen, hè?
0: Je moet niet altijd aanstaan. Dus ga af en toe een dutje doen. Ga af en toe, Hindustani, niet meer, dat mag bolleken, maar ik zeg het toch. Ga een beetje lummelen.
1: Lummelen?
0: Even niks doen.
1: Wat bedoel je met lummelen dan?
0: Even niks doen.
1: Kutje nakken.
0: Even uitstaan. Je moet niet denken van... Af en toe moet je even gewoon onderuit zakken. Aan niks denken, met niks bezig. Ook niet op je mobiel. Maar gewoon even relax.
1: Dus jij zegt, je moet ontspanning zoeken, zoals wandelen, lezen, mindfulness, gezond eten.
0: Iets wat je rust geeft.
1: Maar het geeft wel...
0: Ga een rondje rijden, maar zet je telefoon uit.
1: Ja.
0: Even geen telefoontjes nemen. Maar ga een beetje rond, zomaar, ja, tjalau.
1: Muziek helpt wel, hè? Muziek helpt
0: ga een ijsje eten, maar niet aanstaan continu. Dat bedoel ik, Lloyd. Dat is echt heel slecht voor je lichaam en voor je geest.
1: Ja.
0: Dus we gooien nu een heleboel dingen op elkaar. Maar dat komt ook omdat we weinig tijd hebben.
1: Ha.
0: Maar onze luisteraars zijn slim, toch? Dus die kunnen dat best wel goed volgen,
1: ja.
0: Lloyd. Dus Sonewalo, sta niet altijd aan. Na hardem je je oorzaak, ko je... Ki pahile maar leven mein aise aise bhal ohi samay se karila na. Tu sudhar. Tu apne apan buddhi gebruik kar, gyan versamel kar. En... Toe sudhaar. Jonchi naam ooit had ook een sudhaar. Maar ga niet steeds vinger wijzen en ga niet steeds in het verleden de oorzaak zoeken. Want de oplossing ligt in het heden en in de toekomst. Oplossing wat naar het verleden mee. Oplossing wat er aaj of aane wale aaj mee.
1: Mooi. Mentale gezondheid, ik waarin mijn opbetreden. Even studieus, applaus.
0: Applaus, nee, toch?
1: Koffie chai.
0: Toch een applaus, leuk.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Applaus.
1: Oké, geef ons door als je een bepaald onderwerp wil behandelen in Koffie Chai middagshow. Hè? Ik denk Lieke zeker van, maar hebben jullie geen programmalijst op de site? Dat zou fijn zijn. Of als jullie de Koffie Chai sessies opnemen en op YouTube zetten als podcast, kunnen ook terugluisteren.
0: Binnenkort is dat een feit.
1: Is dat... Suna, hamartje herwat horen op.
0: Nee. Audio podcast.
1: Oh, audio podcast, oké. Okay.
0: Binnenkort is dat een feit. Onze nieuwe website is eigenlijk al klaar. Ha. Maar we hebben hem nog niet gelanceerd. Omdat natuurlijk Brassafest even voorgaat.
1: Ah, Brassafest.
0: Brassafest gaat even voor.
1: Ja.
0: En nee. Zodra Brassafest allemaal afgerond is... Heeft ook met het verleden te maken. Jong geleerd, oud gedaan. Hè? Dus dat heeft ook met... Applaus. Jong geleerd, oud gedaan. Hè?
1: Ja. Shirley, ik luister vaak naar jullie. En jullie hebben goede onderwerpen.
0: Shirley girl.
1: Ik weet niet waar Shirley vandaan app.
0: Kan je zeggen nou wat jij
1: Shirley girl. Shirley girl.
0: Dat kan je zeggen?
1: Kokodina, zoiets.
0: Boy, word one, ham na jani.
1: Wat is Kokodina?
0: Volgens mij is het gewoon een beetje Nigeriaans, hoor.
1: Kokodina?
0: Wat erin wordt gezongen. Nigeriaans, Guyanees. Koike word one jayat hoor, dan hoor ik het graag, hoor.
1: Ja.
0: Iets
1: met Kokodina, maar ik weet niet wat...
0: I want to, of I want you... Ik weet het niet.
1: Ja, zoiets. Maar heeft het iets met kokosnoot te maken of zo? Kokodina?
0: Patana, hey, Lloyd. Kooi wordt gewoon namelijk een partij, namelijk analyseer. Dat let door gar mee, Lloyd. Maar heb je andere onderwerpen of niet?
1: Nee.
0: Maar we moeten afsluiten.
1: Ja, Lloyd Bhai.
0: Nog maar 2 minuten.
1: Lloyd Bhai, ja, goedemiddag. Vindt jullie programma gewoon geweldig. Altijd leuk om naar jullie te luisteren. Ook omdat jullie doodgewoon Hindoestaans praten. In 1 woorden, top. Nou, mooi hoor.
0: Arre,
1: dank je wel. Ik heb
0: ook Hindoestaan, niet bij 10 jaar. Ik ga alleen bakkara. Kan je zeggen, Nederlands chate?
1: Ha.
0: Oké, Hindoestaan, ik bedoel, ja, chate toch, chate.
1: Maar
0: Hindoestaan is echt mooi, hè?
1: Toch, Hindoestaan is boot krap, hè? Oh, meneer Humphrey Gopi. Meneer Humphrey Gopi, goedemiddag. Ook welkom in onze uitzending. Lelystad, zeg ik. Oh ja, Shirley. Ja, oké. Aan het Hindoestaan is boot krap. Nee, toch, Hindoestaan is mooi, hè? Maar toen bij jou, de mooiste bij jou, rustig
0: bij jou. Leeftijd gaat hij helemaal in de staan.
1: Toen bood ik wel.
0: Echt waar. Nee. Helemaal leeftijd wel in Mika Hanjani mooi in de staan. Bij jou,
1: nee. Dus kan jij, maar ik wil woord bolle, ki admilong dat, chidare toch? Maar ik kon dat woord niet uitspreken op dat moment. Maar jij hebt me gecorrigeerd.
0: Maar ik weet het wel.
1: Chidore, chidare, chidore, chidare.
0: Chidore, chidore.
1: Ja.
0: Denk je, lu girl,
1: ha.
0: Kijk, tekst me leggen ja, bij hem. Dal bhat bhata ke chokha.
1: Chokha. En die kokodina dan?
0: Dal bhat bhata ke chokha.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat die kokodina betekent. Betekent dat je keuken koken, denk ik. Ik weet het niet. Word, amet jij eigenlijk moois woord wat jane, kijk, die kon je gaan wegen. Shirley Gyal, en dan? Shirley Gyal betekent, denk ik.
1: Wat je gaat koken vandaag?
0: Shirley tot namoa haiga. En Gyal betekent volgens mij meisje. Toh?
1: Ja.
0: Of vrouw,
1: ja, ja,
0: of zoiets.
1: Sowieso.
0: Zoiets, denk ik dan.
1: Ja.
0: En dan, what you gonna cook dina?
1: Ja.
0: Zoiets.
1: Ja.
0: Zal het zijn, vermoed ik. Maar hamlok tekst wel mooi, zeggen op tapo, betapé bij.
1: Hamlok, ja.
0: Mensen gaan ons helpen, mensen.
1: Ademien,
0: maar willen we stoppen of wil je nog een onderwerp doen?
1: Nee, nog een onderwerp doen. Ademien, bolle zich is het zo, hoe na ik kan met jij kijken?
0: Lloyd gaat bekijken. Hey Lloyd. Hamlok ook een naam bedenken, Litor.
1: Hey, als je programma hem daar herhaal kunnen we
0: hebben
1: dan met tomatieke markt gaan. Want je hebt het uitgelokt bij jou. Van jouw kant. En dan, Sap, Arotin, hebben we op Pergozaige gegaan.
0: Aad, karere.
1: Sap, hebben we op Pergozaige.
0: Acha, wacht, mag ik het uitleggen dat ze niet boos wordt op je?
1: Nee, inderdaad. Uitleggen.
0: Prije, Sunnevalo.
1: Ja.
0: Behino, Piari, Behino. बेटियों माता माताओ
1: आनंद के बहनों
0: माताओ हाँ ये सो इस इट कि तो माता हीगा कि तो हमार बहन है कि तो हमार बेटिया है तो सो सिंपल इस इट दोस हमें तो कायदा हीगा मालूम के कायदा ना है प्रिय सुनने वालों दोस फरकी फतम ये बेक कायदा बालों दुआ या उपबार रेडियो पे
1: नेशनल
0: रेडियो पे बल इधर करेगा औरत के हैदरस 12 मुते करेगा मैं एक लाज ना है लंडवा के लाज शर्म दस फरखीफतम फरखीद है एक प्रॉब्लम है एक अपफूडिंग में पहले छोटा में
1: हमें ट्रॉमा है ये मेंटल से नहीं खुद
0: हां एक औरसा खाएगा सारा मक्का में
1: बोईती में
0: लिख खबर असल अब फूदे
1: या
0: ओके कपड़ी आई गई कपड़ी के अब फूदे नहीं कोई कोई अपने नाक खदराख करे नेचर्स
1: या
0: हिंदुस्तानी बोलत रहा यार तो कपड़ी आई गई कपड़ी के खदराख फरतोन करेगा पहले इसे सुना रहा सनाम में लोई ए मां सुनना वे हैव टू अ नाम फॉर यू बेदाख
1: Kon naam hebben bedacht.
0: In onze vriendenclub. Waarom mogen de mensen het niet weten?
1: Kon naam hebben, ja maar.
0: Oké, ik ga het vertellen. Dus luisteraars van Ujala Radio, koffie en chai, zoon. Binnenkort gaat Lloyd een carrière switch maken.
1: Ab kon carrière switch hebben.
0: Dat is wat is gebitter met, dan is hij 60. Dan gaat hij een carrière switch maken. Hij weet het zelf nog niet. Maar hij gaat een sadhu worden, sadhu.
1: Oh, sadhu sant.
0: साधु संत दोस्त लॉयड के नाम हम लोग धीरे धीरे इबरिशिया में बदलब है इन साधु संत लॉयड साधु संत लॉयड मां लॉयड वाला पासो वे इंग्लिश कुछ जो में दोस्त लॉयड ला तो लॉयड वे खाल साधु संत महावीर
1: साधु संत महावीर है क्लिंग बेटर है
0: बेटर
1: क्लिंग
0: पास बेटर बाय साधु संत
1: Ja, oké.
0: Dus binnenkort, als jullie advertenties lezen in de krant. of horen op enig radiostation. Niet op Ujala. Kohut Sunye tu, Sadhu Sant Lloyd ke reclame.
1: Ha.
0: Of Sadhu Sant. Da ehi adam ya ba.
1: Sunna, paisa wisa na lagi, maar jas saman khatin, wel paisa lagi. Dus voor een consult betaal je niks, maar saman gaat hij wel bij zijn liggen.
0: Utolak bekariga, utolak bekariga, Lloyd.
1: Hey, dit soort mensen moeten echt gewoon weg hoor, echt serieus. Hè? Door iets op kamer dus, krijgen. Ja.
0: Nee, maar Suna, we zouden toch een serieus onderwerp nog behandelen.
1: Ha, door hem ook, toch heel gorilla.
0: Toch heel gorilla.
1: Nou, kort, bol onderwerp.
0: Dalle toch gharme, Lloyd.
1: Ja, hamar ghar mein. Acha yahan pe ben ek altijd het onderwerp.
0: Acha hamar ghar mein.
1: Aur
0: sunne walon ke ghar mein.
1: Sunne walon ke ghar mein. Haan.
0: Hank aur Ingrid aur na Hank aur Ingrid to bakra ke naam hai yaar Hindustani mein bolna.
1: Koi baat nahi.
0: Mala aur Ashok.
1: Ashok. Haan. अशोक माला और अशोक के घर में
0: माला और अशोक के घर में माला और अशोक जो दनहाफ में रहेगा
1: माला और महेंद्र के घर में
0: माला महेंद्र मोई नाम है माला और रो, रो, रो, नमन महेंद्र ना मोई नाम है
1: अच्छा अशोक को हाँ
0: अशोक मोई नाम है
1: अशोक
0: हाँ दोस जगदीश
1: जगदीश माला और जगदीश अच्छा ठीक है ठीक है हाँ
0: नहीं माला और अशोक माला और अशोक के घर में
1: हाँ
0: एगो चोल चोर आयल
1: चोर
0: और जगदीश ना जगदीश अशोक है दीमान सॉरी अशोक
1: अशोक के व्हाट इज ना अशोक और जगदीश
0: अशोक अशोक है
1: अच्छा माला और अशोक हाँ
0: अशोक माला और तू हमें फर्दवाल करे लोग माला और अशोक के घर में एगो चोर आयल
1: हाँ
0: मां अशोक is geen grappenmaker, Ashok. Nou, een trangamang. Dus hoe ik ook katlis rakkies van niet zo'n op een bedia lage.
1: Ashok.
0: Ashok.
1: Ha.
0: Au mala bhi ego rakkies van mala hu.
1: Ashok wali. Mala kaya dhere bhai ego katlis.
0: Mala ego dolak rakkies van ego churi. Ma Ashok ego katlis rakkies van. Khub pajai ke. Ki kabhi je chorwa aai hamar gharwa mein.
1: Ha.
0: Mo kapa mang.
1: Aai.
0: जहां वो बित्तर रखीस अपन हाथ की तो गोर मैं कपें डायरेक्ट
1: या
0: दिस अशोक ना जगदीश अशोक वहां पे हैगा जगदीश के इतना हिम्मत ना है यार मां अशोक हिम्मत ही है तो दिस अशोक सीधी बूफ बेने को उम
1: हां
0: एंड हाई कैप्टन
1: आई
0: ओके गोरवे कार्डिस की तो कर हाथवे कार्डिस
1: हां
0: वेट ओवर द प्रॉब्लम न्यू इज चाहे अशोक के घर में वाइल बा
1: हां
0: अब अशोक जाएगा जहल बेचारा
1: अरे हां नेचुरली
0: तुलक कापा मांग
1: या तुलक
0: तुलक मैं चोर है तोर घर में आयल है
1: या
0: और तू एगो कटलीस रख ले बातें कि हमारे घर में जाएगा
1: और गोर काट ले आए
0: और वो काट सके ए इच जो को ऊपर अब लोग के सोच चेक चाहिएगा हु फेर विल वो खान हु फेर कनो वो खान
1: om
0: jezelf te verdedigen.
1: Ik vind dat je voor jezelf, ja, je mag jezelf toch verdedigen.
0: Vind ik ook, maar in Nederland mag ik iets van noodweer excess. Dus noodweer, dat betekent dat je ooit erop een hamla kan is, en tu hamalwa me tu lardle met elkaar, en tu kaatdele, oké? Okay? Kito daagdele, umarge. Kan toch, ego lardai me?
1: Ja.
0: Toe noodweer me kan leba te tu handelen.
1: Ja.
0: Dus ooit iets wat gaat die straf, na he, of kan die he?
1: Maar noodweer.
0: Baki tu jaan bhuj ke, uchorwa aile he, tu oke luru kan le, or kaatdele, oke, bamma se. उतोर काम ना है या तो के चाहिए हम लोग को तू के बेल करे के ये मुझे सेल्फ ऑप्सलाइट है दोस इनो मां कपा मांग सो
1: मां दिस तो फ्रे पोस्ट की गयो घर में तोर चोर आ रही है
0: ये चीज तो अशोक बोले ही है यार अशोक यही बतिया बोलेगा
1: फ्रे पोस्ट
0: बोले हमारे घर में एल्बम और कपा मांग ओके मां घर में तो ना
1: वो चोरवा भी तोर जान ले सके और की तो रतिया के तो लड़कन के कुछ कर सके ये वेट मां नोई तो दिस डन
0: फॉर अशोक खुद हैंडल मां अशोक अब अपन टाउन में बैठल बा
1: या
0: अशोक रहेगा कहां रहे अशोक रोटरडम में एक बार अशोक रहा दनाक वाली ई अशोक रहेगा रोटरडम में
1: ओके
0: अपन टाउन में बैठल है बेचारा रुस्तक से और एगो चोर आल टाइनुआ में ओकर अगुआ
1: अशोक के घर में आल है टाइनुआ में एगो चोर
0: टाइनुआ में
1: आल है चोर
0: एंड अशोक कापा मांग
1: फिंडिंग नो
0: टाउन में तो देखले प्रॉब्लम हुआ का होएगा अमेरिका में अशो ऑफ अ बसेट फन इमंत अंडर्स कॉम्ड ओकर घर में ओकर द्वार में तो आइले Amag mag zoet jou.
1: Ja.
0: Het ook een maar zeggen.
1: Ja.
0: Mag bouw. Okay.
1: Maar Nederland met namag.
0: Na. Op het ook een chahiga taar uithaike. 1-1-2 bel kareke. Meneer Lloyd. Er staat hier een meneer in mijn tuin. Hij doet vervelend. Alsjeblieft kun je politie sturen. Of kun je zelf komen Lloyd.
1: Abbe, hey. De 1-1-2 waren de mijn monika. Abbe hij ki chalge.
0: Hoe ziet die man eruit? Kun je hem beschrijven? Ja, hij ziet er als een junk uit en hij heeft een hij botox bij zich. Hij wil me vol spuiten met botox.
1: Ik denk dat
0: nee, maar dus Italië met een juwelier huis. Bechara, 72 jaar.
1: Ja.
0: 72 jaar, ketcha.
1: Ja.
0: Chau dai ook er bedrijf overval bijle.
1: Chau dai.
0: Bas, laatste dat je was je eil het chorwa.
1: Ha.
0: De aman chira man.
1: Ai.
0: Maar hij moet 14 jaar de cel in nu. En hij moet tonnen aan schadevergoeding betalen.
1: Juwelier, wat kan je hangen? Tonnen aan schade betalen?
0: Ha.
1: Het is omgekeerde wereld.
0: Juwelier Ashok dus, hè?
1: Juwelier Ashok.
0: Nee, maar snap je het probleem? Dus ooit gaat hij in Batiaam Karila. Van, hamloke socek chayga. Van, hey, ka Karila.
1: Ik denk dat de meeste mensen wel acties hadden. Ik denk dat de meeste mensen gewoon intuïtief, hè? Intuïtief. Direct iets op Johan Kurtzer kregen. Dus,
0: toen ga ik er deloid.
1: Ja, ik zou die persoon ook aanvallen.
0: Je kap in toch? Kap in,
1: klaar?
0: Nee, zeker.
1: Hoi, te hoi. Dik al jij ka hoi. Ja,
0: precies. Op dat moment. Hé, hey, ja. Dus, hamna bolila is een carrière.
1: Arie, ja, mensen, jullie moeten wel goed over nadenken.
0: Bel vooral de politie. Op.
1: Ja, 1 in 2 keer bel ik erin.
0: Obolia Mange, inspecteur Leutke.
1: Arnold Baker, die luistert ook naar Ujala's Coffee Chai Middagshow. Arnold Bolle, heren, goedemiddag. Het is Podina. Dus Cherry Girl, blablabla, bla, bla, Podina. Vroeger hadden ze chutney van Podina. En dat zingt hij in dat liedje.
0: Ah, Podina? Dekkele toch.
1: Waarom zit je Kokodina, maar Podina? Ja.
0: Dekkele toch, Lloyd. Hoi, ze kijken. Ik weet
1: Hamlok is gewoon echt serieus.
0: Hamlok kan nooit naar mijn Sunila. Hamlok is naar mijn Dus laten we een Nigeriaan zoeken.
1: Een Nigeriaan?
0: Iemand uit Nigeri die dit... Ha, Nigeri kan niet aan het hoi, kon je gewaaien. Want volgens mij is het Guyanees wat hij zingt.
1: Oh, Guyanees, ja.
0: Dat stukje. Okay. Volgens mij, hoor.
1: Ja.
0: In ieder geval is het geen Sanskriet.
1: In ieder geval Arnold Baker, ook welkom in Ujala's Coffee Chai Middag Show. Soon, ik bad Hamadi Bodle voordat we gaan naar 1 minuut Brassavest.
0: Oh ja, onze minuut.
1: Jij krijgt een minuut, maar ik wilde van jou weten wat... Admilanke Moori echt kabi krap heeft. Wat doet een vrouw...
0: Oké, dan kan je ze bolo jaiga.
1: Moriganda, oké.
0: I ede ganda.
1: Ego aurat, ego Canadese vrouw.
0: Ede ganda.
1: Ja.
0: Zo praten die ervaren toch?
1: Zo'n een Canadese vrouw is betrapt toen ze probeerde een koningspython het vliegtuig in te smokkelen. Hoe kan je bij haar mee verstopken?
0: Arremigado.
1: Hey. Ik zou geen slang in een BH of in mijn shirt willen hebben, hoor.
0: Aneet. Aneet, Lloyd. Aneet, aneet, ja.
1: Maar Aret, ja, ik heb maar de katik, zo'n python in jouw BH. Hey.
0: Boy. Damien Paglaiga. Aret, Jan Paglaiga. Laat hem in de boel. Aret, Jan Paglaiga, Lloyd.
1: Ik was sapelijk toe te liggen op een... Hey, no. Ik hou niet van die...
0: Sapo aan kaart leeuwen door mooi daar.
1: Ha. Beter dan dat, ha.
0: Zou veel beter zijn.
1: Ja, brassafest.nl. 29-30 augustus. Ja, BBB. Basuku Bavini Bajari. Altijd hammer maar even bolle thuis.
0: Ha, toch?
1: Ha.
0: Bol, Lloyd. Kon je
1: bangen. Brassafest.
0: Yes! Applaus.
1: Brassavest.
0: Brassavest.
1: Sanitje 29 en 30 augustus. Brassavest is in Olo. Dus ja, toen het jaar. Hoe jaar ticket op een gerilina. En ik weet niet op hoeveel percentage we nu zitten. Qua eerste fase voor de super early bird tickets. Vanaf €8,50. Aan het betrokken bij Tijga. Maar.
0: Volgens mij zit het op 75% of 80% uitverkocht.
1: 75%.
0: Zoiets moet het zijn. Ik ben hem net aan de laatste cijfers. Maar. Ja. Ongeveer 75-80% zal het zijn.
1: Het is in een grote hal, GI Event Center, waar 10.000 mensen in kunnen. Doei Barca Barca Saal Liga. 1 is Food Court. 1 is waar je tonaatse keer, geisse keer of je ontmoet mensen. Overal natuurlijk in 2 halen ontmoet je mensen. Maar het net heer band, het net heer artiesten. Ham leeuwt, ik ben niet kamti. Toch aan het?
0: Ik ben niet mijn naam, maar probeer ik het niet.
1: Ja, probeer ik het.
0: Lau zoek ik het niet met Sensation.
1: Sensation.
0: Hier is Prashant en Hemant.
1: 100.
0: Sarigama. Sarigama Records Crew. Roshana Balgobin. Rani Dattai. Sonny R. Fardin. Vinay Kalpu. Afisha. Rahiga Diamonds B met Abid, Anupa en Hans.
1: En.
0: The Legends met Nizam, Fasil, Ibo, King Layo.
1: Ja.
0: En Rahiga B.
1: En we hebben Tira Kuso, hebben we ook.
0: Ja, maar die komt er dan ook aan zometeen. Ja. Maar we hebben ook Express natuurlijk. Mr. Ja. Black, Mukesh, Lady Sanjana. Auroham, Ikwadinwa, Bhibatadi, Toke Jurteloist. De band hier, de band met Kiran Kedar. Miss Ansh, Beichun, Steve Kedar, Kesadbi. Ja. Shivam Rajaram, met een Shivam natuurlijk, met Natraj. Umar en Squads. Umar, Huyana, Varshita dus Tirakusal, Bhirahiga, featuring. Rahiga Surya ke saath natuurlijk Sujal Umrao exclusive ke saath Sanjay Randhir Divok Divek chahi bole ke na
1: Divek
0: Satvika dus zoveel leuke dingen toe jij ke dekhle brassafest.nl pe ja toch hom loke Facebook pagina pe toe dekhle en dan ben je meteen verkocht, ben je meteen overtuigd Lloyd.
1: Ja.
0: Karta bijna don hoi geba super early bird dus je ke mange profiteer kere ekdam sasta me abbe dat ook jaldi se jaldi kin leek chahiye deri na kariye
1: nou
0: bolli moi ja. Bolli moi
1: zeker.
0: het wordt leuk van Lloyd, hè? Het wordt leuk. Umar mag ik toch zeggen. Shivam Rajaram.
1: Tira.
0: Farshita Huyana. Sujal Umrao. Kiran Kedar. Fasil mag ik toch zeggen. Lani Dattai. Nizam mag ik toch zeggen. Sanjay Jodha. Roshana Balgobin.
1: Hangama.
0: Mukesh. Mr. Black. Lady Sanjana. Anupa. Abid Hussain. Nandhir Badri Diva. Hey, thakgali bolat Lloyd.
1: Ja. Te veel. Te veel.
0: Bohujadahiga.
1: Oké. Okay,
0: check het al, brassafest.nl.
1: Ja, brassafest.nl. Dus Ujala's Brassa Melafest. Op 29 en 30 augustus is een GIA Event Center Barkahalige in Den Haag. Dus hamlokable, ja. Hamlok Ayla, Tulunkile Pas.
0: Tamasa.
1: En Ujala Radio is er ook bij. Dankjewel,
0: Anand. Ja, Ujala Radio is erbij met live uitzendingen. Mooi zijn je. Dankjewel. Dankjewel.
1: Ujala's Coffee Chai Middagshow wordt mede mogelijk gemaakt door Brassafest. Ja, de kap is toen heer. Ujala's Coffee Chai Middagshow. Tot morgen. Mooi zijn hier.

live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Andra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Udjala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Toenabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are, you are, you are.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzamerhand weer drukker te worden onderweg. We zitten zelfs weer boven de 100 kilometer file. Wat opvalt is een ongeluk bij Schaarsberg op de A50 richting Apeldoorn. Vanaf knooppunt Waterberg een file van 30 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Verder de Duitse grenscontrole, dan met name in het noorden van het land, op de A7 vanuit Groningen. Vanaf Oudeschans 3 kilometer en 20 minuten. En dan wegwerkzaamheden op de A20, daarom nu file richting Gouda. Voor Moordrecht ongeveer 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Ujala's Brasa Mela Fest Indoor Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukes en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

Indian restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl

Jala, Lahead, the greatest voices of Bollywood. Raga and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Wale Honge, from India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Jala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan en voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wigman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen, maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Mein Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: Ujala. Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A7 vanuit Groningen voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en 30 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn rijdt het langzaam voor Hoenderloo. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Het komt door een eerder ongeluk, want de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hallo, dit is Ujjala Radio. Dans je mee?
3: Ujjala Radio par sangeet ka safar jari hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale.

0: daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: आपके घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net business of next level gaan. Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wigman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen. Maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van 2 Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De 2 bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je bij Eemnes 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Kelp en Oler 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En de A7 Groningen richting Duitsland voor de grens bij Nieuweschans ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Salam, namaste, welcome to Jala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wigman, dat de afstandsmoeders bijstaat. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je bij Eemnes 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Kelp en Oler 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En de A7 Groningen richting Duitsland voor de grens bij Nieuweschans ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal krijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kiezi ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen, heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
4: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Brasa Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

0: WNUR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de wegen. Er staat ruim 275 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuut of 5 tot 10 vertraging op. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum ben je echter al 20 minuten extra kwijt tussen knooppunt Del en Arkel. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur vertraging. De A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Everdingen 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: ये है उजाला रेडियो, रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen, heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen, storting van de Morandi-brug in Genua. De belangrijke verbinding in de Noord-Italiaanse stad bezweek in 2018. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot 12 jaar cel. Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer omkijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 340 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 Eindhoven-Utrecht voor het knooppunt Empel een kwartier extra. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en het Terbrechtseplein 13 kilometer. En dan kan je een uur extra voor uittrekken. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. A44 naar Amsterdam tussen Warmond en Kraagdorp 3 kilometer en een kwartier extra door een ongeluk. En werkzaamheden bij Venlo op de A73 richting Nijmegen zorgen ook voor een kwartier vertraging tussen Beesel en knooppunt Tiglia. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezal Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai, exclusief op UR, Oezal Radio.

Jalas, Coffee Chai Middagshow. Welkom op deze prachtige middag. You are Jala Radio, because we have to read it in absolutely na samachar. Deze videske samachar, dus Nederlandke nieuws. Or Dunia Bharke nieuws. En natuurlijk luchtige onderwerpen die ik ga bespreken met Anand Chandrika Singh in Coffee Chai Middagshow.

0: Haakje Waas mee aan. Soen, hey, wat kan die man toch geweldig zingen? En intussen is hier in de studio ook aangeschoven Anand Chandrika Singh, de derde zee in het programma Coffee Chai en Chandrika Singh. Sanjay Jodha met exclusief Bibiriga. 29 en 30 augustus, Brasa Fest mee. Ujala's Brasa Mila Fest. Gia Events en ermee. Toen kartwa na kile waarte, toen jazzy se kile. Slechts vanaf 8,50 €. Super, super, super, super early bird tickets. Toen deer nakker. Nee, toen ik echt pastijke periga. Achteraf toen na je hem in Belkrië of Appert heer van Soen, hem ik kartwa miliga aan 8,50 € keer. Nou, niet via mij.
1: En ook, Lloyd kan een moeilijker hier.
0: Nee, hij is een moeilijker hier, toch? Is het je doen, Katin?
1: Goedemiddag, Lloyd.
0: Goedemiddag.
1: Maar een netjes aan te kijken, kan je zeggen?
0: Suna. Abbe hem kantoor. Dus dan moet je een beetje netjes zijn, toch?
1: Maar dus dan, dat is pas hinken.
0: Ja.
1: Iwerwa mee.
0: Ja, dat gaat een beetje
1: of
0: ver.
1: Of heb je belangrijke meetings?
0: Nou, belangrijke meetings dan, dat is wat wel ik harder, maar ja. Je moet wel een beetje netjes zijn.
1: Af en toe is het nodig. Zo
0: ja,
1: is het.
0: Maar tegenwoordig is Das en Colbert, Pijnkinder. Hoe heb je dan moeder
1: met haar? Het is helemaal uit.
0: Dus dat moet je eigenlijk niet doen. He, gewoon.
1: Zelfs belangrijk bespreking, like, dragen we het niet meer.
0: Het directeur hoor nog iets met een spijkerbroek.
1: Hamlok zou ook grap chalega. Hamlok heb het hoor aan netjes chalega. Hoe zou ook grap chalega?
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, inderdaad.
1: Goedemiddag.
0: Mooi. Ham hopen dat ik kan jij Engeland ziet het. Maar Engeland ziet het, maar Argentinië ziet het.
1: Maar wacht. Voetbal wat ik heb wat jij.
0: Voetbal.
1: 1 seconde. Voordat ik ook iets aan boel jij.
0: Ik heb een baat.
1: Suriname mee, maar in Nederland mee bij hem. Ja. Pahle admi John Bechat raad had lego dukaan mee. Dalle Kerpalani mee. Of Kersten.
0: Ja.
1: Die mensen van Suriname kennen Kersten, Kerbalani. Or Conchiraya, C.H. Emra, De Vries Raha.
0: De Vries, ja.
1: Volgens mij moesten die mensen die in de sales zaten, dus John Bechatra, apparatuur bijvoorbeeld, huishoudelijke apparatuur, die moesten volgens mij heel netjes gaan.
0: Ja, ze hebben ook een speciale pak, toch?
1: Volgens mij wel. Volgens mij moest je als salespersoon altijd met een das, or, ik denk netjes toch een chatra rekenen.
0: Ja. Ook garamia mee.
1: Hij zei kuch hamme yaad baatje.
0: Hai, woi, ook garamia mee.
1: Nee, niet in je t-shirt. Want toch lage dat kooit even in haakje dat lage.
0: Na. Nee.
1: Hoe ik was samai raatje.
0: Ja.
1: Dat je dan een das moest gaan.
0: Ja.
1: Pak pahinke.
0: Ja.
1: Colbert hamme na yaad baat, maar wel hamme yaad baat daswa.
0: Daswa wel.
1: Idher admi das pahinke, chalat raai idher udar.
0: Ja. Nee, dat klopt.
1: Ha, toch? Pahia is er aan. Je werkt bij een bakkerij, je hebt een das om.
0: Nou, dat gaat wel ver, hè? Dat gaat wel ver.
1: Je verkoopt worst bij de HEMA, je hebt een das om.
0: Hé, hey, normaal.
1: Ja.
0: Dat gaat wel een beetje ver,
1: maar een aantal van die, nou ja, zogenaamde chique beroepen.
0: Nou ja, kijk, meubels.
1: Bijvoorbeeld, je bent makelaar.
0: Ja, dan.
1: Toen garbage, of auto beetje. Dat zie je ze nog steeds vaak rondlopen, hoor.
0: Nog
1: de showroom
0: steeds,
1: met een das.
0: Het is niet meer van deze tijd, hè? Het is echt niet meer van deze tijd.
1: Nee. Mensen worden dan serieuzer genomen, Lloyd.
0: Oh ja?
1: Das wat pahinke tu chalie.
0: Dus mooi kapra
1: pahinke. Dan word je serieuzer genomen. Nee, echt waar. Toen ik gewoon een jubileer.
0: Bole brakka me niet eigenlijk, hè?
1: Or ego das pahinke jaiye. Ohi sotia, maar ego 10 euro ke das pahin lopen.
0: Ja.
1: CNA wali. Bestaat CNA nog?
0: Ja.
1: CNA bestaat. VND? VND
0: bestaat, maar CNA bestaat wel, ja.
1: Maar ego CNA wali, ego HEMA wali, ego das pahin lele.
0: Ja.
1: Dan word je meteen serieuzer genomen, echt waar. Of t-shirt pahin ke jaiye, dan ja. Dat bewakker was John, maar hoe taak je toch van? Ik kon
0: lagu bagu eilhegen.
1: Dus de kleding, daarop wordt ook een en ander beoordeeld.
0: Dus op kleding word je serieuzer genomen. Hè?
1: Of niet. Maar kijk, als je bijvoorbeeld een hele dure auto gaat kopen.
0: Ha.
1: Je gaat een Bentley kopen of een hele dure Porsche of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Een auto van 2-3 ton.
0: Ja.
1: Toen jij gaat kiezen.
0: Toen gaan we met een korte broek.
1: Dan word je juist wel serieus genomen.
0: Ah.
1: Dus er is wel ergens een grens.
0: Dus auto wakkebaat, Adam jakkebaat na.
1: Nee, dus iedereen die het echt gemaakt heeft,
0: ja.
1: Lloyd,
0: ja.
1: Die loopt juist op slippers. Die juist. Hoe juist korte broek, want die shirt
0: van Chile.
1: Juist die mensen. Dus die mensen worden wel heel serieus genomen.
0: Ja.
1: En die hele dure zaken.
0: Ja, ja, ja.
1: Speciaal
0: ja.
1: zaken.
0: Ja, ja, ja.
1: Juist want je dat zo spijt, dan nemen ze iets minder serieus.
0: Ja.
1: Toen Janne ga je de meer kilowatt krijgen.
0: Ah.
1: Je bent ook dhani na hega, je bent ook vermogen na hega, ki ik kar paiga. Terwijl juist als je in je t-shirt gaat, dan heb je, weet je, dan ben je al daar waar je wil zijn.
0: Ja.
1: Dus dan maakt het je niet meer uit hoe je gaat rondlopen.
0: Nee.
1: Zo, en dan loop je helemaal eenvoudig rond.
0: Ja.
1: Juist die mensen worden heel serieus genomen en dat soort zaken. Dus er is wel een kantelpunt.
0: Ja. Nou ja.
1: Gewoon dat je tv-kine, ik zeg maar wat, kunnen doen aan mij.
0: Aha.
1: En je gaat een beetje netjes gekleed met een das, word je iets serieuzer genomen. Maar als je een mahangatje koopt, dan kun je liever in je t-shirt gaan.
0: Echt raar is dat.
1: Echt waar.
0: Het
1: werkt zo. Believe me, het werkt zo. Ja.
0: Ja, nou ja, oké. Okay. Jij zal het wel weten.
1: Hè?
0: Jij zal het wel weten.
1: Zo, nou, ik begeef me in die kringen, Lloyd.
0: Ja,
1: weet
0: ja.
1: je welke kringen ik me ook beleef, begeef?
0: Ha.
1: In de botoxwereld.
0: Botoxwereld?
1: Ben me ja, toen je toevallig van.
0: Hey, maar dus, botox. Geen karwaatje was, hè, botox?
1: Dus dat vraag ik me af.
0: Jawel.
1: Dat vraag ik me af.
0: Jawel. Hamjanila. Ik heb mensen die dat doen, ja.
1: Oké, okay, onze luisteraars moeten ons helpen.
0: Ha.
1: Piero, hem lukt jouw veldonderzoek erin. Ietsje dwak naar mijn veldonderzoek, Lloyd.
0: In
1: eigen promotieonderzoek, in eigen veldonderzoek.
0: Maar hem lukt promoveren, hè?
1: Nee, hem lukt jij promoveren, hoor je, Lee, afgelopen maanden. Wij gaan nu gewoon veldonderzoek doen.
0: Veldonderzoek. Oké.
1: Maar jij ligt heel erg woord, wat een hoelig letje. Veldonderzoek.
0: Ik had Milik hier van. Ja, Sunieltje, die hij. Goedemiddag, Sunil. Ik ben nog steeds voor kledingvoorschriften. Heeft zijn charme.
1: Jawel. Ik begrijp hem ook. Als je bijvoorbeeld, Lahomboli, je bent ambtenaar.
0: Ha.
1: Of je bent controleur. Toch jij je buskaarten controleer, ik zeg
0: ja.
1: maar wat.
0: Ja.
1: Dan moet je niet in je t-shirt komen. Dan moet je in een uniform komen. En een uniform met een das en
0: ja,
1: zo.
0: Ja, maar dan ben je herkenbaar, kitoekabel, controleer ik het toch?
1: Maar dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Maar als je ergens bij een balie komt en iemand staat daar met een patal t-shirt,
0: ja.
1: Kan ook niet, Lloyd.
0: Ja.
1: Dan wil je ook dat je iemand voor je ziet die daar serieus aan het werk is.
0: Ja.
1: En jou als klant ook serieus neemt.
0: Ja.
1: Dus die komt daar netjes in, nette kleding. Dus ik snap het wel. Ik snap het wel, hoor.
0: Ja.
1: Dat een netter oogt en daardoor ook jou een beter gevoel geeft.

0: Botox?
1: Veldonderzoek 1. Botox.
0: Botox. Wat wil je daarover?
1: Gebruiken Hindoestaanse vrouwen... Ik ken geen mannen die botox gebruiken.
0: Jawel, Hindoestanieke en Nibhikar.
1: Oké, zijn er Hindoestaanse mannen en vrouwen, jongens en meisjes...
0: Ja.
1: Kan ook nog. Die botox gebruiken. Waar gebruiken ze het? Hoe vaak gebruiken ze het? Na een mebate Diego verhaal, jontu sun lebate...
0: Ha.
1: Van Lloyd of van... Nee, hamangila janitor omgeving met uw koike chinega? Of doe je het zelf?
0: Ik ben benieuwd
1: of het nog een taboe is.
0: En maar botox? Wil je ook weten van... vind je botox goed? Vind je lelijk?
1: Je mag het zeggen. Je mag het vertellen ons wat je van botox vindt.
0: Ja.
1: En of je ook mensen kent die het gebruiken. Hindustani.
0: Ja. Zou jij botox willen gebruiken, Anand?
1: Lausar, ik laat in. Dat is klap maar mee.
0: Wat zou jij aan jouw gezicht...
1: Nee, maar kijk naar mijn huid. Dus, ik heb het niet nodig.
0: Eigenlijk zou ik zeggen dat jij 40 bent.
1: Zeker. Maar ik leef gezond, Lloyd.
0: Ja.
1: Na daru, na tamaku, na raadbirat, weet je, jahuai.
0: Na. Tukona jahai kudraai, na daru pila.
1: Kupani pila.
0: Baki bara sharif admi tu baate.
1: Nee, serieus. Maar kijk naar mijn huidje. Het is nog helemaal, weet je...
0: Helemaal gaaf.
1: Mijn huid, jij zegt baby.
0: Maar dus jij wil zeggen, omdat jij gezond leeft en geen gekke dingen doet... Dat jou...
1: Zo, nou, rommelnakkie. Dan wordt je lichaam, blijf je lichaam ook gezonder, hè? Dat is gewoon een feit.
0: Ja, dat is een feit. Maar wat is rommel in jouw termen dan?
1: Hindustani bij lebolatra, ki jontu khaye, dat word je. Dus... Toen bijvoorbeeld, bolat racham nabolil aisaiga, dat le koi suwar khaiga, dat wordt een suwar. Nee, dat echt waar. Hindustani pahile aise bolat raha, yaar. Ham nabolil aam, purana baat bolil
0: aam.
1: Wat je eet, dat wordt je. Of wat je eet, dat ben je. Ja, weet je, dat soort dingen hoorde je. En natuurlijk is het één op één niet helemaal maar waar.
0: Ja.
1: Maar er zit wel een kern van waarheid in, Lloyd.
0: Ja.
1: Toen arang barang rommel khaiye, toch? Dan gaat je lichaam daarop reageren.
0: Ja. Nou,
1: dus liever toe vegetarisch rood hoor. Dan niet wanneer ik haal, goos machri. Maar na ik dan overdrijf carrière.
0: Dus heb daarmee ik dan tegen goos machri kijken?
1: Nee. Ik vind dat ook onzin. Heb daarmee ik dan. Ik vind, toe haal, jab toke mankere, maar thorase.
0: Thorase.
1: Ga niet overdrijven.
0: Ja.
1: Toch doe je roos mankere, doe je roos khale. Ja. Ik bedoel, waarom één keer?
0: Ja.
1: Toch 5 roos mankere, 5 roos khale. Maar je moet er ook zonder kunnen.
0: Ja.
1: Je moet niet verslaafd zijn daaraan. Ki hamme goos naar hitam nakha paabe.
0: Ja.
1: Daar moet je vanaf. Ook jongeren van ons.
0: Ja.
1: Veel Hindustaanse jongeren die moeten vlees hebben.
0: Ja.
1: En die moeders die zijn al heel trots daarop.
0: Ha.
1: Ki hamar beta uwaja oke goos naar hitam nakha paiga. Maar ja, daar moet je niet trots op zijn.
0: Ja.
1: Dat moet je gaan veranderen, tante. Ja. Toen je op een betwakke juist uitlegger van beta zoon, ham janila, toen doksa lobby kreeg, goos lobby kreeg, ham torkhat banabe bhi, pyaar se banabe, maar je moet niet helemaal niet eten als dat er niet is. Toke vegetarisch eten, maar kon een dusser kaikba, moet je even lekker kunnen eten. Je moet niet verslaafd zijn aan vlees.
0: Ja.
1: Dat is fout, Lloyd. Or bahu jada narak, jaar. John en mi kaiga de le 5 stukken vlees. Maar één stuk kan toch ook, Lloyd?
0: Eén stuk kan ook, zeker.
1: Waarom moet je 5 stukken hebben? Waarom?
0: Hoiseke, hè?
1: Surawa lele, weet je, die surawa is ook lekker als je het goed hebt gemaakt. Nee, echt waar. Ik, dus daar moeten mensen wel over nadenken.
0: Ja.
1: Ooit ik had die koffie en chai hega.
0: Koffie en chai, middagshow met Aishmelo Batera over botox ook mensen. Dus toen botox legale hega, toen legale hega. Of heb je gezien bij andere mensen. Wat vind je ervan?
1: De vraag is tweeledig, hè, Lloyd? Hamelijke veldonderzoek.
0: Veldonderzoek.
1: Vraag 1 is dus, hoe kijk jij tegen botox aan? Is het oké of is het niet oké? Dat is 1. Of heb je twijfels erover? Zeg je van, op termijn gaat dat problemen geven? Of zeg je van, dat ding is veilig, dus challenge. Dus we willen je mening weten over botoxgebruik, 1. En 2, ken jij iemand? Of misschien ben je zelf wel botoxgebruiker?
0: Als je botox delegeert, dan moet je altijd dat blijven doen. Als je eenmaal ermee begint. Want je daarna gebruiker je, als je niet onderhoudt, wat dan ook. Want dat is toch niet voor altijd dat het je botox
1: delegeert. Nee, het is maar tijdelijk, toch?
0: Tijdelijk, toch?
1: Werking, wa.
0: Dus je moet blijven gebruiken. Ja.
1: Dat weet ik niet. Maar volgens mij val je dan terug in je oude status.
0: Ja.
1: Je wordt niet slechter ervan, volgens mij. Maar hamna bij die botox-expert, hamna gali parhebi, botox-gebaren, het komt zomaar op, natuurlijk. Maar Wij zijn benieuwd.

0: Hoe wij er tegenaan kijken.
1: Ja, ik heb een heleboel vrouwen gezien met die dikke lippen en zo, hè. Ja.
0: 020-363-0808, toch, Lloyd? Ooit, ja. WhatsApp voor me.
1: Ja, 020.
0: Voor de mensen die het niet weten.
1: Voor de mensen die het niet weten, 020-363-0808 per toe reageer ik. Dus
0: en zet dit nummer in je toestel, want je gaat het direct af en toe nodig hebben.
1: Zet hem vast.
0: Af en toe gaan Lloyd en ik jou triggeren en dan moet jij gewoon reageren. Want jij maakt het programma voor ons leuker.
1: Ja, toch?
0: Als jij reageert.
1: Ja.
0: Een mooi tjitselikje, een mooi selikje, netjes selikje. Geen lange beren fortune onderzoek ding. Nee, dus bood barka lamma chaurana, gewoon jouw mening. Hamnamangila jane wetenschap kontje bolega, dat kunnen we zelf opzoeken.
1: Ja.
0: Hamangila jane toekafenikerega.
1: Ja, wat jij ervan vindt. Bij jezelf of bij iemand anders, wat dan ook.
0: Botox.
1: Maar ham dikke kable. Het is niet aan leeftijd. Gebonden.
0: Lloyd, voordat ik het vergeet, toen Janega Kutak heb je botox, man?
1: Nee, houd toch op.
0: Echt waar. He? Echt waar.
1: Hamad Chihuahua, ik heb hier botox gekregen.
0: Door Chihuahua, je boerde jou niet op. Ik ben toch Jawan, heb je
1: serieus?
0: Zeker. Honden hebben ook botox.
1: Maar, Kutu Wak, ik haal gaas om een botox.
0: Arie, je gezegd wat hoor, oud hoor, Jaiga.
1: Ja.
0: Wanneer zet je botox, Lloyd?
1: Ja,
0: als je wil dat iets groter eruit ziet.
1: Ja, of als je oud wordt en een beetje rimpelig wordt, dan wil je dat
0: een beetje
1: strak hebben.
0: Juist. Dan laat je hem strak trekken, dus je kunt chirurgisch iets doen.
1: Ja.
0: Maar je kunt ook door een botox, met zo'n naald. Hè? Echt waar. Ze gaan met een naald zo.
1: Met een naald krijg je die botox.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Orkeize.
1: Ja.
0: Jij krijgt een spuit erin, toch? Spuitjes.
1: Ja.
0: Ai, gewoon in je gezicht, hè?
1: Ai. Hey.
0: Je wordt gewoon gemarteld.
1: Ja. Nilam liet gezegd dat botox kan ook bijvoorbeeld gebruikt worden voor medische doeleinden, zoals migraine of overmatig zweten. Heel een moeilijk woord. Liet je bij rosa, cea.
0: Nou, maar is dat wetenschappelijk? Okay, okay. Namelijk namang in Lajane, Lloyd.
1: Na.
0: Hamlok wetenschapper Thorobati, ja.
1: Hamlok
0: wat hij normaal.
1: Hamlok
0: wij jouw meningen. Wij kunnen botox zelf ook opzoeken.
1: Ja. Hamlok wat vind jij van botox?
0: Onadje je ChatGPT per coachke hamlok betalen. Dat kunnen we zelf wel. Dat willen we niet. We willen weten wat jij ervan vindt.
1: Ik ben persoonlijk geen voorstander van botox. Als je iets in je lichaam spuit, dan het niet anders kan of dat het op termijn schadelijk effect heeft, zie het bij heel veel familieleden. Oh, dus familie, maar hou je voor, hè? Oké, ha.
0: Oké, okay, dus we zijn benieuwd naar de reacties over botox.
1: Wat
0: doe je maar, heb je kort je bolle luid? Ab toch hem ook, kijk. Toch
1: maar, wat jij kan willen dus eigenlijk.
0: Paandijkertli.
1: Paandijkertli.
0: Paandje minuut met paandijkertli.
1: Ik denk dat heel Nederland voor Argentinië was. Tenminste, alle Surinamers daarvoor.
0: Nee, Surinamers.
1: Ik was wel gisteren voor Engeland. Dan moet je Engeland je te mooier uit, maar ja.
0: Ja, maar jij bent bakra.
1: Ha.
0: Alle bakra's waren voor Engeland.
1: Echt waar?
0: Toen hoort de bakra wat er loopt.
1: Bolle.
0: Toen je aan je bakra's paspoort ook hebben. Bakra's ook hebben. Bakra's ook kutta ook hebben.
1: Ham ides ook een nimak kaila.
0: Toen namak halal wat er. Namak halal.
1: Namak halal, ja. Nou, ik was eigenlijk voor Engeland. Eigenlijk iets anders. Hè?
0: Ik had geen duidelijke
1: voorkeur,
0: hoor.
1: Maar ik moet zeggen, zo'n gast, de Raja, Argentinië aan het eind. Dan denk ik, ja, terecht, jongens, jullie kunnen wel voetballen. Ja, terecht.
0: Nee, joh, Argentinië. Hey, geen twijfel over mogelijk.
1: Ja.
0: Ze waren echt veel beter in de tweede helft.
1: Ja.
0: Eerste helft met Bi beter gaan, maar niet zo duidelijk.
1: Ja.
0: Maar je zag wel dat Argentinië, maar tweede helft, hey. Kijk, ik go Goloa, Engeland, zo lijker is, ba.
1: Goloa.
0: Hadden ze niet mogen scoren. Dat is per ongeluk.
1: Ja.
0: Pina.
1: Ja.
0: Pina Ugolua.
1: Maar dat is een verdedigingsfout, toch?
0: Ja, vind ik wel. Maar die nummer... Wat was nee, geen nummer 2. Rechterflank wapen, Joran. Ja, achterverdediger. In positie stond hij niet goed. En hij verdedigde ook niet goed. Dus daar ging het even mis. Maar goed, toen kantelde de wedstrijd helemaal. Toen ging Argentinië helemaal in de vijfde versnelling.
1: Ja, man.
0: En Engeland was gewoon kansloos, joh. Was een bombardement.
1: Toen ik nabat, ja, hij voetbalke waren. Maar ik zou willen zien dat jij een keertje gaat voetballen.
0: Hem voetbal chordeli bahut din, bhaile, Lloyd.
1: Echt serieus?
0: Pahle khelat rahi, maar bahut din hoi je chordeli. Omdat ik heel erg blessure gevoelig ben.
1: Ja.
0: Dus hamme bahut jada blessure ho jata steeds.
1: Ja.
0: En dat vond ik echt irritant. Want dan kon je wekenlang weer niet goed move. Tanya pira, gor pira, teen pira. Dus mijn lichaam was te zwak daarvoor.
1: Ja.
0: Daar kwam het een beetje op neer.
1: Ah, okay,
0: en ik was te fanatiek.
1: Ah.
0: Dus als ik speelde, speelde ik veel te fanatiek.
1: Ja.
0: Dus dan ging je te zwaar erin. Weet je, dan ja. En ja, niet sterk genoeg het lichaam.
1: Okay.
0: Dus dan ben je fanatiek. In je hoofd ben je fanatiek. Je wil ja. bewegingen maken, je wil dit doen, je wil dat doen. Maar ja, elke keer gedonder, joh. Dan bol je na. Op leeftijd wat hoor jij gaat. Op bisbar is het robot die loopt.
1: Ja, kijk, zolang je het kan, moet je het gewoon doen, toch? Op rustige niveau. Nee, maar
0: ik kon wel heel goed coachen al, hè.
1: Ah, oké. Dus jij kan een goede coach zijn.
0: Jong, really. Toen was ik de coach al. Want ik kon niet zo goed voetballen.
1: Ja.
0: In vergelijking met mijn vrienden.
1: Ja.
0: Ik had echt vrienden die heel goed konden voetballen.
1: Ja.
0: Dus ik deed wel een klein beetje mee, maar ik was nooit heel goed.
1: Ja.
0: Maar ik was heel goed in coachen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dus daar, zie ik wel vooraan, ja.
0: Ja, toen ik zeg maar op de MAVO, Mulo school, heet dat in Suriname, toen ik daar zat, waren er al toernooien onderling tussen scholen.
1: Ja.
0: En dan was ik de coach, hè, van mijn school.
1: Oh ja.
0: Ja, maar jij killen, maar met pot de man toch?
1: Ja, ja, jij woont altijd, hè, als coach zijnde.
0: Moeilijk te verslaan. Moeilijk te verslaan. Omdat de jongens op de juiste plekken moeten staan.
1: Ja.
0: En positie moeten houden en niet uit positie moeten lopen. Dus hé, dat snapte ik wel heel goed.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus betalijk hem samen heel mooi. Is heb ik niet kaar, man. Chali, hamor toe coach, hoor jij je luid.
1: Ja, hamlok is je hengen bij ons coach, hoor ik in Nederland. Malita bolle, ouder worden heeft een charme, maar ik doe er niet aan mee. Maar ik ken wel heel veel mensen die botox gebruiken. Niks voor mij, zegt Malita.
0: Atje?
1: Ja, maar het heet een John,
0: dus veel Hindoestanen gebruiken wel. Veel, maar komen Hindoestanen ervoor uit? Of doen ze het stiekem?
1: Ze kunnen. Ik denk niet dat ze vooruit komen, denk ik hoor. Maar
0: let op, hè, zo'n even waarschuwing voor de mensen die denken van zo'n.
1: Abtumadjarawalka.
0: Dus wat jij kreeg, na je ego driehoog achter kliniek mee om een botoxbehandeling te nemen. Doe dat niet.
1: Ja, maar ja.
0: Te gerenommeerd, het kost misschien een klein beetje meer. Maar jij hebt een mooie kliniek mee. Dus doe je research eerst vooraf. Voordat je zomaar ergens gaat. Ga die prijs wat dikken. Want je kunt allerlei problemen krijgen. Na jij je oes hebt je gewoon mee.
1: Ham denk je dat heel oude vrouwen hè, die dat doen. Hè, botox gebruiken krijgen. Omdat ze,
0: maar wat bedoel je met oude vrouwen?
1: Ja, dat is niet boeien. Ja, dus,
0: 40-plussers noem je ook.
1: Ja, 50.
0: Hey, je bent gemeen hoor. Je bent gemeen,
1: 50, 60-plussers.
0: Hoezo zijn ze oud? 50, hoezo zijn 50-plussers gemeen? hoezo zijn ze oud, 50-plussers? Op een keer boeien, Sam Jega, maar ik wil ouder 50, want ik zeg geen boeien.
1: Jij bent echt voorzitter van Vrouwen Hiet Kari Partij toe. Oh, dat denk ik, altijd, je komt altijd op voor de vrouwen.
0: Oké, laten we het anders zeggen. Luister mee toch? Dus iedereen luistert nu aandachtig mee. Hey, of
1: ik hoor iets van. Ik zie hier iemand schrijven. Rafi Bolega, ik heb met Anne Sal voetbal gespeeld.
0: Arie, wacht in, Lloyd. Pak een abatia. Abbe verdwaal hoja pirjaar. Dekle, toen verdwaal kardde we hem met steeds.
1: Boerhoja.
0: Maar een boerhoja. Een boerhoja. Wanneer vind jij een vrouw boerhoja? Wanneer? Wees eerlijk. Kijk in je hart. Geen diplomatiek antwoord, hè, Lloyd?
1: Ik denk.
0: Kooi naar zoenen. Toen gewoon een bol openen.
1: Nou, kooi naar zoenen, toch? Dus een bol zeg je gewoon.
0: Maar toen gewoon terras per bijtel, wat je hoort, wat je gewoon bol.
1: Ik denk, grens van Hamgis de Aad, 60.
0: Kan hietje?
1: 60.
0: Dus alle vrouwen boven de 60 zijn boeias.
1: Hé, boei. Tomatieke maan, mille lekker hier.
0: Dus volgens Lloyd Mahabir, hebben adres van de Becha. Dames, jullie krijgen zo meteen zijn adres. De je tomatie, omatie,
1: en dan alleen jullie kijken. 60, jongens.
0: Lloyd beweert dus hier, op de grootste Hindoestaanse radio van Nederland. He? Want dit is wat Hermes heb gehoord zo negen, Lloyd. Dus jij bent nergens meer veilig. Toen Breda je de Monaki. Toen Eindhoven je toch het doel laat. Die Groningen je je door Pietje Dauri, paard Chauri. Ik noem ze nog Chauri, als je 60 bent.
1: 60 noem je Chauri?
0: Maar ja, als je 60 bent, ben jij gewoon een Chauri.
1: Oh, okay.
0: Ben je gewoon een meisje.
1: Okay.
0: Dus laat Lloyd je niet vertellen dat je al boeria bent, oma, boeria. Nee, boeria betekent toen jargele don.
1: Hoe de?
0: Boeria betekent maar dat je gewoon oma bent.
1: Klaar. Ai, jongen,
0: en ik
1: jongen,
0: zeg, jongen. Je bent nog gewoon een meisje. Je bent 60 jaar. Toen ik sorry wat ik een meisje wat ik van 60. Hij zei zo je hardam, zo ne valo.
1: Die rechtsbij.
0: Je bent hem pas 60
1: baté. 60 baté.
0: Toen 90 hoorde je 85.
1: Dan ben je pas boerja.
0: Dat boerja bij le baté. Nou, laat niemand je komen uitleggen. Laat je man en zeker niet Lloyd jou komen uitleggen dat je in die categorie boerja zit. Hé, hey, Lloyd, toen kan je zelf niet baten, ja. Je bent gewoon niet aardig tegen vrouwen.
1: Nee, ik ben
0: Dat is waar, maar hoe kun je een 60-jarige vrouw boerja noemen?
1: Ja, ja,
0: kan toch niet, Lloyd?
1: Het was een beetje druk van jou, toch? Van, ik wil grens kijken.
0: Dat is wel veilige grens straks, toch?
1: Oh, 80
0: rank de 50, 80 rank de
1: 80. Maar
0: ik dacht,
1: nooit
0: in problemen komen,
1: ik dacht, ik neem wel het risico, hoor, om dat te benoemen.
0: Je brengt jezelf in problemen
1: ik
0: nu,
1: Ik breng
0: hè?
1: Me nu in de problemen. Dus
0: kijk,
1: direct,
0: al die,
1: direct,
0: al die vriendinnen
1: reageren.
0: Van jou zijn allemaal 60-plussers,
1: direct,
0: allemaal.
1: Direct ze maar reageren. Nou ja, goed.
0: Saap, abbeboli, Lloyd, waar heb je het over, jongen?
1: Boy, jongens,
0: je kunt
1: jongens,
0: me niet
1: bijbenen. Ja,
0: dat kan,
1: De rechtsback van Argentinië heeft...
0: No, wacht hier. Ik doe straatballen terug, maar voetbaltijd over.
1: Ah, je hebt al voetbal gespeeld in Almere, zegt Raffi.
0: Zo is dat.
1: Zaalvoetbal, Anand. Met Anand, zaalvoetbal. Heb je een ticket to voetbal, Janik Hille?
0: Bij veldvoetbal, maar... zaalvoetbal bij. En een van de jongens van Ajax, ik ben even zijn naam kwijt. Hij was Ghanese en woonde ook in Almere. En hij speelde in Ajax, hè? Ajax 1, hè?
1: Kera?
0: Lloyd.
1: Ke?
0: Ik kan even niet op zijn naam komen. Een boy. Acha Benna Mohamed Yatoiga. Die woonde ook in Almere en hij speelde met ons mee.
1: Ja.
0: Ajax kijk helaas jaar, hem lukken ze niet mee kijken.
1: Zaalvoetbal.
0: Lloyd, zaalvoetbal. Toen zat niveau wat?
1: So.
0: Niveau wat toen zat?
1: Zo, ja.
0: Ai.
1: Barca niveau, wat bizar niveau.
0: Koffie. Nou, een boelige jongen, Lloyd. Jij kent hem ook. Dus vaak, hij speelt dus vaak niet mee. Huh. Hij zat vaak op de bank.
1: Ja.
0: Een jongen. Ghanese of zo. Maar behoed mooi lund daar, hè, jaar.
1: Ja.
0: Dus, maar met chattechniek.
1: Ja.
0: Dus natuurlijk was hij de allerbeste. Toch? En wij hadden één afspraak dat we hem niet mochten blesseren.
1: Ja.
0: Want toen Ajax met heel het jaar, hele divisie voetbal.
1: En daar speelde hij speelde gewoon met jullie mee?
0: Ja, gewoon een vriendenclub, toch? Dus hij speelde met ons mee.
1: Ja.
0: Dus dat, maar ja, hij was de allerbeste. Inderdaad.
1: Oh ja. Oh ja.
0: En wij moesten ervoor zorgen dat we hem niet blesseerden. Dus dat was enige afspraak.
1: Dat is enige afspraak, oké.
0: Okay. Ah, hij was leuk. Leuke tijd. Ik let op, niveau bij hem ook, Lloyd.
1: Ja, ik... Hamar kan ook, hè? Goed dan. Kees Bolle, ik heb meegemaakt dat vrouwen... aan een stukje van hun geslachtdeel aan de onderkant hebben veranderd. Nou ja, met botox. Nou ja, hoe ziet het wel? Nou ja, het drie.
0: Kees Janet, hoor jij. Sommige dingen wil ik niet weten, Lloyd.
1: Ik wil er één serieus ding met je bespreken. Torame.
0: Serieus?
1: Ha, één klein
0: dat
1: steun.
0: Is serieus naar huisje, joh.
1: Botox is wel serieus, hoor. Botox is wel serieus. Malita is vandaag jarig. Malita, van harte gefeliciteerd. En ze is boven de 60. Bolleki Lloyd, is het toe bolse keer 60. Is boerja. Nee, hoor. Malita, je bent...
0: Wie
1: je bent...
0: is het met mij eens... Dat als je 60 bent, dat je gewoon een meisje bent. Gewoon een goede
1: houding.
0: Wie is het met Lloyd oneens? Lloyd, ik ben
1: serieus.
0: Het niet
1: je
0: met
1: je
0: eens. Je
1: brengt me echt in de problemen vandaag. Hè? Vandaag donderdag 16 juli.
0: Kon serieus wat maken.
1: Jij speelde met Koffie Mensa en Arno Coffee Splinter.
0: Koffie Mensa.
1: Koffie Mensa. Ja, oké. Okay.
0: Klopt.
1: Hey. Maar dan kan ik helaas het ook heel erg.
0: Arre, ja, niveau. Lloyd, hem zomaar toch met jij.
1: Ik wil het hebben over de mentale gezondheid van de mensen. We hebben dit wel vaker besproken, toch?
0: Hé, hey, heb jij geen mooie onderwerpen, Lloyd?
1: Arre, ja, het is wel eigenlijk. Opeens dacht ik van nou, het is wel een
0: Wacht. Oké, parkeer dit even. Onthoud het, Lloyd. We gaan straks
1: We gaan dat een andere keer over praten.
0: Nou, we gaan er zometeen over praten. Okay. Direct.
1: Aha.
0: Maar even iets anders. Kijk, wij maken ik Janne Ligisra. Jullie maken de Hindustani Insight.
1: Hindustani Insight, ja.
0: Dus je voetbal Insight.
1: Voetbal Insight, maar dan Hindustani Insight.
0: Die jongens zijn super populair.
1: Koffie Chai Insight.
0: Ligisra, namelijk jullie zijn de Hindustani Insight. Inderdaad. Inderdaad. Hamlo ke programma bhi utne paklaba to hamu log sab rommel batiaila idhar ke udhar.
1: Ja, ja, ja.
0: En er zit geen structuur in. We doen maar wat. Echt waar. Sunne balo. We doen maar wat. En het is hartstikke leuk en ik ben er blij mee dat er zoveel mensen naar ons luisteren en het leuk vinden.
1: Ja.
0: Terwijl we eigenlijk hier alleen maar onzin uitkramen.
1: Ja.
0: Structuur na, ik ko voorbereiding na, ik kuch na.
1: Ja.
0: Maar wij zitten als vrienden hier te praten, Lloyd. En mensen vinden dat kennelijk leuk.
1: Ja.
0: Dus hoe makkelijk wil je het hebben? Namelijk microfoon waarbaardelen. We zitten bij elkaar en we hebben lol.
1: Ja.
0: Met elkaar. En samen met ons maken we heel veel mensen blij. Maar ik heb toch een verzoek.
1: Ook een verzoek, hè? Ja.
0: Johnny, niet voor waarom ook de kast kijken. Or mooi. Hamna niet mooi, hoor je kijken. Maar als mensen hele leuke onderwerpen hebben. Geen lange beren dingen.
1: Ja.
0: Gewoon één woordje is genoeg voor ons.
1: Ja.
0: Je hoeft geen uitleg te gaan geven. Niet technisch, niet juridisch. Je hoeft er niet onder te onderbouwen. Helemaal niks. Je hoeft ook geen context aan te geven. Je moet alleen een woord sturen naar ons of een onderwerp. En wij gaan kijken of het een leuk ding is of niet. En dan pakken we het op.
1: Ja.
0: En als het onderwerp leuk is, praten we er lang over. En als het onderwerp niet leuk is, praten we er heel kort over. Of helemaal niet.
1: Ja.
0: Is dat wat, Lloyd?
1: Ja.
0: Dat luisteraars mee mogen denken met ons?
1: Ja. Stuur je bericht maar naar info@ujala.nl. Of stuur een WhatsApp naar 020-363-0808.
0: Ligt die onderwerp voor
1: Hi
0: CC.
1: Hi boy, de kletukakerwele toch? Dus al die vriendinnen van me, die zijn helemaal boos op mij. Hè?
0: Ik ben
1: eens met Arend, ik ben bijna 60. En maar vind mezelf mooi van binnen. Nee hoor, dames, ik maak er maar een grapje hoor. 60 is niet de grens.
0: Nee, Lloyd krabbelt nu terug hoor. Geloof hem niet. Alle dames, JJ Sunega, Lloyd krabbelt nu gewoon terug. Amang.
1: Nee. Je bent net zo jong als dat je van binnen voelt. Hè?
0: Ik zeg het je. 60 jaar, je bent gewoon een meisje.
1: Meisje.
0: Laat
1: gewoon
0: niemand
1: meisje.
0: Je wat uitleggen.
1: Precies. Ham kuch na boli bati.
0: Khub mooi kapda apda pahin liye. Haakuk laga liye.
1: Indam se chhori ghat.
0: Lipstick
1: se chhori ghat.
0: Botox la. Spoiti karwa liye klaar chalende.
1: Chalende. Ja.
0: Ai, Lloyd.
1: Ja.
0: Dus onderwerpen schaarste hamlok. Namangila hove sunne walo hamlok ke programma mein. Dus toe gewoon op een onderwerp apart hier hamlok.
1: Ja, en anders hebben wij altijd natuurlijk genoeg onderwerpen waar we spontaan over praten.
0: Kon gezondheid over te mangen.
1: Mentale gezondheid.
0: Ik ben emotioneel beschadigd.
1: Waar ben jij door beschadigd?
0: Hamar jeugd me ijsse helemaal zang is dus. Dik.
1: En wat doe je
0: eraan? Ik ga gewoon vertonken die lak komt door mijn jeugd.
1: Ja.
0: Weet je dat dit is de verklaring vaak?
1: Mentale gezondheid.
0: In het Westen.
1: Ha.
0: Ga naar een psycholoog. Ga met een psycholoog praten. Heel vaak kijken ze naar het verleden.
1: Ja.
0: Kitor jeugd me kontje bijl hè.
1: Ja.
0: Oh, ter baap marat raha ter maike.
1: Ha.
0: Oh, terbaat daarop je het raar. Daarom ben jij zo agressief geworden.
1: Ja.
0: Dus het wordt in het verleden gezocht. Elke verklaring.
1: Maar is dat zo? Moet je altijd naar het verleden? Moet je altijd naar het verleden gaan?
0: Dat probeer ik uit te leggen, Lloyd. Je schiet een beetje door.
1: Ha.
0: Door alles maar te willen verklaren.
1: Ja.
0: En als verklaring te gebruiken van dik, ook er oorzaak.
1: Ha.
0: Omdat door baap ijsse karise, omdat door mij ijsse karise, omdat door jeugd me ijsse bhalba, ohi se tu aaj ijsse bate.
1: Ja.
0: We schieten echt door daarin.
1: Ja.
0: Natuurlijk heeft het effect op wat je hebt meegemaakt in je jeugd. Natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik ga niet bagatelliseren en ik ga ook niet zeggen dat het geen effect heeft, maar op een gegeven moment, hè, sab koi ke hai ka buddhi.
1: Ha.
0: Phir ohi batia bolila. Maar buddhi betekent nog niet, sunne walo mooi se sunie. Buddhi staat niet gelijk aan gyan.
1: Ja.
0: Buddhi en gyan me ego farak hai ga. Dus die buddhi moet je gebruiken. En daarmee kun je kennis vergaren. En dan kun je leven ordenen. Dan kun je het beter maken. Dan kun je ook analyseren en zeggen van zoon. John verleden me meemaken lebati. Dat ga ik een plek geven. Want wat ik heb meegemaakt was niet goed. En ietje Joana Moira, ietje Joana Moira. Dus dan ga je juist jezelf herstellen.
1: Ja, Ja.
0: Maar je moet niet erin blijven hangen van hangen. Ja, hij is zeker het raad, dus hamar baap maar het raad, dus hamu marila. Hé, hey, onzin.
1: Ja.
0: Totale onzin. Hamar baap daar roep je het raad, dus hamu daar roep
1: je. Maar kan je ze toe herkennen of je mentaal gezond bent?
0: Nou, je ziet het direct aan mensen. Je praat met mensen.
1: Ja.
0: 5 minuten met een jan per je uit. Ja. Maar als je een uurtje met iemand doorbrengt, dan zie je of iemand labiel is of stabiel is.
1: Ja.
0: En iemand die labiel is, Lloyd, dat merk je goed genoeg.
1: Dat doe je aan je mentale...
0: Is er een beetje bolega dat je denkt van... Hé, ik ga bolega de mia.
1: Ja, ja, ja. Oké. Nou ja.
0: Want iemand die ook altijd aanstaat, hè, Lloyd?
1: Iemand die altijd aanstaat, ja.
0: Heeft ook met mentale welzijn te maken.
1: Ja.
0: Dus iemand die altijd aanstaat, even simpel, symbolie. Dat moet je ook niet zijn dus. Je moet af en toe ook even dat knopje om kunnen zetten. Je boog, ik ga pijlen en boog, John, bij Dagega of Dagisbakabi.
1: Ja.
0: Die boog kan letterlijk niet altijd gespannen blijven. Kan niet.
1: Ja.
0: Anders toe mooi zijn nishana na lagapen je. Dus af en toe moet je die boog ook even laten ontspannen.
1: Ontspannen, hè?
0: Je moet niet altijd aanstaan. Dus ga af en toe een dutje doen. Ga af en toe, Hindustan niet meer, dat mag bolletje, maar ik zeg het toch. Ga een beetje lummelen.
1: Lummelen?
0: Even niks doen. Niks doen.
1: Wat bedoel je met lummelen dan?
0: Even niks doen.
1: Kutje naar
0: kijken. Even uitstaan. Je moet niet denken van... Af en toe moet je even gewoon onderuit zakken. Aan niks denken, met niks bezig. Ook niet op je mobiel. Maar gewoon even relax.
1: Dus jij zegt, je moet, ontspanning zoeken, zoals wandelen, lezen, mindfulness, gezond eten.
0: Iets wat je rust geeft.
1: Maar het geeft wel...
0: Ga een rondje rijden, maar zet je telefoon uit.
1: Ja.
0: Even geen telefoontjes nemen.
1: Maar
0: ga
1: muziek,
0: een beetje rond, zomaar, ja, tjalau.
1: Muziek helpt ga, wel, hè? Muziek helpt
0: ga een
1: heel
0: ijsje
1: veel.
0: Eten, maar niet aanstaan continu. Dat bedoel ik, Lloyd. Dat is echt heel slecht voor je lichaam en voor je geest.
1: Ja.
0: Dus we gooien nu een heleboel dingen op elkaar. Maar dat komt ook omdat we weinig tijd hebben.
1: Ha.
0: Maar onze luisteraars zijn slim, toch? Dus die kunnen dat best wel goed volgen,
1: ja.
0: Lloyd. Dus Sunewalo, sta niet altijd aan. Na hardem je oorzaak koje. Ki pahile maar leven met ijs bhal ohi samay se karila. Na, tu sudhar. Tu apne apan buddhi gebruik kar, gyan versamel kar. En... Toe sudhaar. Jonchi na mooi raad ook sudhaar. Maar ga niet steeds vinger wijzen en ga niet steeds in het verleden de oorzaak zoeken. Want de oplossing ligt in het heden en in de toekomst. Oplossing wat na het verleden mee. Oplossing wat er aaj of aane wale aaj mee.
1: Nou ja, mooi. Mentale gezondheid. Ik waar in mijn hoofd. Even serieus. Applaus.
0: Applaus. Leuk.
1: Oh ja.
0: Applaus.
1: Oké, okay, geef ons door als je een bepaald onderwerp wil behandelen in Koffie Chai middagshow. Ik denk een liedje zeggen van, maar hebben jullie geen programmalijst op de site? Dat zou fijn zijn. Of als jullie de Koffie Chai sessies opnemen en op YouTube zetten als podcast, kunnen we ook terugluisteren.
0: Binnenkort is dat een feit.
1: Is dat... Suna, hamartje herotoroi opa.
0: Nee. Audio podcast.
1: Oh, audio podcast, oké. Okay.
0: Binnenkort is dat een feit. Onze nieuwe website is eigenlijk al klaar.
1: Ah.
0: Maar we hebben hem nog niet gelanceerd. Omdat natuurlijk Brassafest even voorgaat.
1: Ah, Brassafest.
0: Brassafest gaat even voor.
1: Ja.
0: En zodra Brassafest allemaal afgerond is... Arre, ja, hamar hamlok en moeri pe Lloyd. Heeft ook met het verleden te maken. Jong geleerd, oud gedaan. Hè? Dus dat heeft ook met... Applaus. Jong geleerd, oud gedaan. Hè?
1: Ja. Shirley Bolek, ik luister vaak naar jullie. En jullie hebben goede onderwerpen.
0: Shirley girl.
1: Ik weet niet waar Shirley vandaan hebt.
0: Kan je zeggen wat jij gaat?
1: Shirley girl.
0: Dat kan je zeggen?
1: Kokodina, zoiets.
0: Boy, word wat hem naar Janine.
1: Wat is Kokodina?
0: Volgens mij is het gewoon een beetje Nigeriaans, hoor.
1: Kokodina?
0: Wat erin wordt gezongen. Nigeriaans, Guyanees. Koike wordt een jayat hoor je, dan hoor ik het graag hoor.
1: Ja.
0: Ambulja, steeds.
1: Iets met kokodina, maar ik weet niet wat.
0: I want to of I want you. Ik weet het niet.
1: Ja, zoiets. Maar heeft het iets met kokosnoot te maken of zo?
0: Kokodina? Patana, hey, Lloyd. Kooi wordt een hemelijke partij, namelijk analyseer. Dat let door ghar mee, Lloyd. Maar heb je andere onderwerpen of niet?
1: Nee.
0: Maar we moeten afsluiten.
1: Ja, Lloyd Bhai.
0: Nog maar 2 minuten.
1: Lloyd Bhai, ja, goedemiddag. Vind jullie programma gewoon geweldig. Altijd leuk om naar jullie te luisteren. Ook omdat jullie doodgewoon Hindoestaans praten. In 1 woord, top. Nou, mooi hoor.
0: Arey, hamlok Hindoestaan, niet baat hier, jaar. Hamlok toch, jab ik khali bakra. Kaise bolega, Nederlands chaate.
1: Ha.
0: Oké, Hindoestani me bolal ja, chaate toch, chaate.
1: Hamle bhi bhaiya ke hai ga.
0: Hamar Hindoestani echt mooi hai na.
1: Toh Hindoestani bahut kharaab hai ga. Oh, meneer Humphrey Gopi. Meneer Humphrey Gopi, goedemiddag. Ook welkom in onze uitzending. Lelystad zeg ik, oh ja, surely. Ja, oké, ha. Aan toch Hindoestani bahut kharaab hai. Nee, toch Hindoestani stap ze mooi. Maar toen wat ja hè, de mooiste wat ja hè, rustigste wat ja hè.
0: Hamar leeftijd gaat hij hamar Hindoestani.
1: Toen bood bolwa hegele.
0: Echt waar. Nee. Hamar leeftijd wali en mika hanjane mooi Hindoestani wat ja hegele.
1: Nee. Dus kan ja maar ik wel woord bolen hè, ki admilong dat, chi daar toch. Maar ik kon dat woord niet uitspreken op dat moment. Maar jij hebt me gecorrigeerd.
0: Maar ik weet het wel.
1: Chidore, chidare, chidore, chidare.
0: Chidore, chidore, ja. Dek Shirley Girl,
1: ha.
0: Kijk, tekst milega ja pe hame. Dal bhat bhata ke chokha.
1: Chokha. En die kokodina dan?
0: Dal bhat bhata ke chokha.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat die kokodina betekent. Betekent dat je keuken koken, denk ik. Ik weet het niet. Hame chai aage moois woord wat jane ke ki konchi gawega. Shirley Girl en dan? Oh, Shirley Girl betekent Shirley denk gyal, ik.
1: Wat je gaat koken vandaag?
0: Shirley tot namo haiga. En Girl betekent volgens mij meisje.
1: Ja.
0: Of vrouw,
1: ja,
0: of zoiets.
1: Sowieso.
0: Zoiets, denk ik dan.
1: Ja.
0: En dan, what you gonna cook Dina?
1: Ja.
0: Zoiets.
1: Ja.
0: Zal het zijn, vermoed ik. Maar hamlok tekst wel mooi zijn, Janep, tappo, bata, baby.
1: Ja.
0: Mensen gaan ons helpen, mensen. Adamien maar willen we stoppen of wil je nog een onderwerp doen?
1: Nee, nog een onderwerp doen. Adamien Bolletje is het zo, hoe naar ik aan met jij kijken?
0: Lloyd gaat bekijken. Hey Lloyd, hamlo ke naam bedenken li tor
1: kati to. Hey, aaj ee programma ham na herhaal kar bacha. Ham na mala tomati. Ham na mala tomati ke mar khai. Want je hebt het uitgelokt bij jou. Van jouw kant. En dan, aap sab arotin hamar upar gusai gehe ga.
0: Aaj kare re.
1: Sab hamar upar gusai gehe.
0: Acha, wacht, mag ik het uitleggen dat ze niet boos worden op je?
1: Nee, inderdaad. Uitleg kerte.
0: Priye, sunne walo.
1: Ja.
0: Behino, pyari behino. Betio, mata ho.
1: Anand ke behno.
0: Mata ho, ha? So is it. Ki to mata hai ga.
1: Yeah.
0: Ki to hamar behin hai, ki to hamar betia hai.
1: Yeah.
0: To,
1: yeah.
0: So simple is it. Dus hamme to kaida hai ga, maar Lloyd ke kaida na hai, priye sunne walo. Dus vergeef het hem. I be kaida ba, londua. Ja, openbare radio pe.
1: Nationale
0: radio pe. Belieder karega aurat ke. Hij durft wel, moet ik zeggen. Maar ik heb laatst na, he, Londoa. Ik heb laatst sharam. Dus vergeef het hem. Vergeet het. Hij is... Ik heb problemen, ik heb opvoeding met pijlen, chota me.
1: Hame trauma, ja. Mentaal zit ik niet goed...
0: Ik heb oorzaak gehad, Saramaka me.
1: Boiti.
0: Ligt gewoon aan zijn opvoeding.
1: Ja. Oké.
0: Ik heb een andere vraag. Ik heb een andere vraag. Kapri ke opvoeding. Nee, je hebt niet nagedragen netjes.
1: Ja.
0: Hindoestani bolet raha hai to kapri aayega ba kapri ke khadrak farton karega pehle ise sunat raha sanam mein loi ei ma sunna wij hebben toch een naam voor jou bedacht
1: kon naam hebben bedacht
0: in onze vriendenclub waarom mogen de mensen het niet weten
1: kon naam hai ja maar
0: oké ik ga het vertellen dus luisteraars van Ujala Radio koffie en chai sun. Binnenkort gaat Lloyd een carrière-switch maken.
1: Ab kon carrière-switch hegen.
0: Dat is waar is gebitter mee, dan is hij 60. Dan gaat hij een carrière-switch maken. Hij weet het zelf nog niet. Maar hij gaat een sadhu worden, sadhu.
1: Oh, sadhu-sant.
0: Sadhu-sant.
1: Ja.
0: Dus Lloyd ke naam, hum log dhire-dhire in Barishya mein badlab hai.
1: Ja.
0: In sadhu-sant Lloyd.
1: Ja.
0: sadhu, sant, maar Lloyd was pas op eigenlijk, wat je wil me. Dus Lloyd, laten we Lloyd weghalen.
1: Ja.
0: Sadhu, sant, Mahabir.
1: Sadhu, sant, Mahabir, hè? Klinkt beter, hè?
0: Beter.
1: Beter klinkt.
0: Het past beter bij sadhu, sant.
1: Ja, ja, ja, oké.
0: Dus binnenkort, als jullie advertenties lezen in de krant... of horen op enig radiostation, niet op Ujala, niet op Ujala. Kom goed, Sunye tu, Sadhu Sant Lloyd ke reclame.
1: Ha.
0: Of Sadhu Sant, dat is hier de miaba.
1: Sunna, paisa is er na lagi, maar je saman gaat in, wel paisa lagi. Dus voor een consult betaal je niks, maar saman gaat in wel paisa lagi.
0: Uto lag bekariga, uto hoi bekariga, Lloyd.
1: Hey, dit soort mensen moeten echt gewoon weg hoor, echt serieus. Hè? Door iets op kamer krijgen. Dus ja.
0: Nee, maar Suna, we zouden toch een serieus onderwerp nog behandelen.
1: Ha, door hem ook, toch?
0: Toch?
1: Ja, hamar ghar mein. Acha, yahan pe main ek altijd het onderwerp.
0: Acha, hamar ghar mein. Aur sunne walon ke ghar mein.
1: Sunne walon ke ghar mein,
0: ha. Hank aur Ingrid aur na, Hank aur Ingrid to bakra ke naam hai yaar, Hindustani wala bolna. Mala aur Ashok.
1: Ashok, ha. Ashok, Mala aur Ashok ke ghar mein.
0: Mala aur Ashok ke ghar mein. Mala aur Ashok jondan haath mein rahega.
1: Mala aur Mahinder ke ghar mein.
0: Mala Mahinder moi naam hai. Mala aur naman Mahinder na moi naam hai.
1: Acha Ashok wa.
0: Ashok moi naam hai.
1: Ashok.
0: Ha. Dus Jagdish.
1: Jagdish? Mala aur Jagdish. Acha theek ho theek hai. Ha.
0: Nahi Mala aur Ashok. Mala aur Ashok ke ghar mein.
1: Ha.
0: Ego chor aal. Aur Jagdish. Not Jagdish. Ashok hai diman. Sorry. Ashok.
1: Ashok ke. What is that? Ashok or Jagdish?
0: Ashok.
1: Ashok. Mala
0: or
1: Ashok.
0: Ashok. Mala or Ashok. Tu humme fardwal kare loi. Mala or Ashok ke ghar mein go chor aal.
1: Ha.
0: Ma Ashok is geen grappenmaker. Ashok na wan tranga man. Dus hoe ego katlis rakhis ba nichuwa apan bedia lage.
1: Ashok.
0: Ashok.
1: Ha.
0: Aan Mala heb je gehoord, kies bij Mala.
1: Ashok wali. Mala kan het hebben.
0: Mala heb je dolak rakhies bij Kutli. Maar Ashok heb je katlis rakhies bij Kutli. Kutli zei ke. Ki kabhi je chorwa aai hamar gharwa mein. Mo kapa mang.
1: Aai.
0: Jahan u bitter rakhies apan haad ki to gor. Me kapen direct.
1: Ja.
0: Dus Ashok, na Jagdish. Ashok waan pe hai ga. Jagdish ke itna himmat na hai yaar ma Ashok himmat hi hai to das Ashok sidhi boof bene ko ma
1: ha
0: and hai kaptam
1: ai
0: okay gorwe kardis ki tokar hatwe kardis
1: ha
0: weet jo wat the problem nu is chahe Ashok ke ghar mein wild ba
1: ha
0: ab Ashok jayega jahal bichara
1: are ha natürlich
0: tuurlijk kapamang
1: ja tuurlijk
0: maar u chor hai tor ghar mein aail hai
1: ja
0: aur tu ego katlis rakh le baate ki hamar ghar mein jayega aur gor kaat le
1: ai
0: aur u kaat so hey, ietsje wat over een blokje zo. Check, Chaiga. Hoe ver willen we gaan?
1: Ja.
0: Hoe ver kunnen we gaan?
1: Ja.
0: Om jezelf te verdedigen.
1: Ik vind dus, dat je voor jezelf... Ja, je mag jezelf toch verdedigen.
0: Vind ik ook. Maar in Nederland mag je maar noodweer excess. Dus noodweer, ke matlab ba. Ki koi tor upar hamla karise. Aur tu hamalwa mein tu ladle met elkaar. Aur tu kaat dele. Okay? Ki to daag dele. Umar ge. Kan toch, ego ladai mein.
1: Ja.
0: To noodweer mein kan le baate tu handelen.
1: Ja.
0: Dus u chijwa khati straf na hai, of kamti hai.
1: Maar noodweer...
0: Baki tu jaan bhuj ke u chorwa aail hai, tu ke luru ke le or kaat de le ke bamma se. U tor kaam na hai, ya to ke chai engelik sko, tu ke bel kare ke, ye moet je self opsluit. Dus, ino ma kapa mang so
1: maar. Maar het is toch vrij posta ki ge u ghar mein tur chor aail hai ya.
0: Ehi chijwa ta Ashok bole hiya yaar. Ashok ehi batia bolega. Ashok bole hamar ghar mein album aur kapa mang.
1: Okay, main ghar mein to na. Main uchorwa bhi to jaan le sake aur ki to rotiya ke to ladkan ke kuch kar sake. Ye weet man noi toch dus dan
0: for Ashok hai wat handelt. Ma Ashok ab apan town mein baithal ba.
1: Ja.
0: Ashok rahega kahan rahe Ashok? Rotterdam mein.
1: Ja.
0: Ek wa Ashok raha Den Haag wali. I Ashok rahega Rotterdam mein.
1: Okay.
0: Apan town mein baithal hai bichara. Rustak se. Aur ego chor aal tainua mein okar agua
1: Ashok ke ghar mein aal hai tainua mein ego chor
0: tainua mein aal hai chorwa
1: ha
0: and Ashok kapamang
1: vind ik nog steeds.
0: Tuin me. Ha. Dus de klein probleem wat ik Amerika me.
1: Ja.
0: Als je op het bezit van iemand anders komt, ook er ghar me, ook er dwar me toe aile, amag mag zoet je.
1: Ja.
0: Moet ook een maarsa kega.
1: Ja.
0: Mag bouwen.
1: Maar Nederland me namag je.
0: Na. Ab to ke chahiga tar uthai ke 112 bel kare ke meneer Lloyd, er staat hier een meneer in mijn tuin. He, hij doet vervelend. Alsjeblieft, kun je politie sturen of kun je zelf komen, Lloyd?
1: Abbe, de 112 waren de Mjomolika ki abbe heki chalge.
0: Hoe ziet die man eruit? Kun je hem beschrijven? Ja, hij ziet er als een junk uit en hij heeft een. hij heeft botox bij zich. hij wil me vol spuiten met botox.
1: Ik denk dat.
0: Nee, maar dus Italië met een juwelier, hij zegt. Weet je, dat 72 jaar.
1: Ja.
0: 72 jaar, ketje.
1: Ja.
0: Chow Dai ook een bedrijf overval bijle.
1: Chow Dai.
0: Maar laatste dat je wat je eigenlijk chorwa.
1: Ha.
0: De Amanchira man.
1: Ai.
0: Maar hij moet 14 jaar de cel in nu. En hij moet tonnen aan schadevergoeding betalen.
1: Jullie leren wat je hangen tonnen aan schade betalen?
0: Ha.
1: Het is omgekeerd.
0: Juwelier Ashok dus, hè?
1: Juwelier Ashok.
0: Nee, maar snap je het probleem? Dus ja. Ooit gaat hij wat hier aan Karila. Van Amloke Socek Chaiga. Van hey, Socek Karila.
1: Ik denk dat de meeste mensen wel actie zouden ondernemen. Ik denk dat de meeste mensen gewoon intuïtief. Direct is het Johan Kersenke. Dus,
0: toen kan ik het heel leuk.
1: Ja, ik zou die persoon ook aanvallen.
0: Je kapin toch?
1: Kapin, klaar?
0: Nee, zeker.
1: Hoi, toch hoi. Dikkel, jij kan hoi. Ja,
0: precies. Op dat moment. Hey, bah, ja. Dus Amnabolila is een carrière.
1: Nee, Amnabolila. Jullie moeten wel goed over nadenken.
0: Bel vooral de politie.
1: Ja, 1-2 keer.
0: Belkerie. Om mange inspecteur Lloydke.
1: Arnold Baker, die luistert ook naar Ujala's Coffee Chai Middagshow. Arnold Bolle, heren, goedemiddag. Het is Podina. Dus Cherry Girl, bla bla bla, Podina. Vroeger hadden ze chutney van Podina. En dat zingt hij in dat liedje. Podina?
0: Dekkeletto.
1: Waarom zit je Kokodina? Ja, maar Podina.
0: Dekkeletto, Lloyd. Gooi ze kijken. Ik weet
1: Hamlok is gewoon echt serieus. Hamlok kan nooit naar Moïse Sumila.
0: Ham Nikerian Nabati, Ham Nikerike Nabati. Dus laten we een Nikerian zoeken.
1: Iemand uit
0: Nikeri die dit. Ha, Nikerike en Mijana doe ik kon je gabaiga. Want volgens mij is het Guyanees wat hij zingt.
1: Oh, Guyanees, ja.
0: Dat stukje. Okay. Volgens mij hoor.
1: Ja.
0: In ieder geval is het geen Sanskriet.
1: In ieder geval Arnold Baker, ook welkom in Ujala's Coffee Chai Middag Show. Soon, ik bad Madi Botle, voordat we gaan naar 1 minuut Brassaves. Brassaves,
0: Oh ja, onze minuut.
1: Jij krijgt een minuut, maar ik wilde van jou weten wat. Admilanke Muri echt kabikabi krap. Wat doet een vrouw.
0: Oké, ik heb ze bolo jaiga.
1: Muri ganda, oké.
0: I ede ganda.
1: Ego aurat, ego Canadese vrouw.
0: Ma e.
1: Arre bhaiya.
0: Pa e ede ganda.
1: Ja.
0: Zo praatte die ervaren toch?
1: Zo'n een Canadese vrouw is betrapt toen ze probeerde een koningspython het vliegtuig in te smokkelen. Ukable bh me verstopke raha.
0: Arre migado.
1: Hey. Ik zou geen slang in een BH of in mijn shirt willen hebben, hoor.
0: Aneet. Aneet, Lloyd. Kali aneet, ja.
1: Maar Aretia, ik heb maar dekat, zo'n python in jouw BH. Hey.
0: Boy. Adamien paglaiga. Aretien paglaiga. Laat Adamien paglaiga. Aretien paglaiga, Lloyd.
1: Ik was sapelijk in Tuchelier op een. Hey, no, man, no. Ik hou niet van die
0: dingen. Zo gewoon kaart leven het mooier, hè?
1: Ha. Beter dan, hè? Ha.
0: Zou veel beter zijn.
1: Ja, brassafest.nl, 29-30 augustus. Ja, BBB, Basuku Bavini Bajari. Altijd hammer maar even bolle thuis. Ha,
0: toch?
1: Ha.
0: Bol, Lloyd, kon je bang.
1: Brassafest.
0: Yes!
1: Applaus. Toebol, Hamsunila. Brassafest. Sanitje 29 en 30 augustus. En ik weet niet op hoeveel percentage we nu zitten. Qua eerste fase voor de super early bird tickets. Vanaf €8,50. Aan het betrokken betijken. Maar.
0: Volgens mij zit het op 75% of 80% uitverkocht.
1: 75.
0: Zoiets moet het zijn. Abbeham Najanila, laatste cijfers. Maar. Ongeveer 75-80% zal het zijn.
1: Het is in een grote hal, GI Event Center, waar 10.000 mensen in kunnen. Doei Barca Barca Saal Liga. Eén is food court, eentje is waar je Tunaatse geheer, of je ontmoet mensen. Overal natuurlijk in twee hallen ontmoet je mensen. Maar het naar het band, het naar het artiesten, ham leeuwt, ik niet, komt die hega, toch aan het?
0: Ik ben niet mijn artiga, maar probeer ik het niet.
1: Probeer ik het.
0: Zoek ik het niet met sensation.
1: Sensation.
0: Hier is Prashant en Hemant.
1: 100.
0: Sarigama. Sarigama Records Crew. Hier Roshana Balgobin. Rani Dattai. Sonny R. Fardin. Vinay Kalpu. Afisha. Rahiga Diamonds B met Abid, Anupa en Hans. The Legends met Nizam, Fasil, Ibo, King Layo. Rahiga B, Rahiga.
1: En we hebben Tira Kuso, hebben we ook.
0: Ja, maar die komt er dan ook aan zometeen. Ja. Maar we hebben ook Express natuurlijk. Mr. Black, Mukesh, Lady Sanjana. Auroham, Ikwadinwake, Bhibatadi, Toke Jurte Loist.
1: Ikwadinwake.
0: De band Rahiga, de band Rahiga met Kiran Kedar. Miss Ansh, Beichun, Steve Kedar ke saad bhi.
1: Ja.
0: Shivam Rajaram, met een Shivam natuurlijk, met Natraj. Umar en Squads. Umar, Huyana, Varshita dus Tiraku Sal bhi Rahiga, featuring. Rahiga Surya ke saad natuurlijk, Sujal, Umrao. Exclusive ke saad Sanjay, Randhir, Divok. Divek, zou je bolen, na?
1: Divek, Satvika, Divek.
0: Satvika. Dus zoveel leuke dingen toen jij kijkt, brasafest.nl. Ja, toch om leuke Facebookpagina te dekken. En dan ben je meteen verkocht, ben je meteen overtuigd, Lloyd.
1: Ja.
0: Karta, bijna doen hoor je bij, super early bird. Dus je kan mange profiteren. Ik dan sasta me abbe. Dat ook, jaldi se jaldi kin leek, zou je deri na kariye.
1: Nou,
0: bolli mooi.
1: Zeker.
0: Het wordt leuk geluid, hè? Het wordt leuk.
1: Ja.
0: Farshita Huyana, Sujal Umrao, Kiran Kedar, Fasil Wahitusein, Lani Dattai, Nizam Wahitusein, Sanjay Jodha, Roshana Balgobin,
1: Hangama.
0: Mukesh, Mr. Black, Lady Sanjana, Anupa, Abid Hussein, Nandhir Badri Diva. Hey, thakgali bolat, Lloyd?
1: Ja. Te veel. Te veel.
0: Bohja dahiga.
1: Oké.
0: Check het
1: op brasafest.nl. Ja, brasafest.nl. Dus Ujalas Brasa Melafest. Op 29 en 30 augustus is een GIA Event Center Barca Halige in Den Haag. Dus hamlok Ayla, Tulunkile Pas.
0: Tamasa.
1: En Ujala Radio is er ook bij. Dankjewel.
0: Ja, Ujala Radio is er bij met live uitzendingen. Mooi zijn je. Dankjewel.
1: Hoi. Ujala's Coffee Chai Middagshow wordt mede mogelijk gemaakt door Brasafest.

Jalle Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op URU Jalle Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance. Shop, market, culture, family entertainment, taste. Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest. Twee dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Juli bestaat 14.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Oh, oh, oh.
0: Ujala, Larehei, the greatest voices of Bollywood. Raga and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. 8 jaar na de instorting van de Morandi-brug in Genua zijn meerdere verdachten veroordeeld. De voormalige topman van wegbeheerder Autostrade kreeg 12 jaar cel. De ramp in 2018 kostte 43 mensen het leven. Volgens de rechtbank waren slecht onderhoud, ontwerpfouten en gebrekkige controles de belangrijkste oorzaken. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth wil militairen vanaf 30 jaar screenen op een testosterontekort. Urologen waarschuwen dat hormoontherapie kan leiden tot onvruchtbaarheid en andere gezondheidsrisico's. Volgens experts is testosteron alleen geschikt bij een medisch vastgestelde aandoening en geen middel om prestaties of spiermassa te verbeteren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
9: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया
12: उजाला ब्रासा मिला फेस इंडोर समर एडिशन देन हाग में zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in GIA Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube-kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
13: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen?

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu net geen 280 kilometer file. Werkzaamheden veroorzaken veel vertraging. Dus onder andere druk door wegwerk rond Rotterdam, Velzen en bij Venlo. En de A28, daar staat het ook helemaal vast. Daar kom ik zo bij. Eerst de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor de Keteltunnel bijna een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur extra. Daar stond al file vanwege de werkzaamheden op de A20. En in die file is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Er staat een busje met aanhanger in brand op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Voor knooppunt Hoevelaken is de weg afgesloten. En een vrachtwagen met pech op de A59 Zierikzee Den Bosch zorgt bij Ter Heide voor een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है via DAB Plus. तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे Ujala Radio DAB Plus पर देश भर में Ujala Radio the greatest क्या the best Ujala Radio.
3: तुझे लगे ना नजरिया
2: Ujala Radio पर अब आप सुनिए एक खूबसूरत गीत Ujala. तू जाने तो

You are. Ujala Radio Headlines. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. 8 jaar na de instorting van de Morandi-brug in Genua zijn meerdere verdachten veroordeeld. De voormalige topman van wegbeheerder Autostraight kreeg 12 jaar cel. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth wil militairen vanaf 30 jaar screenen op een testosterontekort. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je voor het knooppunt Empel een kwartier vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam doe je er voor het Terbrechtseplein 20 minuten langer over. Dan de A28 Utrecht-Zwolle. Die is bij knooppunt Hoevelaken dicht. Ze zijn daar bezig met bergingswerk na een autobrand. En de A59 Zierikzee-Den Bosch bij Ter Heide, 5 minuten vertraging. Heeft daar een vrachtwagen met pech gestaan. De weg is zojuist weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Azoolon par jahan jaye takrana zaruri hai. Banda zinda ho to zinda nazar aana zaruri hai. बंदा हो तो जिंदा हो।

0: Joe's Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Oujala's Brasa Milafest in the Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza en Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
2: Oujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Oujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQAir momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files nemen vlot af. Alleen op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle heb je nog noemenswaardige vertraging. Tussen Leuze-Zuid en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. Heeft daar een busje met aanhanger in brand gestaan. De hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Je kan er inmiddels langs via de parallelbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Udella's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujjal Radio. Mail vandaag nog naar info@ujjala.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujjala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujjala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujjala-nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQAir momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
6: this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sono Nigam.
12: My name is Shah Rukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. To Janito, Ujala Radio, feel the energy.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Raza Milafeest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

Live vanuit de Hoofdstad. Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Raad Aldin, Subha Al-Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
2: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
4: Business klaar voor de volgende stap?
3: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 richting Rotterdam heb je tussen Numansdorp en Oud-Beijerland 5 minuten vertraging. Door bergingswerk is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

0: तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा, सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स, तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Salgre he. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kizika moende saskar he. Ujala Radio voor vermaaisch aap deze te heen. Pandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala's Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag Way. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood finds and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala, Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
4: Psst.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Wil jij een briefje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kisten du Meer, top hijab. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerstekte heen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezal Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oezal Radio.

Coffee Chai Middagshow. Welkom op deze prachtige middag. You are Jalla Radio, because I'm here. Today we're going to be absolutely in the same year. Dus Nederlandse nieuws. Or Dunjabharke nieuws. En natuurlijk luchtige onderwerpen die ik ga bespreken met Anand Chandrika Singh in Coffee Chai Middagshow.

0: Haakje Waas mee aan. Soen, hey, wat kan die man toch geweldig zingen? En intussen is hier in de studio ook aangeschoven Anand Chandrika Singh, de derde zee in het programma Coffee Chai en Chandrika Singh. Sanjay Jodha met exclusief Bibiriga. 29 en 30 augustus, Brasa Fest mee. Ujala's Brasa Mila Fest. Gia Events en ermee. Toen kartoa na kile waarte, toen jazzy ze kile. Slechts vanaf 8,50 €. Super, super, super, super early bird tickets. Toen deer nakker. Nee, toen ik echt pas tijdje periga. Achteraf toen na je hem in Belkrië of Appert hier van Soen, heb ik kartoa miliga aan 8,50 € keer. Nou, niet via mij.
1: En ook, Lloyd kan een moeilijke rie, Lloyd kan een moeilijke
0: rie. Nou, hebben we een moeilijke rie toch? Is het je doen, Katin?
1: Goedemiddag, Lloyd.
0: Goedemiddag.
1: Maar een netjes aan de kaiga, kan je zeggen?
0: Suna.
1: Hoezo wij jij?
0: Abbeham jij bij kantoor, dus dan moet je een beetje netjes zijn, toch?
1: Oh, maar dus dan, dat is pas hinken?
0: Nou, ja.
1: Iwerwa mee.
0: Ja, dat gaat een beetje
1: of
0: ver.
1: Of heb je belangrijke meetings?
0: Nou, belangrijke meetings, dat is wat wel ik harder, maar ja. Je moet wel een beetje netjes zijn.
1: Af en toe is het nodig. Zo
0: ja,
1: is het.
0: Maar tegenwoordig is Das en Colbert, Pahinke, hoe heb je dan mode
1: met haar? Het is helemaal uit.
0: Dus dat moet je eigenlijk niet doen. He? Gewoon.
1: Zelfs belangrijk bespreking, like, dragen we het niet meer.
0: Het directeur hoe nog iets liggen met een spijkerbroek?
1: Hamlok zou ook grap chalega. Hamlok heb het hoor aan netjes chalega. Hoe zou ook grap chalega?
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, inderdaad.
1: Goedemiddag.
0: Mooi. Hopelijk dat ik kan jekken. Engeland ziet het. Maar Engeland ziet het. Maar Argentinië ziet het.
1: Maar wacht. Voetbal wat ik heb bij jou.
0: Eén
1: seconde. Voordat ik iets aan boel jij. Ik heb een baat. Suriname mee. Maar in Nederland mee. Bij mij. Pahle admi John Bechat raad. Lego dukaan mee. Dalle Kerpalani mee. Of Kersten.
0: Ja.
1: Die mensen van Suriname kennen Kersten, Kerbalani. Or Conchiraya, CHM Raha, De Vries Raha.
0: De Vries, ja.
1: Volgens mij moesten die mensen die in de sales zaten, dus John Bechatra, apparatuur bijvoorbeeld, huishoudelijke apparatuur, die moesten volgens mij heel netjes gaan.
0: Ja, ze hebben ook een speciale pak, toch?
1: Volgens mij wel. Volgens mij moest je als salespersoon altijd met een das, or, ik denk netjes toch een chatra rekenen.
0: Ja. Ook garam jij mee.
1: Hij zei kuch hamme yaad baatje.
0: Hai, woi, ook garam jij
1: mee. Nee, niet in je t-shirt. Want toen lag het ooit even in haakje.
0: Na. Nee.
1: Hoe ik was samai raadje.
0: Ja.
1: Dat je dan een das moest gaan.
0: Ja.
1: Pak pahinke.
0: Ja.
1: Colbert hamme na yaad baat. Maar wel hamme yaad baat daswa.
0: Daswa wel.
1: Idher admi das pahinke. Chalat raai idher udar.
0: Ja. Nee, dat klopt. Dat klopt.
1: Ha, toch? Pahia is er raha. Je werkt bij een bakkerij, je hebt een das om.
0: Nou, dat gaat wel ver, hè? Dat gaat wel ver.
1: Je verkoopt worst bij de Hema, je hebt een das om.
0: Hé, hey, nomad.
1: Ja.
0: Dat gaat wel een beetje ver.
1: Maar een aantal van die, zogenaamde chique beroepen.
0: Nou ja, kijk, meubels.
1: Bijvoorbeeld, je bent makelaar.
0: Ja, dan.
1: Toen garbetjega. Of autobetjega. Dat zie je ze nog steeds vaak rondlopen, hoor. Nog de showroom steeds, met een das.
0: Het is niet meer van deze tijd, hè? Het is echt niet meer van deze tijd.
1: Nee. Mensen worden dan serieuzer genomen, Lloyd.
0: Oh ja?
1: Das wappen hinket u chalier.
0: Dus mooi kapra
1: dan word je serieuzer genomen. Nee, echt waar. Toen ik gewoon een jubileer.
0: Bolle brakka me niet eigenlijk, hè?
1: Or ego das pahin ke jay ye. Ohi sotia, maar ego 10 euro ke das pahin lopen.
0: Ja.
1: Sena wali, bestaat Sena nog?
0: Ja.
1: Sena bestaat, VND? VND
0: bestaat, maar Sena bestaat wel, ja.
1: Maar ego Sena wali, ego Hema wali, ego das pahin lele.
0: Ja.
1: Dan word je meteen serieuzer genomen, echt waar. Or t-shirt pahin ke jay ye, dan ja. Dat bewakker was John, maar hoe taak je toch van? Ik kon
0: lagu bagu eilhegen.
1: Dus de kleding, daarop wordt ook een en ander beoordeeld.
0: Dus op kleding word je serieuzer genomen. Hè?
1: Of niet. Maar kijk, als je bijvoorbeeld een hele dure auto gaat kopen.
0: Ha.
1: Je gaat een Bentley kopen of een hele dure Porsche of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Een auto van 2-3 ton.
0: Ja.
1: Toen jij gaat kiezen.
0: Toen gaan we gaan met een korte broek.
1: Dan word je juist wel serieus genomen.
0: Ah.
1: Dus er is wel ergens een grens.
0: Dus auto wakkebaat, Adam jakkebaat na.
1: Nee, dus iedereen die het echt gemaakt heeft,
0: ja.
1: Lloyd,
0: ja.
1: Die loopt juist op slippers. Die juist korte broek, want t-shirt
0: van Jelle.
1: Juist die mensen. Dus die mensen worden wel heel serieus genomen.
0: Ja.
1: In die hele dure zaken.
0: Ja, ja, ja.
1: Speciaal
0: ja.
1: zaken.
0: Ja, ja, ja.
1: Juist want je dat zo spinken, dan nemen ze iets minder serieus.
0: Ja.
1: Toen jane ga je de mia kelwaal krijgen.
0: Aha.
1: Terwijl juist als je in je t-shirt gaat, dan heb je, weet je, dan ben je al daar waar je wil zijn.
0: Ja.
1: Dus dan maakt het je niet meer uit hoe je gaat rondlopen.
0: Nee.
1: Zo, en dan loop je helemaal eenvoudig rond.
0: Ja.
1: Juist die mensen worden heel serieus genomen en dat soort zaken. Dus er is wel een kantelpunt.
0: Ja. Nou ja.
1: Gewoon
0: nou ja.
1: Die je tv kine, ik zeg maar wat kunnen doen aan me.
0: Aha.
1: En je gaat een beetje netjes gekleed met een das, word je iets serieuzer genomen. Maar als je een mangaatje koopt, dan kun je liever in je t-shirt gaan.
0: Echt raar is dat.
1: Echt waar.
0: Het
1: werkt zo. Believe me, Billy, het werkt zo. Ja.
0: Ja, nou ja, oké. Okay. Jij zal het wel weten.
1: Met,
0: jij zal het wel weten.
1: Zo, nou, ik begeef me in die kringen, Lloyd.
0: Ja,
1: weet
0: ja.
1: je welke kringen ik me ook beleef, begeef?
0: Ha.
1: In de botoxwereld.
0: Botoxwereld?
1: Ben me ja, toen je toevallig van...
0: Hey, maar dus, botox... botox?
1: Dat vraag ik me af.
0: Jawel.
1: Dat vraag ik me af.
0: Jawel. Hamjanila. Ik heb mensen die dat doen, ja.
1: Oké, onze luisteraars moeten ons helpen.
0: Ha.
1: Piero, hem lukt jouw veldonderzoek terecht. Ietsje dwak naar mijn veldonderzoek, Lloyd.
0: In
1: eigen promotieonderzoek, in eigen veldonderzoek.
0: Maar hem lukt promoveren, hè?
1: Nou, hem lukt jij promoveren, hoor je, afgelopen maanden. Wij gaan nu gewoon veldonderzoek doen.
0: Veldonderzoek. Oké.
1: Hem jij ligt hele woord, wat een hoe ligt het, ja? Veldonderzoek.
0: Ik had mijn liedje waarvan... Sunieltje, die hij... Goedemiddag, Suniel. Ik ben nog steeds voor kledingvoorschriften. Heeft zijn charme.
1: Jawel. Ik begrijp hem. Als je bijvoorbeeld... Lahomboli, je bent ambtenaar.
0: Ha.
1: Of je bent controleur. Toch je buskaarten controleer, kan ik zeg maar wat.
0: Ja.
1: Dan moet je niet in je t-shirt komen. Dan moet je in een uniform komen... En een uniform met een das en
0: ja,
1: zo.
0: Ja, maar dan ben je herkenbaar, die toekabel controleren, toch?
1: Maar dat snap ik wel,
0: dat snap ik.
1: Maar als je ergens bij een balie komt en iemand staat daar met een patal t-shirt,
0: ja.
1: Kan ook niet, Lloyd.
0: Ja.
1: Dan wil je ook dat je iemand voor je ziet die daar serieus aan het werk is,
0: ja.
1: En jou als klant ook serieus neemt.
0: Ja.
1: Dus die komt daar netjes in, nette kleed. Dus ik snap het wel, hoor.
0: Ja.
1: Dat een netter oogt en daardoor ook jou een beter gevoel geeft.
0: Ja.
1: Maar hebben we ook een veldonderzoek waard, Wally?
0: Veldonderzoek botox?
1: Veldonderzoek 1. Botox.
0: Botox. Wat wil je daarover?
1: Gebruiken Hindoestaanse vrouwen... Ik ken geen mannen die botox gebruiken.
0: Jawel, Hindoestanische dus, niet meer krijgen.
1: Oké, zijn er Hindoestaanse mannen en vrouwen, jongens en meisjes...
0: Ja.
1: Kan ook nog. Die botox gebruiken... Waar gebruiken ze het? Hoe vaak gebruiken ze het? Na hem me bete jego verhaal, John to sun lebate, van Lloyd of van... Nee, hem mangila jane tor omgeving met uw kooike chinega? Of doe je het zelf?
0: Ik ben
1: benieuwd of het nog een taboe is.
0: Maar botox? Wil je ook weten van, vind je botox goed? Vind je lelijk?
1: Je mag het zeggen. Je mag het vertellen ons wat je van botox vindt.
0: Ja.
1: En of je ook mensen kent die het gebruiken. Hindustani.
0: Ja. Ja, zou jij botox willen gebruiken, Anand?
1: Luister, ik laat het gezicht van Barbe.
0: Wat zou jij aan jouw gezicht...
1: Nee, maar kijk naar mijn huid,
0: Maar
1: ik ben nog helemaal gaaf.
0: Dat is zo garbaard.
1: Ik ben hem ego plooi naar... Dus ik heb het niet nodig.
0: Eigenlijk zou ik zeggen dat jij 40 bent.
1: Zeker. Maar ik leef gezond, Lloyd.
0: Ja.
1: Na daru, na tamaku, na raadbilat, weet je, jahuay.
0: Na. Tukona jahe kudraai, tuna daru pila.
1: Kupani pila.
0: Baki bara sharif admi tu baate.
1: Nee, serieus. Maar kijk naar mijn huidje. Het is nog helemaal, weet je.
0: Helemaal gaaf.
1: Mijn huid, jij zegt baby.
0: Maar dus jij wil zeggen, omdat jij gezond leeft en geen gekke dingen doet, dat jou...
1: Zo, rommelnakkeje. Dan wordt je lichaam, blijf je lichaam ook gezonder, hè? Dat is gewoon een feit.
0: Ja, dat is een feit. Maar wat is rommel in jouw termen dan?
1: Hindustani, bij lebole traha, ki jontu kaye, dat wordt je. दोस्त तू बैफोर्बल तू बैफोर बोला तरह चाम ना बोले ऐसा हीगा दले कोई सुअर खाएगा तो वॉचन सुअर दत नहीं द एक्टवार हिंदुस्तानी पहले इसे बोला तरह यार ये सब चीजों हम ना बोले ला हम पुराना बात बोले ला वॉच एट दत वॉच
0: अच्छा
1: और वॉच एट दत बैंग या या वही चे दत सोर्ड इंग होते हैं इन नतुल्ले के साथ एन ऑफ एन नहीं थे लमाल मार वार मा अर सेट वेर एन कैरन फन वार है तेन लॉयड
0: या
1: तू अरांग बरांग रोमल खाइए तो ja, dan gaat je lichaam daarop reageren.
0: Ja, nou, hem
1: dus liever, ja. Liever toe vegetarisch rood hoor. Dan niet maar niet halen, goos machri. Maar na ik dan overdrijf carrière.
0: Dus heb dan ik dan tegen goos machri kijken?
1: Nee. Ik vind dat ook onzin. Heb dan ik dan. Ik vind, toe halen, jab toch een mankere, maar thorase.
0: Thorase.
1: Ga niet overdrijven.
0: Ja.
1: Toch een twee roze mankere, twee roze kale. Ja. Ik bedoel, waarom één keer?
0: Ja.
1: Toch een vijf roze mankere, vijf roze kale. Maar je moet er ook zonder kunnen.
0: Ja.
1: Je moet niet verslaafd zijn daaraan. Ki hamme goos naar het hem na kapabe.
0: Ja.
1: Daar moet je vanaf. Ook jongeren van ons.
0: Ja.
1: Veel Hindoestaanse jongeren die moeten vlees hebben.
0: Ja.
1: En die moeders die zijn al heel trots daarop.
0: Ha.
1: Ki hamar beta uwa je ook een goos naar het hem na kapabe.
0: Ha, ha, ha.
1: Maar ja, daar moet je niet trots op zijn.
0: Ja.
1: Dat moet je gaan veranderen, tante. Ja. Toen je op een betwakke juist uitlegger van beta zoon, hem janila, toen doksa lobby kare, goos lobby kare, hem toch gaat banabe bhi, pjaar se banabe, maar je moet niet helemaal niet eten als dat er niet is. Toke vegetarisch eten, bak, kon een doeser, kaikba, moet je even lekker kunnen eten. Je moet niet verslaafd zijn aan vlees.
0: Ja.
1: Dat is fout, Lloyd. Or bahut jada narak, jaar. John en mij kaiga de le 5 stukken vlees. Maar één stuk kan toch ook, Lloyd?
0: Eén stuk kan ook, zeker.
1: Waarom moet je 5 stukken? Waarom?
0: Hoezeker, hè?
1: Surawa lele, weet je, die surawa is ook lekker als je het goed hebt gemaakt. Nee, echt waar. Ik, dus daar moeten mensen wel over nadenken.
0: Ja.
1: Oh, ik had die koffie en chai gegeven.
0: Koffie en chai, middag zo, met aardappelen, over botox ook mensen. Dus toen botox legaal hega, toen legaal hega, of heb je gezien bij andere mensen. Wat vind je ervan?
1: Dus de vraag is tweeledig, hè, Lloyd? Hamelijke veldonderzoek.
0: Veldonderzoek.
1: Vraag 1 is dus, hoe kijk jij tegen botox aan? Is het oké of is het niet oké? Dat is 1. Of heb je twijfels erover? Zeg je van, ja, op termijn gaat dat problemen geven? Of zeg je van, ja, dat ding is veilig, dus challenge. Dus we willen je mening weten over botox gebruik. 1. En 2. Ken jij iemand? Of misschien ben je zelf wel botox gebruiker?
0: Als je botox gebruikt, dan moet je altijd dat blijven doen. Als je eenmaal ermee begint. Want je daarna gebruik je, als je niet onderhoudt, wat dan ook. Want dat is toch niet voor altijd dat het je botox
1: legeert. Nee, het is maar tijdelijk, toch?
0: Tijdelijk, toch?
1: Werking, wat?
0: Dus je moet blijven gebruiken.
1: Dat weet ik niet. Maar volgens mij val je dan terug in je oude status.
0: Ja.
1: Je wordt niet slechter ervan, volgens mij. Maar hamna bij die botox-expert, hamna gali parhebi, botox-gebarement komt zomaar op, natuurlijk. Maar wij zijn benieuwd hoe wij er tegenaan kijken.
0: Ja, ik heb een heleboel vrouwen gezien met die dikke lippen en zo, hè? Ja.
1: 020-363-0808, toch, Lloyd? Ooit, WhatsApp voor
0: 020.
1: Voor de mensen die het niet weten.
0: Voor de mensen die het niet weten, 020-363-0808 per toe reageer ik.
1: Zet dit nummer in je toestel, want je gaat het direct af en toe nodig hebben.
0: Zet hem vast.
1: Af en toe gaan Lloyd en ik jou triggeren en dan moet jij gewoon reageren. Want jij maakt het programma voor ons leuker.
0: Ja, toch?
1: Als jij reageert.
0: Ja.
1: Een mooi tjitselikje, mooi selikje, netjes selikje. Geen lange beren fortune onderzoek ding. Nee, dus bohut barka lamma chaurana, gewoon jouw mening. Hamna mangila jane wetenschap konchi bolega, dat kunnen we zelf opzoeken.
0: Ja.
1: Ham mangila jane tu kafe ni karega.
0: Ja, wat jij ervan vindt. Bij jezelf of bij iemand anders, wat dan ook.
1: Botox.
0: Maar ham dikke kable, het is niet aan
1: ik,
0: leeftijd.
1: Tu janega.
0: Gebonden.
1: Lloyd, voordat ik het vergeet, toen Janika Kutak heb je botox, man?
0: Nee, houd toch op.
1: Echt waar. He? Echt waar.
0: Hamad Chihuahua heb je botox, hè?
1: Door Chihuahua je boer jou jij tap. Ik ben toch Jawan, hè?
0: Serieus?
1: Zeker. Honden hebben ook botox.
0: Maar Kutowak heb je al gehaald met botox.
1: Arre, ja, je gezicht wat thora oud ho jaiga.
0: Ja.
1: Thora jada rimp. Wanneer zet je botox, Lloyd?
0: Ja,
1: als je wil dat iets groter eruit ziet.
0: Ja, of als je oud wordt en een beetje rimpelig wordt, dan wil je
1: als
0: dat
1: je die
0: een beetje strak
1: een
0: hebben.
1: Beetje wil halen. Ja. Juist. Dan laat je hem strak trekken, dus je kunt chirurgisch iets doen.
0: Ja.
1: Maar je kunt ook door een botox, om dan ik kijk op Mariga, tjak, tjak, tjak, tjak, tjak. Met zo'n naald. Hè? Echt waar. Ze gaan met de naald zo.
0: Doe nog een keer. Met de naald krijg je die botox.
1: Ja, toch? Orkeze.
0: Ja.
1: Jij krijgt een spuit erin, toch? Spuitjes.
0: Ja.
1: Ai, gewoon in je gezicht, hè?
0: Ai. Hey.
1: Je wordt gewoon gemarteld.
0: Ja, Nilam schrijft... Nilam liet gezegd dat botox kan ook bijvoorbeeld gebruikt worden voor medische doeleinden, zoals migraine of overmatig zweten. Heel een moeilijk woord. Liet je bij rosa, sea.
1: Nou, maar is dat wetenschappelijk? Oké, okay, oké. Okay.
0: Na.
1: Hamlok wetenschapper Thorobat hier. Hamlok wat hier normaal.
0: Hamlok
1: aanbeleid jouw meningen. Wij kunnen botox zelf ook opzoeken.
0: Wat vind jij van botox?
1: Onder je ChatGPT per coach kan Hamlok je betalen. Dat kunnen we zelf wel. Dat willen we niet. We willen weten wat jij ervan vindt.
0: Ik ben persoonlijk geen voorstander van botox. Als je iets in je lichaam spuit, dan het niet anders kan of dat het op termijn schadelijk effect heeft, zie het bij heel veel familieleden. Oh, dus familie, ja, maar hou je voor, hè? Oké, ha.
1: Oké, okay, dus ja. We zijn benieuwd naar de reacties over botox. Wat doe je aan het rijden, Hico, je boel, Lloyd? Ab toch hem ook, kijk.
0: Maar wat jij kan delen dus eigenlijk?
1: Paandijkertlie.
0: Paandijkertlie.
1: Paandje minuut met paandijkertlie.
0: Ik denk dat heel Nederland voor Argentinië was. Tenminste, alle Surinamers.
1: Surinamers.
0: Ik was wel gisteren voor Engeland. Dan moet je Engeland je te mooier uit, maar ja.
1: Ja, maar jij bent bakra.
0: Ha.
1: Alle bakra's waren voor Engeland.
0: Echt waar?
1: Toen hoort de bakra bij Lloyd. Ik had geen duidelijke
0: voorkeur, hoor. Maar ik moet zeggen, zo'n gastheer uit Argentinië aan het eind. Dan denk ik, ja, terecht, jongens, jullie kunnen wel voetballen. Ja, terecht.
1: Nee, joh, Argentinië. Hey, geen twijfel over mogelijk.
0: Ja.
1: Ze waren echt veel beter in de tweede helft.
0: Ja.
1: Eerste helft met wie beter gaan, maar niet zo duidelijk.
0: Ja.
1: Maar je zag wel dat Argentinië, maar tweede helft, hey. Kijk, ik Goloa Engeland zo lijken is, ba?
0: Goloa.
1: Hadden ze niet mogen scoren. Dat is per ongeluk. Ja. Pina.
0: Ja.
1: Pina ook goal.
0: Maar dat is een verdedigingsfout, toch?
1: Ja, vind ik wel. Maar die nummer... Wat, nee, geen nummer 2. Rechterflank wappen, Jorah. Ja, achterverdediger. In positie stond hij niet goed. En hij verdedigde ook niet goed. Dus daar ging het even mis. Maar goed, toen kantelde de wedstrijd helemaal. Toen ging Argentinië helemaal in de vijfde versnelling.
0: Ja, man.
1: En Engeland was gewoon kansloos, joh. Was een bombardement.
0: Toen het nabat jij voetbalke waren, maar ik zou willen zien dat jij een keertje gaat voetballen.
1: Hem voetbal chorde li bahut din, bhaile, Lloyd.
0: Echt serieus?
1: Pahle khelat rahi, maar bahut din hoye chorde li. Omdat ik heel erg blessure gevoelig ben.
0: Ja.
1: Dus hamme bahut jada blessure ho jata steeds.
0: Ja.
1: En dat vond ik echt irritant. Want dan kon je wekenlang weer niet goed move. Tanya pira, gor pira, teen pira. Dus mijn lichaam was te zwak daarvoor.
0: Ja.
1: Daar kwam het een beetje op neer.
0: Ah,
1: en ik was te fanatiek.
0: Ah.
1: Dus als ik speelde, speelde ik veel te fanatiek.
0: Ja.
1: Dus dan ging je te zwaar erin. Weet je, dan ja. En niet sterk genoeg het lichaam.
0: Okay.
1: Dus dan ben je fanatiek. In je hoofd ben je fanatiek. Je wil bewegingen maken, je wil dit doen, je wil dat doen. Maar ja, elke keer gedonder, joh. Dan bolina. Op leeftijd wat hoor jij gaat op bisbar is het robot die loopt.
0: Kijk, zolang je het kan, moet je het gewoon doen, toch? Op rustige niveau. Nee, maar
1: ik kon wel heel goed coachen al, hè?
0: Oké. Dus jij kan een goede coach zijn.
1: Jong really, toen was ik de coach al. Want ik kon niet zo goed voetballen in vergelijking met mijn vrienden.
0: Ja.
1: Ik had echt vrienden die heel goed konden voetballen.
0: Ja.
1: Dus ik deed wel een klein beetje mee, maar ik was nooit heel goed.
0: Ja.
1: Maar ik was heel goed in coachen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dus daar zie ik wel vooraan, ja.
1: Ja, toen ik zeg maar op de MAVO, Mulo school, heet dat in Suriname, toen ik daar zat, waren er al toernooien onderling tussen scholen.
0: Ja.
1: En dan was ik de coach, hè, van mijn school.
0: Oh ja?
1: Ja, probleem naar jij killen, maar met potdeman toch?
0: Ja, jij woont altijd, hè, als coach zijnde.
1: Moeilijk te verslaan. Omdat de jongens op de juiste plekken moeten staan.
0: Ja.
1: en positie moeten houden en niet uit positie moeten lopen. Dus hey, dat snapte ik wel heel goed.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus betalen kan soms heel mooi. Is heb ik niet kaar, man. Jullie hebben toen coach, hoor jij je luid?
0: Ja, hamlok is je hangen bij ons coach, hoor ik in Nederland.
1: Mooi na, mooi na coach.
0: Malita bolle, ouder worden heeft een charme, maar ik doe er niet aan mee. Maar ik ken wel heel veel mensen die botox gebruiken. Niks voor mij, zegt Malita.
1: Wat je?
0: Ja, maar John,
1: dus veel Hindoestanen gebruiken wel. Veel Hindoestanen ervoor uit of doen ze het stiekem?
0: Ze kunnen. Ik denk niet dat ze voor uitkomen, denk ik hoor. Maar
1: let op, hè, zo nee, even waarschuwing voor de mensen die denken van zo'n. Dus wat jij kreeg, na je ego driehoek achter kliniek mee om een botoxbehandeling te nemen, doe dat niet.
0: Ja, maar
1: je te gerenommeerd, je gaat je het kost misschien een klein beetje meer. Maar jij je ik een mooie kliniek mee. Dus doe je research eerst vooraf. Voordat je zomaar ergens gaat, ga je prijs wat dikken. Want je kunt allerlei problemen krijgen. Na jij je hoe je doen mee.
0: Ham denk je dat heel oude vrouwen die dat doen, botox gebruiken krijgen. Omdat ze,
1: maar wat bedoel je met oude vrouwen?
0: Ja, dat niet boer. Ja, dus,
1: 40-plussers noem je oud.
0: Ja, nou ja, 50.
1: Nee, je bent gemeen hoor.
0: Nee, 50, 60-plussers.
1: Hoezo zijn ze oud? 50, hoezo zijn 50-plussers gemeen? hoezo zijn ze oud, 50-plussers? Op een keer boerwana, sam zeggen, maar ik wil ouder 50, want ik zeg geen boer.
0: Jij bent echt voorzitter van Vrouw Hiet Kari Partij. Toe, oh, dat denk ik, altijd, je komt altijd op voor de vrouwen.
1: Oké, laten we het anders zeggen. Luister mee toch? Dus iedereen luistert nu aandachtig mee.
0: Ik hoor iets van, ik zie hier iemand schrijven.

0: Volega, ik heb met Amsterdam voetbal gespeeld.
1: Arie, wacht even, Lloyd. Pak een nabatia. Abbe verdwaal hoe je hebt hier, jaar.
0: Dekle.
1: He? Dekle, tu verdwaal kan doen.
0: Buruha, ja.
1: Ham dusar ba. Maar een buruha. Een buruha. Wanneer vind jij een vrouw buruha? Wanneer? Wees eerlijk. Kijk in je hart. Geen diplomatiek antwoord, hè, Lloyd.
0: Ik denk...
1: Kooi naar zoenen, kooi naar zoenen. Toen gewoon een bol openen.
0: Nou, kooi naar zoenen, toch? Dus een bol zeg je gewoon.
1: Maar toen gewoon terras per bij het hoor, maar die eilen. Toen gewoon bol.
0: Ik denk, grenzen ham gies die uit, 60.
1: Kan hietje?
0: 60.
1: Dus alle vrouwen boven de 60 zijn boeias. Hey boy,
0: ham met tomatieke maan nam jullie lekker bij, dus...
1: Dus volgens Lloyd Mahabir, abbe adres van de betje... dames, jullie krijgen zo meteen zijn adres. De je tomatie, omatie,
0: en dan de leeuwke kopbeetje. 60, jongens.
1: Lloyd beweert dus hier, op de grootste Hindoestaanse radio van Nederland. He? Want dit is wat Hermes heb kooi zo negen, Lloyd. Dus jij bent nergens meer veilig. Toen Breda, je je de mouw nakkie. Toen Eindhoven, je je toch het doei laat. Die Groningen, je je torpietje douri, ga paan chouri. Oorat. Ik noem ze nog Chowri. Als je 60 bent.
0: 60 noem je Chowri?
1: Maar ja, als je 60 bent, ben jij gewoon een Chowri.
0: Oh, okay.
1: Ben je gewoon een meisje.
0: Oké.
1: Okay. Dus laat Lloyd je niet vertellen dat je al Buria bent, oma Buria. Nee, Buria betekent toen jargele don.
0: Hoe de?
1: Buria betekent maar dat je gewoon oma bent.
0: Klaar. Ai, jongen.
1: Je bent nog gewoon een meisje. Je bent 60 jaar. Toen ik een chouri was, een meisje was van 60. Hij zei zo je herdam, zo nee, wel.
0: Hij die rechtsbij.
1: Ik ben hem pas 60 was.
0: 60 was.
1: Toen 90 hoorde je 85.
0: Dan ben je pas boerja.
1: Dat boerja bij je was. Nou, laat niemand je komen uitleggen. Laat je man en zeker niet Lloyd jou komen uitleggen dat je. dat je in die categorie boerja zit. Hey, Lloyd, toen kan je ze niet baten, ja. Je bent gewoon niet aardig tegen vrouwen.
0: Nee, ik ben, zo'n hamadjes uit mij wil zeggen, dan lief uit mij, hamadjes lief uit mij kon je eigenlijk.
1: Dat is waar, maar hoe kun je een 60-jarige vrouw boerja noemen?
0: Ja,
1: kan toch niet, Lloyd?
0: Het was een beetje druk van jou, toch? Van, ik wil grens kijken.
1: Dat wil veilige grens straks zitten,
0: hoor. Oh,
1: 80 rangt in 85.
0: 80. Maar ik dacht,
1: nooit problemen komen,
0: ik dacht, ik neem wel het risico, hoor, om dat te benoemen.
1: Je brengt jezelf in problemen nu, hè?
0: Ik breng me nu in de problemen. Dus
1: kijk,
0: direct
1: vriendinnen
0: reageren.
1: Van jou zijn allemaal 60-plussers.
0: Direct ze maar reageren. Nou ja, goed.
1: Saap, abbeboli, Lloyd. Waar heb je het over, jongen? Je kunt me niet bijbenen.
0: Ja, dat kan.
1: Combat-maatregelen, Lloyd?
0: De rechtsback van Argentinië heeft...
1: Wacht, ik doe straat. We gaan maar voetbaltijd over.
0: Ah, je hebt al voetbal gespeeld in Almere. Zegt Rafi.
1: Hey, zo is dat.
0: Zaalvoetbal Anand. Met Anand zaalvoetbal. Ham na Janne tikken toe voetbal, Janne Kille.
1: Bij de veldvoetbal, maar zaalvoetbal. En een van de jongens van Ajax, ik ben even zijn naam kwijt. Hij was Ghanese en woonde ook in Almere. En hij speelde in Ajax, hè? Ajax 1, hè?
0: Ke. Kera?
1: Lloyd.
0: Ke?
1: Ik kan even niet op zijn naam komen. Een boy. Acha Benna Mohamed Yatoiga. Die woonde ook in Almere en hij speelde met ons mee.
0: Ja.
1: Ajax ke kelari jaar. Hem lukken zangen mee kelatra.
0: Zaalvoetbal.
1: Lloyd. Zaalvoetbal. Toen zat niveau wat.
0: Zo. Ja.
1: Ai.
0: Balkan niveau, goed bizar niveau.
1: Koffie. Nou, moet een boel geleden, Lloyd. Jij kent hem ook. Dus vaak, hij speelde dus vaak niet mee. Hij zat vaak op de bank.
0: Ja.
1: Een jonge. Ghanese of zo. Maar behoed mooi lond daar,
0: ja.
1: Dus, maar allemaal met chattechniek.
0: Ja.
1: Dus natuurlijk was hij de allerbeste. Toch? En wij hadden één afspraak dat we hem niet mochten blesseren.
0: Ja.
1: Want toen Ajax met hele trajaar, hele divisie voetbal.
0: En hij speelde gewoon met jullie mee?
1: Ja, gewoon een vriendenclub, toch? Dus hij speelde met ons mee.
0: Ja.
1: Dus dat, maar ja, hij was de allerbeste. Inderdaad.
0: Oh ja. Oh ja.
1: En wij moesten ervoor zorgen dat we hem niet blesseerden. Dus dat was enige afspraak.
0: Dat is enige afspraak, oké.
1: Okay. Hij was leuk. Leuke tijd. Denk let hoor, niveau bij hem ook, jullie Lloyd.
0: Ik. Hamar kan ook, gaan we oerdje willen gaan, hoe dan?
1: Denk let
0: Kees, ik heb meegemaakt dat vrouwen aan een stukje van hun geslachtdeel aan de onderkant.

0: hebben veranderd. Nou ja, met botox. Nou ja, hoe ziet het wel van jou? Nou, drie.
1: Kees, ja, dat hoor je. Sommige dingen wil ik niet weten, Lloyd.
0: Sommige dingen wil ik ook niet weten.
1: Sommige dingen wil ik niet weten.
0: Ik wil één serieus ding met je bespreken.
1: Serieus?
0: H1 klein
1: dat
0: stukje.
1: Dat is serieus naar huis, joh.
0: Botox is wel serieus, hoor. Botox is wel serieus. Malita is vandaag jarig. Malita, van harte gefeliciteerd. En ze is boven de 60. Bolekie, Lloyd, kees het toe. Bolseke 60 is boerja. Nee, hoor, Malita, je bent...
1: Wie is het met mij eens... Dat als je 60 bent, dat je gewoon een meisje bent. Gewoon even
0: houden.
1: Wie is het met Lloyd oneens? Lloyd, ik ben het niet met je eens.
0: Je brengt me echt in de problemen vandaag. Hè? Vandaag donderdag 16 juli. Jij speelde met Koffie Mensa en Arno Splinter.
1: Koffie Mensa.
0: Koffie Mensa, ja. Oké.
1: Klopt.
0: Maar dan kan ik helaas niet op kille trein.
1: Allee, ja, niveau... Lloyd, hem zo maar toch op het jijle.
0: Ik wil het hebben over de mentale gezondheid van de mensen. We hebben dit wel vaker besproken, toch?
1: Hey, heb jij geen mooie onderwerpen, Lloyd?
0: Allee, ja, het is wel eigenlijk. Opeens dacht ik van nou, het is wel
1: Wacht. Oké, parkeer dit even. Onthoud het, Lloyd. We gaan straks
0: We gaan daar een andere keer over praten.
1: Nee. We gaan er zo meteen over praten. Okay. Direct. Maar even iets anders. Kijk, wij maken... ik ben Elie Gisra. Jullie maken de Hindustani Insight.
0: Hindustani Insight, ja.
1: Dus je voetbal inside.
0: Voetbal inside, maar dan Hindustani inside.
1: Jongens zijn super populair.
0: Koffie chai inside. Koeilijkjes,
1: namelijk jullie zijn de Hindustani inside. Inderdaad. Hamlok het programma op hier net pakkelaba. Hamlok een sap rommel bat jijla, ieder keer ouder.
0: Ja.
1: En er zit geen structuur in, we doen maar wat. Echt waar, Sonnevalo. We doen maar wat. En het is hartstikke leuk en ik ben er blij mee dat er zoveel mensen naar ons luisteren en het leuk vinden.
0: Ja.
1: Terwijl we eigenlijk hier alleen maar onzin uitkramen.
0: Ja.
1: Structuur naar ik voorbereiding naar ik coach naar ik ga.
0: Ja.
1: Maar wij zitten als vrienden hier te praten, Lloyd. En mensen vinden dat kennelijk leuk.
0: Ja.
1: Dus hoe makkelijk wil je het hebben? Namelijk microfoon aan baardela. We zitten bij elkaar en we hebben lol.
0: Ja.
1: Met elkaar. En samen met ons maken we heel veel mensen blij. Maar ik heb toch een verzoek.
0: Ook een verzoek, hè?
1: Johnny, voor waarom ik oor kast kijk, Carita? Oor mooi. Ik ben niet oor mooi, hoor je ze kijken. Maar als mensen hele leuke onderwerpen hebben, geen lange beren dingen.
0: Ja.
1: Gewoon één woordje is genoeg voor ons.
0: Ja.
1: Je hoeft geen uitleg te gaan geven. Niet technisch, niet juridisch. Je hoeft er niet te onderbouwen. Helemaal niks. Je hoeft ook geen context aan te geven. Je moet alleen een woord sturen naar ons of een onderwerp. En wij gaan kijken of het een leuk ding is of niet. En dan pakken we het op.
0: Ja.
1: En als het onderwerp leuk is, praten we er lang over. En als het onderwerp niet leuk is, praten we er heel kort over. Of helemaal niet.
0: Ja.
1: Is dat wat, Lloyd?
0: Ja.
1: Dat luisteraars mee mogen denken met ons?
0: Ja. Stuur je bericht maar naar info@ujala.nl. Of stuur een WhatsApp naar 020-363-0808.
1: Ligt die onderwerp voor
0: Hi
1: CC.
0: Hi boy, de kletto kakerwelen toch? Dus al die vriendinnen van me, die zijn helemaal boos op mij. Hè?
1: Ik ben
0: eens met Arnold, ik ben bijna 60 en maar vind mezelf mooi van binnen. Nee hoor, dames, ik maak er maar een grapje hoor. 60 is niet de grens.
1: Nee, Lloyd krabbelt nu terug hoor. Geloof hem niet. Alle dames, judges, nee, Lloyd krabbelt nu gewoon terug. Amang.
0: Nee. Je bent net zo jong als dat je van binnen voelt. Hè?
1: Ik zeg het je. 60 jaar, je bent gewoon een meisje.
0: Meisje.
1: Laat
0: gewoon
1: niemand
0: meisje.
1: Je wat uitleggen.
0: Precies. Ham kuch na boli.
1: Khub mooi kapra apra pahin liye. Hakuk laga liye.
0: Lipstift
1: laga liye. Botox laga. Spoiti karwa liye. Klaar, chalinde.
0: Chalinde. Ja.
1: Ai, Lloyd.
0: Ja.
1: Dus onderwerpen schaarste. Hamlok namangila hove sunne walo. Hamlok het programma mee. Dus... Toe gewoon op een onderwerp apart hier.
0: En anders hebben wij altijd natuurlijk genoeg onderwerpen waar we spontaan over praten.
1: Kon gezondheid over te mangen.
0: Mentale gezondheid.
1: Ik ben emotioneel beschadigd.
0: Waar ben jij door beschadigd?
1: Hamar jeugd me, ik zeg helemaal zangen. Dus, dik.
0: En wat doe je eraan?
1: Ik ga
0: eraan
1: vertonken, die kwam door mijn jeugd.
0: Ja,
1: weet je dat dit is de verklaring vaak?
0: Mentale gezondheid?
1: In het Westen,
0: ha.
1: Ga naar een psycholoog. Ga met een psycholoog praten. Heel vaak kijken ze naar het verleden.
0: Ja.
1: Kitor jeugd met kontje builen.
0: Ja.
1: Oh, terbaap mara traha ter maike. Oh, terbaap daarop je traha. Daarom ben jij zo agressief geworden. Ja. Dus het wordt in het verleden gezocht. Elke verklaring.
0: Maar is dat zo? Moet je altijd naar het verleden? Door. Moet dus je altijd naar het verleden gaan?
1: Dat probeer ik uit te leggen, Lloyd. We schieten een beetje door.
0: Ha.
1: Door alles maar te willen verklaren.
0: Ja.
1: En als verklaring te gebruiken van dik, ook er oorzaak moi. Ja. Omdat door baap ICC karise, omdat door mij ICC karise, omdat door jeugd met ICC behalba, ohise toe aach ICC bate.
0: Ja.
1: We schieten echt door daarin.
0: Ja.
1: Natuurlijk heeft het effect op wat je hebt meegemaakt in je jeugd. Natuurlijk. Mm-hmm. Nou, ik ga niet bagatelliseren en ik ga ook niet zeggen dat het geen effect heeft. Maar op een gegeven moment, hè. Sab koi ke hai ka buddhi.
0: Ha.
1: Kirohi wat ya bolila. Maar buddhi betekent nog niet. Sunne walo mooi se sunie. Buddhi staat niet gelijk aan gyan.
0: Ja.
1: Buddhi or gyan me ego farak hai ga. Dus die buddhi moet je gebruiken. En daarmee kun je kennis vergaren. En dan kun je leven ordenen. Dan kun je het beter maken. Dan kun je ook analyseren en zeggen van zoon, John verleden met hem meemaken, Libati. Dat ga ik een plek geven. Want wat ik heb meegemaakt was niet goed. En ietje Joana Moira, ietje Joana Moira. Dus dan ga je juist jezelf herstellen.
0: Ja. Ja.
1: Maar je moet niet erin blijven hangen van hangen. Ja, hij is zeker het raad, dus hamar baap maar dus hamu marila. Hé, hey, onzin.
0: Ja.
1: Totale onzin. Hamar baap daar roep je het raad, dus hamu daar roep
0: je. Maar kan je ze toe herkennen of je mentaal gezond bent?
1: Nou, je ziet het direct aan mensen. Je praat met mensen.
0: Ja.
1: 5 minuten met een janpe je zaad. Maar als je een uurtje met iemand doorbrengt, dan zie je of iemand labiel is of stabiel is.
0: Ja.
1: En iemand die labiel is, Lloyd, dat merk je goed genoeg.
0: Dat doet dan zeker je mentale...
1: Is er een beetje bolega dat je denkt van... Hé, ik ga bolega dan,
0: ja. Ja, ja, ja. Oké. Nou ja.
1: Want iemand die ook altijd aanstaat, hè, Lloyd?
0: Iemand die ook altijd aanstaat, ja.
1: Heeft ook met mentale welzijn te maken.
0: Ja.
1: Dus iemand die altijd aanstaat, laat even simpel zijn, boli. Toesam tjem ka, boli. Dat moet je ook niet zijn, dus... Je moet af en toe ook even dat knopje om kunnen zetten. Je boog, ik wil pijlen en boog, Jonan Bidagega of Dagis Bakabi.
0: Ja.
1: Die boog kan letterlijk niet altijd gespannen blijven. Kan niet.
0: Ja.
1: Anders toe mooi zijn Nishana en Alagapa. Dus af en toe moet je die boog ook even laten ontspannen.
0: Ontspannen, hè?
1: Je moet niet altijd aanstaan. Dus ga af en toe een dutje doen. Ga af en toe, Hindustani, mijn naam mag bolleken, maar ik zeg het toch. Ga een beetje lummelen.
0: Lummelen,
1: Even niks doen.
0: Wat bedoel je met lummelen dan?
1: Even niks doen.
0: Kuchinaker.
1: Even uitstaan. Je moet niet denken van... Af en toe moet je even gewoon onderuit zakken. Aan niks denken, met niks bezig. Ook niet op je mobiel. Maar gewoon even relax.
0: Dus jij zegt, je moet ontspanning zoeken, zoals wandelen, lezen, mindfulness, gezond eten.
1: Iets wat je rust geeft.
0: Maar het geeft wel...
1: Ga een rondje rijden, maar zet je telefoon uit.
0: Ja.
1: Even geen telefoontjes nemen. Maar ga muziek, een beetje rond, zomaar, ja, tjalau.
0: Muziek helpt ga, wel, hè? Muziek helpt
1: ga
0: helpt
1: een
0: heel
1: ijsje
0: veel.
1: Eten, maar niet aanstaan continu. Dat bedoel ik, Lloyd. Dat is echt heel slecht voor je lichaam en voor je geest.
0: Ja.
1: Dus we gooien nu een heleboel dingen op elkaar. Maar dat komt ook omdat we weinig tijd hebben.
0: Ha.
1: Maar onze luisteraars zijn slim, toch? Dus die kunnen dat best wel goed volgen,
0: ja.
1: Lloyd. Dus Sonewalo, sta niet altijd aan. Na hardem je je oorzaak gooi je. Ki pahile maar leven met ICC bhal. Ohi sam ICC karila. Na, tu sudhar. Tu apne apen buddhi gebruik kar, gyan versamel kar. En... Toe sudhaar. Jontje naam ooit had ook een sudhaar. Maar ga niet steeds vinger wijzen en ga niet steeds in het verleden de oorzaak zoeken. Want de oplossing ligt in het heden en in de toekomst. Oplossing wat naar het verleden mee. Oplossing wat er aan wel aan mee.
0: Nou ja, mooi. Mentale gezondheid, ik waar in mijn hotel. Even studieus. Applaus.
1: Applaus naar het
0: koffietje. Ja.
1: Toch een applaus. Leuk.
0: Oh ja. Maar misschien niet bij jij. Maar
1: voor het aan wat jij bent, af en toe applaus.
0: Ja. Haar met koeien kperi. Haar met koeien kperi. Applaus. Applaus. Haar met koeien kperi. Ja, kom. Hé, ja, applaus.
1: Volgende keer gaan we dit wel creëren. Ja, applaus.
0: Boy, echt serieus. Applaus.
1: Af en toe met die.
0: Ja, wat ik wilde. Oh ja, nee, ik denk er eigenlijk niet. Want jij zei van, nou, oké, geef ons door als je een bepaald onderwerp wil behandelen in Koffie Chai middagshow. Ik denk een liedje zeggen van, maar hebben jullie geen programmalijst op de site? Dat zou fijn zijn. Of als jullie de Koffie Chai sessies opnemen en op YouTube zetten als podcast, kunnen ook terugluisteren.
1: Binnenkort is dat een feit.
0: Is dat? Suna, Hamartje Herat Roy op.
1: Nee. Audio podcast.
0: Oh, audio podcast. Oké. Okay.
1: Binnenkort is dat een feit. Onze nieuwe website is eigenlijk al klaar. Ah. Maar we hebben hem nog niet gelanceerd. Omdat natuurlijk Brassafest even voorgaat.
0: Ah, Brassafest.
1: Brassafest gaat even voor.
0: Ja.
1: En nee. Zodra Brassafest allemaal afgerond is. Arre jaar, hamar hamlokke moori pe loid. Heeft ook met het verleden te maken. Jong geleerd, oud gedaan. Hè? Dus dat heeft ook met... Applaus.
0: Applaus voor eigen, applaus voor eigen.
1: Jong geleerd, oud gedaan. Hè?
0: Ja. Shirley Bolek, ik luister vaak naar jullie. En jullie hebben goede onderwerpen. Shirley girl, ik weet niet waar Shirley vandaan app.
1: Kan je zeggen wat jij guys? Shirley girl.
0: Shirley girl.
1: Shirley girl. Dat kan je zeggen?
0: Kokodina, zoiets.
1: Boy, wordt we hem naar Jani.
0: Wat is Kokodina?
1: Volgens mij is het gewoon een beetje Nigeriaans hoor.
0: Kokodina?
1: Wat erin wordt gezongen. Nigeriaans, Guyanese. Koike wordt we een Jayat hoor, dan hoor ik het graag hoor.
0: Ja.
1: Ambulja.
0: Iets met Kokodina, maar ik weet niet wat.
1: I want to of I want you? Ik weet het niet.
0: Ja, zoiets. Maar heeft het iets met kokosnoot te maken of zo? Kokodina?
1: Patana, hey, Lloyd. Kooi wordt wel namelijk een partij, namelijk analyseer. Dat let door gar mee, Lloyd. Maar heb je andere onderwerpen of niet?
0: Nee.
1: Maar we moeten afsluiten.
0: Ja, Lloyd Bhai.
1: Nog maar 2 minuten.
0: Kunnen we met bullen? Lloyd Bhai, ja, goedemiddag. Vind jullie programma gewoon geweldig. Altijd leuk om naar jullie te luisteren. Ook omdat jullie doodgewoon Hindoestaans praten. In 1 woord, top. Nou, mooi hoor.
1: Arre,
0: dank je wel. Ik heb
1: ook Hindoestaan, niet 10 jaar. Ik heb ook gehoord, ja, ik ga alleen bakkara. Kan je zeggen, Nederlands chate?
0: Ha.
1: Oké, Hindoestaan, ik heb ook gehoord, chate toch, chate.
0: Hamna, je bhaiya ke hega.
1: Ik heb Hindoestaan echt mooi, hè?
0: Toor Hindoestaan is bout kharaap hega. Oh, meneer Humphrey Gopi. Meneer Humphrey Gopi, goedemiddag. Ook welkom in onze uitzending. Lelystad, zeg ik. Oh ja, Shirley. Ja, oké. Ha. Aan Toor Hindoestaan is bout kharaap hega. Nee, Toor Hindoestaan is mooi. Maar toen wat jij de mooiste wat jij hebt, rustigste wat jij
1: hebt. Hamar leeftijd gaat hij in de staan.
0: Toen bood bolwa eigenlijk.
1: Echt waar. Nee. Hamar leeftijd wel een mika hanjane mooi in de staan. Wat jij lijkt.
0: Nee. Dus kan jij maar ik wel woord bolen. Ki admilong dat, chi daar toch. Maar ik kon dat woord niet uitspreken op dat moment. Maar jij hebt me gecorrigeerd.
1: Maar ik weet het wel.
0: Chidore, chidare, chidore, chidare.
1: Chidore, chidore.
0: Ja.
1: Denk je, Lu Girl,
0: ha.
1: Kijk, tekst meelega, ja, pe hem. Dal bhat bhata ke chokha.
0: Chokha. En die kokodina
1: dal
0: dan?
1: Dal bhat bhata ke chokha.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat die kokodina betekent. Betekent dat je keuken koken, denk ik. Ik weet het niet. Amma chai aage moois woord wat jane ke ki konchi gawega. Shirley Gyal en dan? Shirley Gyal betekent denk ik.
0: Wat je gaat koken vandaag?
1: Shirley tot namoa haiga. En Gyal betekent volgens mij meisje.
0: Ja.
1: Of vrouw,
0: ja,
1: of zoiets.
0: Sowieso.
1: Zoiets, denk ik dan.
0: Ja.
1: En dan, what you gonna kokodina?
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Ja.
1: Zal het zijn, vermoed ik. Maar hamlok tekst wel mooi, Jan, op tapo, betapé, bé.
0: Hamlok, ja.
1: Mensen gaan ons helpen, mensen.
0: Ademien
1: maar willen we stoppen, of wil je nog een onderwerp doen?
0: Wil je nog een onderwerp doen? Ademien Bolletje, is het zo, hoe na ik aan met jijken?
1: Lloyd gaat bekijden. Hey Lloyd, hamen ook even naam bedenken. Hey,
0: als je programma hem daar herhaalt, kan je hem
1: naar de tomaten.
0: Hamen naar de tomaten te maken. Want je hebt het uitgelokt bij jou, van jouw kant. En dan, Aapstap, Arotin, hamen op Pergozaïge.
1: Aapstap, Karere.
0: Sap, hamen op Pergozaïge.
1: Acha, wacht, mag ik het uitleggen dat ze niet boos worden op je?
0: Nee, inderdaad. Uitleg
1: Prie, Sunevalo. Behno, pyari behno. Betiyo. Mata, matao.
0: Anand ke behno.
1: Matao. So is it. Kito mata hai ga. Kito hamar behin hai, kito hamar betiya hai. So simple is it. Dus hamen to kaida hai ga, maar Lloyd ke kaida na hai, priye sunne walo. Dus vergeef het hem. I bek kaida ba, londua. Ja, openbare radio pe.
0: Nationale radio pe.
1: Nationale radio pe bal ieder karega aurat ke. Hij durft wel, moet ik zeggen. Maar ik heb laag na hai, londua, ik heb laag sharam. Dus vergeef het hem. Vergeet het. Ik heb problemen, ik heb opvoeding met pijlen, chota met.
0: Hij trauma gekregen. Mentaal zit ik niet goed.
1: Ik heb oorzaak gekregen, Saramaka met.
0: Boiti.
1: Ligt gewoon aan zijn opvoeding.
0: Ja. Oké.
1: Je hebt kapri gegeven. Kapri je opvoeding. Nee, kon je opnieuw nagedragen netjes.
0: Ja.
1: हिंदुस्तानी बोले तो यार तो कपड़ी आई के बाद कपड़ी के खदराख फरतोन करेगा पहले इसे सुना था नाम में लोई ए मां सुनना वी हैव टू अ नाम फॉर यू बेडाख्त
0: कौन नाम है बेडाख्त
1: इन ऑल्सो फ्रेंड क्लब वारो मोगे द मेंस इट नी वेटन
0: मैं कौन नाम है यहां मार
1: ओके आई गाट फर्टेल दोस लुइसरास फ्रॉम उजाला रेडियो कॉफी एंड चाय सुन Binnenkort gaat Lloyd een carrière switch maken.
0: Ab kon carrière switch hega.
1: Das war is gebitter mee, dan is hij 60. Dan gaat hij een carrière switch maken. Hij weet het zelf nog niet. Maar hij gaat een sadhu worden, sadhu.
0: Oh, sadhu sant.
1: Sadhu sant.
0: Ja, dus
1: Lloyd ke naam, hum log dhire dhire i barishya mein badlab hai. In sadhu sant Lloyd.
0: Ja.
1: Sadhu, Sant, Lloyd. Maar Lloyd was passen we eigenlijk, wat je wil me. Dus Lloyd, laten we Lloyd weghalen.
0: Ja.
1: Sadhu, Sant, Mahabir.
0: Sadhu, Sant, Mahabir, hè? Klinkt beter, hè?
1: Beter
0: klinkt.
1: Het past beter bij Sadhu, Sant.
0: Ja. Oké.
1: Dus binnenkort, als jullie advertenties lezen in de krant. Of horen op enig radiostation. Niet op Ujala. Kohut Sunye tu, Sadhu, Sant, Lloyd ke reclame.
0: Ha.
1: Of sadhu sant, dat is hier de miaba.
0: Zo'n paisa is er na lagi, maar je saman gaat in wel paisa lagi. Dus voor een consult betaal je niks, maar saman gaat in wel paisa lagi.
1: Uto lag bekariga, uto hoi bekariga, Lloyd.
0: Hey, dit soort mensen moeten echt gewoon weg hoor, echt serieus. Hè? Door iets op kam krijgen. Dus,
1: Nee, maar zo, nou, we zouden toch een serieus onderwerp nog behandelen.
0: Ha, door hem ook, toch ook gorilla.
1: Toch heb ik hem.
0: Na, kort, bol onderwerp. Zo,
1: dhalle tor ghar me, Lloyd.
0: Ja, hamar ghar me. Waarom ben ik altijd het onderwerp?
1: Acha, hamar ghar me. Of sunne walo ke ghar me.
0: Sunne walo ke ghar me, ha.
1: Henk aur Ingrid aur... Na, Henk aur Ingrid to bakra ke naam hai, yaar. Hindustani wal bolna.
0: Koi baat nahi.
1: Mala aur Ashok.
0: Ashok, ha. अशोक माला और अशोक के घर में
1: माला और अशोक के घर में माला और अशोक जो दनहाफ में रहेगा
0: माला और महेंद्र के घर में
1: माला महेंद्र मोइना में माला और नमन महेंद्र ना मोइना में
0: अच्छा अशोक वहां
1: अशोक मोइना में
0: अशोक
1: हां दिस जगदीश
0: माला और जगदीश अच्छा ठीक है हाँ
1: नहीं माला और अशोक के घर में
0: हाँ
1: एको चोर आल और जगदीश अशोक है दीमान सॉरी अशोक
0: के व्हाट इज नाउ अशोक और जगदीश
1: अशोक है
0: अच्छा माला और अशोक
1: तू हमें फर्दवाल करे लोग माला और अशोक के घर में एको चोर आल
0: हाँ
1: मां अशोक is geen grappenmaker, Ashok. Nou, een trange man. Dus hoe ik ook katlis rakhizba nichua op een bedia lage.
0: Ashok. Ha.
1: Au mala bhi ego rakhizba mala hu.
0: Ashok wali. Mala kaya dhere bhai ego katlis.
1: Mala ego dolak rakhizba ego churi. Ma Ashok ego katlis rakhizba. Khub pajai ke. Ki kabhi je chorwa aai hamar gharwa me.
0: Ha.
1: Mok kapa mang.
0: Aai.
1: जहां वो बितर रखीस अपन हाथ की तो गोर मैं कपें डायरेक्ट
0: या
1: दिस अशोक ना जगदीश अशोक वहां पे हैगा जगदीश के इतना हिम्मत ना है यार मां अशोक हिम्मत ही है तो दिस अशोक सीधी बूफ बेन को मैं
0: हां
1: एंड हे कप्तम
0: आई
1: Ook een Gorwekaard, dit is ook een Hartwekaard. Weet je wat het probleem nu is? Jij als je kijkt naar mijn wijlba. Ab als je kijkt naar je bichara.
0: Arre? Ha, natuurlijk. Tuurlijk.
1: Maar die kapa man.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar hoe chor heel toer ghar me aile hè?
0: Ja.
1: En toen ik ook katlis rakhle baatte, kia maar ghar woon jaaiga mokka. Aan gor kaart delen.
0: Aai.
1: Aar ook kaart delen. Hey, ietsje wat ik over een blokje zo'n check chaiga. Hoe ver willen we gaan?
0: Ja.
1: Hoe ver kunnen we gaan?
0: Ja.
1: Om jezelf te verdedigen.
0: Ik vind dus, dat je voor jezelf, ja, je mag jezelf toch verdedigen.
1: Vind ik ook. Maar in Nederland heb ik een noodweer excess. Dus noodweer kan met lab. Ik ooit erop per hamla karise. En toen hamaloa me, toen lardle met elkaar. En toen kaart delen. Oké. Okay? Kito daag delen. Umarge. Kan toch? Ik wil erbij mee.
0: Ja.
1: Toen noodweer me kan lebate toe handelen.
0: Ja.
1: Dus uchijwa gaat die straf na he, of kan die he.
0: Maar noodweer.
1: Maar kito jan boets ke uchorwa aile toe ke luru ke lor kaart delen. Oké. Bammas he. Utor kam na hai ya to ke chahiye hanak school tu ke bel kare ke ye mujhe self opsluit hè dus ino mak kapa mang so
0: maar het is toch vrij posta ki ge ghar mein tor chor aa rahi
1: hai ichi jo to Ashok bolega yaar Ashok hi batia bolega
0: vrij posta
1: Ashok bole hamar ghar mein album aur kapa mang okay main ghar mein to na
0: ma uchorwa bhi to jaan le sake of ki to rotiya ke to ladkan ke kuch kar sake you weet maar nooit toch dus dan
1: voor Ashok hi goed handelt maar Ashok ab apan tuin mein baithal ba
0: ja
1: Ashok rahega kahan rahe Ashok
0: ja.
1: Rotterdam में
0: ja.
1: एक वाला अशोक रहा दनाक वाली ई अशोक रहेगा रोटरडम में
0: ओके ओके
1: अपन टाउन में बैठा है बेचारा रुस्तक से और एक चोर आल टाइनुआ में ओकर अगुआ
0: अशोक के घर में आल है टाइनुआ में
1: चोर टाइनुआ में
0: आल है चोर
1: हां एंड अशोक कपामंग
0: फिंड ही नो
1: सेट टाउन में दोस देखले प्रॉब्लम हुआ का होएगा अमेरिका में
0: या
1: अशो ऑफ अ बसेट फ्रॉम इमंत अंडर्स कम्ड ओकर घर में ओकर द्वार में तो आइले Amag mag zoet jou.
0: Ja.
1: Het ook een maar zeggen.
0: Ja.
1: Mag bouw. Okay.
0: Maar Nederland met namag.
1: Na. Ab toch een chahiga taar uthaike. 1-1-2 bel kareke. Meneer Lloyd. Er staat hier een meneer in mijn tuin. Hij doet vervelend. Alsjeblieft kun je politie sturen. Of kun je zelf komen Lloyd.
0: Abbe, hey. De 1-1-2 waren de Mjomolika. Abbe heki chalge.
1: Hoe ziet die man eruit? Kun je hem beschrijven? Ja, hij ziet er als een junk uit en hij heeft een hij botox bij zich. Hij wil me volspuiten met botox.
0: Ik denk dat
1: nee, maar dus Italië met een juwelier. Bechara, 72 jaar.
0: Ja. Yeah.
1: 72 jaar, ketje.
0: Ja. Yeah.
1: Chau dai ook er bedrijf overval bij le.
0: Chau dai.
1: Bas, laatste dat je wat je eil hebt, chorwa. De amantira man.
0: Ai.
1: Maar hij moet 14 jaar de cel in nu. En hij moet tonnen aan schade vergoeding betalen.
0: Juwelier, wat je hangen tonnen gaan schade betalen?
1: Ha.
0: Het is omgekeerd
1: juwelier, wereld. Juwelier Ashok dus, hè?
0: Juwelier Ashok.
1: Nee, maar snap je het probleem? Dus ooit gaat hij batia ham karila. Van hamloke socek chahiga. Van hey, socek karila.
0: Ik denk dat de meeste mensen wel acties hadden. Tarif, ik denk dat de meeste mensen gewoon intuïtief, hè? Intuïtief. Direct is het Johan Kurtse kregen. Dus,
1: toen kakker de looit.
0: Ja, ik zou die persoon ook aanvallen.
1: Je kap in toch?
0: Kap in, klaar?
1: Nee, zeker.
0: Hoi, te hoi. Dik al jij kan hoi. Ja,
1: precies. Op dat moment. Hey, bhaiya. Dus hamna bolila is een carrière.
0: Arre, ja, mensen, jullie moeten wel goed over nadenken.
1: Bel vooral de politie op.
0: Ja, 1-1-2 keer bel carrière.
1: Om jullie mag inspecteur Lloydke.
0: Arnold Baker, die luistert ook naar Ujala's Coffee Chai Middagshow. Arnold Bolle, heren, goedemiddag. Het is Podina. Dus Cherry Girl, blablabla, bla, bla, Podina. Vroeger hadden ze chutney van Podina. En dat zingt hij in dat liedje.
1: Podina? Dekele toch.
0: Oh, hamlo kijk ook Podina, maar Podina.
1: Dekele toch, Lloyd. Hoi, ze kijken. Ik weet
0: het niet. Hamlo kijk echt serieus. Hamlo kan wel Dina moest zien.
1: Ham Nikerian nabati, ham Nikerian nabati. Dus kono, laten we een Nikerian zoeken.
0: Een Nikerian?
1: Iemand uit Nikeri die dit... Ha, Nikeri kan niet aan het hoe je kon je gebaaien. Want volgens mij is het Guyanees wat hij zingt.
0: Oh, Guyanees, ja.
1: Dat stukje. Okay. Volgens mij hoor.
0: Ja.
1: In ieder geval is het geen Sanskriet.
0: In ieder geval Arnold Baker ook welkom in Ujala's Coffee Chai Middag Show. Soon, ik bad Hamadi Botle voordat we gaan naar 1 minuut Brassavest. Brassavest,
1: Oh ja, onze minuut.
0: Jij krijgt een minuut, maar ik wil van jou weten wat... Admilanke Moeri echt kabi kabi krap. Wat doet een vrouw...
1: Oké, dan kan je ze bolo jaiga.
0: Kojo kamol ya.
1: Kaise bolu? Muriganda.
0: Muriganda, oke.
1: Okay. I ede ganda.
0: Ego aurat, ego Canadese vrouw.
1: Ma'e.
0: Ha,
1: ego. Ma'e.
0: Are bhaiya,
1: ma'e. Pa'e, pa'e ede ganda.
0: Ya.
1: Zo praten die ervaren toch?
0: Zo'n een Canadese vrouw is betrapt toen ze probeerde een koningspython het vliegtuig in te smokkelen. Hoe kan je BH mee verstoppen?
1: Arre mi gado.
0: Hé, ik zou geen slang in een BH of in mijn shirt willen hebben hoor.
1: Aneet, ga niet aneet, Lloyd. Ga niet aneet, ja.
0: Maar arre tiake bara de katika, zo'n python in jouw BH. Hé.
1: Boy. Damien Paglaiga. Oh, dat is een Paglaiga. Laat het Damien Paglaiga. Oh, dat is een Paglaiga, Lloyd.
0: Ik was sabelijk in toetje liën op een... Hey, no, man. No. Ik hou niet van die
1: uur. Zou gewoon kaart leven het mooi daar, hè?
0: Ha. Beter dan dat, hè? Ha.
1: Zou veel beter zijn.
0: Ja, brassafest.nl. 29, 30 augustus. Ja, BBB. Basuku Bavini Bajari. Altijd hammer maar even bollen thuis. Ja,
1: toch? Bolloid, kon je bang.
0: Brassafest.
1: Yeah! Yes! Applaus. Toebol, Hamsunila.
0: Brassafest.
1: Sanitje
0: 29 en 30 augustus. Brassafest is in Olo. Dus ja, toen het jaar, hoe je ticket op een gerilina. En ik weet niet op hoeveel percentage we nu zitten. Qua eerste fase voor de super early bird tickets. Vanaf €8,50. Aan het hebben we bij maar.
1: Volgens mij zit het op 75 of 80% uitverkocht.
0: 75.
1: Zoiets moet het zijn. Ik ben hem net aan de laatste cijfers, maar. Ja. Ongeveer 75-80% zal het zijn.
0: Het is in een grote hal, GI Event Center, waar 10.000 mensen in kunnen. Doei Barca Saal Liga. Eén is Food Court. Eentje is waar je toenaatseke he, geiseke he. Of je ontmoet mensen. Overal natuurlijk in twee hallen ontmoet je mensen. Maar het net heer band, het net heer artiesten. Ham leeuwt, ik niet, komt die hega. Toch aan het?
1: Ik ben niet meer naar die man. Probeer ik het niet?
0: Ha, probeer ik het.
1: Lau zoek ik het niet met Sensation.
0: Sensation.
1: Hier is Prashant en Hemant.
0: 100.
1: Sarigama. Sarigama Records crew. Roshana Balgobin. Rani Dattai. Sonny R. Fardin. Vinay Kalpu.
0: Vinay Kalpu.
1: Afisha. Rahiga Diamonds B met Abid, Anupa en Hans.
0: En.
1: The Legends met Nizam, Fasil, Ibo, King Layo.
0: Ja.
1: En Rahiga B, Rahiga.
0: En we hebben Express, Tira Kuso, hebben we ook.
1: Ja, maar die komt er dan ook aan zometeen. Ja. Maar we hebben ook Express natuurlijk. Mr. Ja. Black, Mukesh, Lady Sanjana. Auroham, Ikwadinwake, Bibatadi, Toke Jurte Loist. De band Rahiga. De band
0: met Kiran Kedar.
1: Miss Ansh, Beichun, Steve Kedar ke saad bhi.
0: Ja.
1: Shivam Rajaram, met een Shivam natuurlijk, met Nataraj. Umar en Squads. Umar, Huyana, Varshita dus, Tirakusal bhi rahega, featuring. Rahega Surya ke saad natuurlijk, Sujal, Umrao. Exclusive ke saad Sanjay, Randhir, Divok. Die wek, zou je bolen kunnen.
0: Die wek.
1: Satvika. Dus zoveel leuke dingen toen jij kijkt, brassafest.nl. Ja, toch om leuke Facebookpagina te dekken. En dan ben je meteen verkocht, ben je meteen overtuigd, Lloyd.
0: Ja.
1: Karta, bijna doen hoor je bij, super early bird. Dus je kan mange profiteren. Ik dam sasta me abbe. Dat ook, jaldi se jaldi kin leek, zou je deri na karie.
0: Nou.
1: Bolli mooi.
0: Ja.
1: Bolli mooi.
0: Zeker.
1: Het wordt leuk voor Lloyd. Het wordt leuk. Umar mag je
0: toezeggen.
1: Shivam Rajaram.
0: Tira.
1: Farshita Huyana. Sujal Umrao. Kiran Kedar. Fasil mag je toezeggen. Rani Dattai. Nizam mag je toezeggen. Sanjay Jodha. Roshana Balgobin.
0: Hangama.
1: Mukesh, Mr. Black, Lady Sanjana, Anupa, Abid Hussein, Nandhir Badri Diva. Hey, thakgali bolat, Lloyd?
0: Ja. Te veel.
1: Bohujada higa.
0: Oké.
1: Check het out, brassafest.nl.
0: Ja, brassafest.nl, dus Ujala's Brassa Melafest. Op 29 en 30 augustus is een GIA Event Center, Barkahalige in Den Haag. Dus hamlokable, ja. Hamlok Island, Tulunkile Pas.
1: Tamasa.
0: En Ujala Radio Lloyd, is er ook dankjewel. Bij. Dankjewel,
1: Anand. Ja, Ujala Radio is er bij met live uitzendingen. Mooi zeggen, dankjewel.
0: Dankjewel. Ujala's Coffee Chai Middagshow wordt mede mogelijk gemaakt door... Brassafest.

is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. Eén verdachte is aangehouden. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

में तेरे हो गए हम लंगड़े ना जंगल में भगाओ जी जाओ जी जाओ जी जाओ जी।

0: बस बस बस बस बस बस बस। पूछा है मैंने इनका पता, अरे तेरी आंखों के सितारों से, रुखसारों से, बीमारों से, बेकारों से, लोहारों से, आवारों से, गमखारों से, बंजारों से, लकड़हारों से, लकड़हारों से, ना जाने वो किधर गए।
1: Ujala Radio Headlines. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. Eén verdachte is aangehouden. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर नृत्य बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ